0: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
1: Score Kruidvat Voordeel voor een glimlach waar je op kunt rekenen. Nu

0: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
1: Oei, wacht ze.
2: Rustig, schat.
1: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
0: Prima, prettige avond.
1: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, ja, zeker dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Clara, live.

0: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver.

De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival.

0: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
1: Ik kies Unlimited Internet.
0: En 5G.
1: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
0: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
3: Ook in mij?
2: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
4: Achter jou staat Xerius.
5: Clara, live.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Clara Live.

0: continuo.
1: Het is 6:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Meer dan 250.000 Belgen hebben vorig jaar een flexijob gehad. Dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Een flexijob kan je doen als gepensioneerde of naast je gewone baan, vooral in de horeca en de handel gebeurt dat. Vanaf juli wil de regering het systeem uitbreiden naar alle sectoren. Het mediaaninkomen voor een flexijob ligt op 1.900 euro per jaar. De helft van de flexijobbers verdient dus minder, de andere helft meer. Op een flexijob moeten er geen bijdragen voor de sociale zekerheid betaald worden. In de Commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact naar Belgische wetgeving goedgekeurd. Kamerleden van Vlaams Belang hielden die goedkeuring een hele tijd tegen door 27 uur lang het woord te nemen. Een kamerlid van de Franstalige Liberalen, van de MR, maakte daar een einde aan door een artikel in te roepen uit het Kamerreglement en de sluiting van de bespreking te vragen. De Vlaams Belangleden liepen daarna weg en de commissie keurde het wetsvoorstel goed. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. En in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn vannacht de hervormingen in het onderwijs goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Leerkrachten in het Franstalig hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon en het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt verhoogd. Het debat moest verschillende keren worden stilgelegd omdat leerlingen luidruchtig kwamen protesteren.
2: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
1: Gisteren was er in Brussel ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. 10 mensen zijn opgepakt na rellen en vernielingen. En de raad van bestuur van de haven van Antwerpen-Brugge heeft Rob Smeets aangewezen als nieuwe CEO. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van zijn voorganger Jacques van der Meijeren. Smeets krijgt een mandaat van 6 jaar. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en kent de organisatie dus goed. De nieuwe CEO moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen in de Antwerpse haven. Het weer. Eerst nog vaak zwaar bewolkt met geleidelijk buien en eventueel wat gedonder. Na de middag opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen de 14 en de 19 graden. Morgen begint droog, na de middag opnieuw regen of buien. Zondag is het meestal droog en lokaal tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Clara, blijf verwonderd. Espresso met Greet Samien.
3: En zo is het alweer vrijdag. Blij dat u de dag bij ons begint. En hier is Haydn.

0: De zon kwam vanmorgen op rond 4:15. En hier nu net, nog eens in dit strijkkwartet, de zonsopgang van Joseph Haydn. Dat was het Quatuor Mosaïque.
1: Espresso.
0: En gisteren vernamen we dat Marjane Satrapi is overleden. Zij was een Frans-Iraanse illustrator, cineast en striptekenaar. In 2001 verscheen het eerste deel van Persepolis, een graphic novelreeks over groot worden in het Iran van na de Islamitische Revolutie. En daarvoor putte Satrapi letterlijk uit haar eigen leven. In 1984, ze was toen 14 jaar, werd ze door haar ouders naar Wenen gestuurd. Eigenlijk om haar te laten ontsnappen aan de oorlog en het regime van de Ayatollahs. Later verhuisde ze ook naar Frankrijk. Satrapi tekende heel eenvoudig, in zwart-wit, maar zo bereikte ze wel heel veel mensen die zelden een graphic novel lezen. En Persepolis werd een echte klassieker. Satrapi is jong gestorven. Ze was amper 56.

0: Europabank. De bank die durft.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Clara Live.

Rondo in fa groot van Mozart. Een opname uit 1991 van Mitsuko Uchida, die als kind opgroeide in Japan na de Tweede Wereldoorlog. En ze herinnert zich die periode als een tijdperk waarin weinig muziek klonk. En op haar 12e is ze dan, net als illustrator Marjane Satrapi, naar Wenen verhuisd. Haar vader was diplomaat en daar zette haar pianoleraar op een dag de partituur van een pianoconcerto van Mozart voor haar neus. En toen ging er een hele wereld voor haar open. Mozart, met wie ze zich zo innig verbonden voelt haar hele carrière lang. Want in het hart van Mozarts muziek ligt de liefde, zegt Mitsuko Uchida.

Toen Karel Nielsens kleine suite voor strijkers eind 19e eeuw in première ging in de concertzaal van Tivoli in Kopenhagen, was dat zo'n groot succes dat dit ene deel, het intermezzo, tot twee keer toe herhaald moest worden. En ik geef alvast nu even mee dat Ampersand straks ook helemaal in het teken staat van Denemarken. Espresso.

mein Herz kann ich nicht geben.

operette muziek van Paul Abraham in Meinen Weißen Armen. Dat was sopraan Diana Damrau samen met het Münchner Rundfunkorchester. En Anima Eterna Brugge zwiert er nog een walsje bij nu, net voor het nieuws van 6:30.

0: De bloemenwals uit het ballet De Notenkraker van Peter Tchaikovsky met Anima Eterna Brugge. Het is 6:30. Dag Gert.
1: Goedemorgen Greet.
0: Gert, het systeem van de flexijobs wordt nog elk jaar populairder.
1: Ja, meer dan 250.000 Belgen hebben er vorig jaar één gehad. Een bijbaan dus waarop je geen sociale bijdrage hoeft te betalen. En 250.000 Belgen, dat is 14% meer dan het jaar ervoor. Het mediaaninkomen voor zo'n flexijob ligt op 1.900 euro per jaar. De helft verdient dus minder, de andere helft meer. Vanaf juli wil de regering het systeem ook uitbreiden naar alle economische sectoren. In de Commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact naar Belgische wetgeving goedgekeurd. Kamerleden van Vlaams Belang hielden die goedkeuring een hele tijd tegen door 27 uur lang het woord te nemen. Volgende week staat het op de agenda van de plenaire vergadering in de Kamer. En in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn vannacht de hervormingen in het Franstalig onderwijs goedgekeurd na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Tegen die hervormingen was er gisteren nog hevig protest in Brussel. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen bijvoorbeeld 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon en het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt verhoogd. Het weer is nog vaak zwaar bewolkt, geleidelijk buien en eventueel wat gedonder, maar na de middag krijgen we opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen de 14 en de 19 graden. Morgen begint droog, na de middag opnieuw regen of buien. Zondag is het meestal droog en halen we lokaal tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Blijf verwonderd.

Della Schubert's eerste pianotrio met Jan Vermeulen op pianoforte, violiste Christine Busch en op cello Frans Sprengel. Onze keuze van Clara deze week is het 26e album van dirigent John Wilson in zijn Symphonia of London. 26, dat is best wel veel als je weet dat hij het orkest pas een kleine 8 jaar geleden heeft opgericht. En hun repertoire gaat ook echt alle kanten uit. Op onze keuze van Clara, waaruit ik straks nog iets laat horen, staan allemaal Franse orkestklassiekers. Dit komt dan weer uit een eerder album vol orkestmuziek van Puccini.

Twee delen uit Tre Menuetti van Giacomo Puccini door de Symphonia of London onder leiding van John Wilson, die we straks rond 19:45 nog eens terug horen als onze keuze van Clara.

Een fragment uit het nieuwe album van L'Arpeggiata. Dat is een lied uit Argentinië, La Diablera. Over het harde labeur van de diableros in Argentinië. Dat zijn die houthakkers die met een kar en een span ossen het loodzware gekapte hout uit de dichte jungle naar de zagerijen in de bergen transporteren. En omdat zij wegen banen door gevaarlijk terrein, onbegaanbaar terrein vaak, worden ze duivelskunstenaars of diableros genoemd. En dit is dan weer een duivelsgoeie luitiste, Evangelina Mascardi.

Een deel uit het luidconcerto van Karel Kohout uit een van onze keuzen van Clara's dit seizoen. Evangelina Mascardi en het ensemble Estrovacante. Zo is het bijna 7 uur. Dit is nog wat Bach. En dan volgt het nieuws met Gert van Boksel.

0: is 7 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Het aantal flexijobbers in ons land blijft toenemen. En de Oekraïense president Zelensky wil rechtstreeks met de Russische president Poetin over vrede onderhandelen. Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar voordien, blijkt uit nieuwe cijfers van de RSZ, de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Ja, Stijn de Voort, dat systeem wordt dus nog altijd populairder.
1: Ja, absoluut. Zo'n 53.000 bedrijven in België hebben vorig jaar beroep gedaan op zo'n flexijob. Dat is werk dat je doet als gepensioneerde of als extraatje naast je gewone baan. Vooral in de horeca, maar ook in winkels en supermarkten is dat zo. De meeste bedrijven gebruiken die flexijob als een aanvulling op hun vast personeel. Maar volgens de krant De Tijd heeft 1 op de 8 werkgevers die gebruik maakt van zo'n flexijobs geen vast personeel in dienst. Ze werken dus enkel met flexies of combineren hen met studenten. Het systeem wordt vanaf volgende maand trouwens uitgebreid naar alle sectoren. Voor werkgevers is het zeer interessant omdat er geen sociale bijdragen betaald moeten worden. Maar dat betekent natuurlijk ook minder inkomsten voor de overheid.
0: Inderdaad, dankjewel Stijn. In de Commissie Binnenlandse Zaken is de omzetting van het Europees Migratiepact naar Belgische wetgeving goedgekeurd. Kamerleden van Vlaams Belang hielden die goedkeuring een hele tijd tegen door 27 uur lang het woord te nemen. Een Kamerlid van de Franstalige Liberalen maakte daar een einde aan door een artikel uit het Kamerreglement in te roepen en de sluiting van de bespreking te vragen. Daarop liepen de Vlaams Belangleden weg en de commissie keurde het wetsvoorstel goed. Volgende week staat het op de agenda van de voltallige vergadering van de Kamer. En in het parlement van de Franstalige gemeenschap zijn vannacht de hervormingen in het Franstalig onderwijs goedgekeurd. Meerderheid tegen minderheid na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Leerkrachten in het hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon. En het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs wordt ook verhoogd. Het debat in het Franstalig parlement moest verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen luidruchtig kwamen protesteren.
2: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
0: Gisteren was er in Brussel ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Toen zijn 10 mensen opgepakt na rellen en vernielingen. De voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, noemde die relschoppers op sociale media krapul. En daar bleef hij ook in de afspraak bij.
3: Ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als je op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was hij puin. Er precies een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat gaat er met die gasten doen. Stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
0: Rob Smeets is officieel aangesteld als nieuwe CEO van het havenbedrijf Antwerpen Brugge. Smeets was de voorbije weken al waarnemend CEO na het vervroegd vertrek van Jacques van der Meijeren. De Nederlander werkt al bijna 20 jaar voor het havenbedrijf en moet de komende jaren zo'n 5 miljard euro vinden voor grote investeringen. De Oekraïense president Zelensky heeft in een open brief de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks met elkaar te onderhandelen over vrede. Het Kremlin antwoordt dat Zelensky maar naar Moskou moet komen als hij wil praten. Els Ayos, wat staat er precies in de brief van Zelensky?
4: Wel, die brief verscheen gisteravond op de officiële website van Zelensky, kort nadat Poetin op een economisch forum in Rusland had gezegd dat hij bereid is tot een compromis over de oorlog in Oekraïne, als Oekraïne dat ook wil. Zelensky spreekt Poetin rechtstreeks aan. Bijna de helft van je 26 jaar aan de macht heb je aan oorlog tegen Oekraïne gespendeerd, schrijft hij. En het resultaat is dat de gewone Russen er de gevolgen van dragen. Zij krijgen drones en raketten over zich heen, de prijzen stijgen, er is brandstoftekort, het is een uitzichtloze oorlog en jij bent degene die dat kan stoppen. Als je dat niet doet, dan zal je moeten vechten voor je eigen overleven.
0: Ja, en wat stelt Zelensky dan precies voor?
4: Wel, hij wil Poetin ontmoeten, schrijft hij, want het is altijd zo geweest dat het uiteindelijk de leiders zijn die de belangrijkste problemen oplossen. Poetin heeft niet persoonlijk gereageerd op die oproep, maar een woordvoerder van het Kremlin liet wel weten dat de president de brief heeft gelezen. En zei hij, als Zelensky wil praten, kan hij wanneer hij maar wil naar Moskou komen. Maar dat Zelensky op die uitdaging zou ingaan, is zeer onwaarschijnlijk.
0: Ja, dankjewel, Els. En de Amerikaanse president Trump zegt dat hij gepraat heeft met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Hezbollah wees gisteren de nieuwe afspraken af over een staakt het vuren tussen Israël en Libanon. In dat akkoord stond onder meer dat Hezbollah zich volledig moet terugtrekken uit het zuiden van Libanon. Maar volgens Trump is er geen sprake van een echte afwijzing, want hij zou gebeld zijn door Hezbollah dat hem voorstelde om te stoppen met de vijandigheden. Trump zou daarover ook gepraat hebben met de Israëlische premier Netanyahu. En hij voorspelt dat er snel beweging komt in het aanslepende conflict. Het weer is nog vaak zwaar bewolkt met geleidelijk buien, eventueel wat donderslagen na de middag opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen de 14 en de 19 graden. Morgen begint nog droog, na de middag opnieuw regen of buien. En zondag is het meestal droog en lokaal tot 20 graden. We begonnen met de toenemende populariteit van de flexijobs. Vorig jaar had ruim een kwart miljoen Belgen er één. Een op de 8 werkgevers die met flexijobbers werkt, heeft geen vast personeel in dienst. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd. Espresso, met Greet Samien.

Steven Hoff zat in de Musical Box, het muziekdoosje van Ignaz Friedman. Goedemorgen, het is bijna 7:10 nu. En dit is muziek van Jacques Offenbach, die voor hij de koning van de operette werd, een gevierd cellovirtuoos was.

0: De mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up van op je verlanglijstje. Luister dinsdag naar Studio Brussel en win jouw festivalticket.
1: Festivals à volonté.
2: Zomer met Win for Life.
3: Clara Life.

0: De Rêverie au bord de la mer van Jacques Offenbach met solist Guido Schieffen en het WDR Radioorkest Keulen.
1: Espresso.
0: Het was toch even schrikken toen ik gisteren het nieuws hoorde dat de Nederlandse dichter en schrijver Lieke Marsman is overleden. Nochtans was ze in haar werk heel open over haar ziekte. Zoals in dit gedicht dat ze vorig jaar nog las op de Nacht van de Poëzie.
2: Dankzij de dood verliezen we onze onschuld, wat niet betekent dat we schuldig worden. Het betekent dat het leven niet langer alleen maar leuk is. De laatste tijd voel ik me zo afgesneden van mijn toekomst. Wat heeft het voor zin om te fantaseren over waar je over een jaar of 10 zou kunnen wonen als de dokter morgen kan bellen om te zeggen dat het klaar is. Er is geen toekomst, alleen een lang en stroperig hier en ik zijn. Wat resteert is het ultieme leven in het nu. Maar voor iemand die een groot deel van haar zielenrust doorgaans haalde uit de gedachte dat in de toekomst alles beter wordt, is het gekmakend.
0: 10 jaar geleden werd er bij Lieke Marsman een heel zeldzame vorm van kanker geconstateerd. En de titels die volgden, die spraken boekdelen. In 2018 schreef ze: de volgende scan duurt 5 minuten. En vorig jaar nog verscheen: op een andere planeet kunnen ze me redden. Haar carrière begon met vuurwerk. Haar werk werd goed onthaald, ze won prijzen en ze was ook 2 jaar dichter des vaderlands. Marsman mengde poëzie met proza en essay. En ze was ook heel uitgesproken als het over klimaatverandering of het neoliberalisme ging. Maar ondertussen werd ze zieker en zieker. En toch bleef ze haar lach behouden. In 2018 was ze te gast op Radio 1. En toen vertelde ze een bijzondere anekdote.
3: Het is wel zo dat op het moment dat je zegt dat je kanker hebt, dat iedereen stilvalt. Of dat iedereen denkt, oh, maar dat is echt erg. Wat ik wel grappig vond, ik kreeg een paar weken geleden een berichtje van iemand die mijn boek had gelezen. En dat die was, geloof ik, moleculair bioloog of zo. Of die werkte, ja, die werkte ook veel met kankercellen. En die zei van, nou ja, heel vaak wordt kanker echt gezien als een soort verschrikkelijk, nou ja, gezwel, tumor, weet je wel. Iets verschrikkelijks wat je lichaam aanvalt. Maar goed, het zijn natuurlijk lichaams eigen cellen. En hij omschreef het als kinderen die, dat die cellen eigenlijk een soort kinderen zijn die van een helling afrennen en dan op een gegeven moment niet meer kunnen stoppen. En dat vond ik een hele mooie. Mm-hmm. Sindsdien ben ik minder boos op die

0: humor van mij. Dan denk ik, oh, het waren eigenlijk maar kinderen die gewoon niet meer wisten hoe ze moesten stoppen met delen in dit geval. Dat vond ik wel een prettigere manier om daarover na te denken.
1: Lieke Marsman, gisteren overleden. Ze was amper 35. Een unieke schrijver die veel te jong gestorven is.

Lise Davidsen, samen met Lijf over Antinis, in een lied van Edvard Grieg, De Laatste Lente. Dat gaat over de schoonheid van het platteland in de lente, die weer zichtbaar is na de sneeuw van de winter. Het is vrijdag vandaag en dan schenk ik al eens graag een aperitiefje in tijdens So What, ons jazzprogramma tussen 6 en 8 met Lies Steppe en Guy Peters. En vanavond staan ze ook even stil bij de verjaardag vandaag van de Nederlandse pianist Mischa Mengelberg. Hij zou vandaag 91 geworden zijn, maar hij overleed in 2017. Fascinerend figuur, hij speelde vaak met een sigaret los in de mondhoek. Dacht soms secondenlang diep na over één enkele noot of hij hield plotseling op met spelen om, zeg maar wat, een slok koffie te nemen. Maar hij leerde vooral generaties muzikanten ook dat een fout niet bestaat, zolang je er maar iets interessants mee doet.

Marcel Worms speelde een nummer van jazzpianist en dwarsdenker Misha Mengelberg. En zo is het bijna 7:30.

0: We zaten nog even in Sevilla met Isaac Albéniz, violiste Vilde Frang en pianist José Gallardo. Het is 7:30. Goedemorgen, Gert.
1: Goedemorgen, Greet.
0: Gert, het systeem van de flexijobs blijft nog elk jaar populairder worden.
1: Ja, vorig jaar hadden meer dan 260.000 Belgen er een. Dat is 14% meer dan in 2024. En vanaf juli wil de regering het systeem in alle sectoren mogelijk maken. 1 op de 8 werkgevers met flexijobs blijkt zelfs geen vast personeel meer in dienst te hebben. In het parlement van de Franse gemeenschap zijn vannacht de hervormingen en besparingen in het onderwijs goedgekeurd. Na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Tegen die hervormingen was er gisteren nog hevig protest in de straten van Brussel, maar ook in het parlement zelf. En de Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks met elkaar te onderhandelen over vrede. Hij deed dat in een open brief. Zelensky wijst er Poetin op dat de oorlog ook voor de Russen desastreuze gevolgen heeft. Het Kremlin antwoordt dat Zelensky maar naar Moskou moet komen als hij wil praten. Het weer is nog vaak zwaar bewolkt met geleidelijk buien en eventueel wat donderslagen na de middag, opklaringen vanuit het westen. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden. Morgen begint nog droog, na de middag krijgen we opnieuw regen of buien. Zondag wordt het meestal droog en halen we lokaal tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: De krantencommentaren.
3: In haar beleid botst de Vlaamse regering keer op keer op de harde realiteit. In het Nieuwsblad stelt Peter Meijlemans vast dat de plannen van twee ministers op niets uitdraaien, omdat ze op theorie zijn gebouwd en botsen met de praktijk. Minister Genee beloofde 10.000 extra plaatsen in de kinderopvang tegen 2029, maar het aantal daalt naar het laagste peil sinds 2015. Minister Demir verstrengde de financiële sancties tegen spijbelen, maar het aantal spijbelaars blijft stijgen. Meijlemans roept beide ministers op om hun beleid bij te sturen, want besturen is ook bijsturen. In het laatste nieuws heeft Isolde van den Einde het over de onderwijshervormingen in Franstalig België. Die zijn best ingrijpend. Leerkrachten moeten extra uren lesgeven zonder financiële compensatie en de vaste benoeming verdwijnt. De context is cruciaal. Zowel de Franstalige gemeenschapsregering als de Waalse regering hebben gigantische schulden. Dit is eigenlijk het perfecte moment om de twee Franstalige regeringen samen te voegen, naar Vlaams voorbeeld. Twee regeringen voor dezelfde bevolking is niet alleen een ongemak, maar ook een luxe die Franstalig België zich niet langer kan veroorloven. In de morgen schrijft Stavros Kelepouris over de Remigration Summit, een bijeenkomst van Europees extreemrechts afgelopen weekend in Lissabon. Remigratie komt hierop neer, terug naar eigen land. En dat geldt niet alleen voor mensen zonder papieren, ook voor staatsburgers die onvoldoende geassimileerd zouden zijn. Dat gaat dus ook over Belgen van wie de ouders of grootouders ooit naar hier migreerden. Het is geen toeval dat extreemrechts het woord deportatie vermijdt. Het doet denken aan het nazisme. Remigratie klinkt eerder vredelievend en democratisch. Deze netjes geklede mensen, noem het gerust fascho-chic, hebben geleerd van de valkuilen van het fascisme. Ze weten dat ze gepolijst moeten overkomen om hun radicale rassenfantasieën verteerbaar te maken. Vorig jaar verloren Belgen al zo'n 49 miljoen euro aan phishing, weet Adriaan Kartuivels in het Belang van Limburg. Banken vergoeden hun klanten in de praktijk zelden, ook al verplicht de wet hen om verloren geld onmiddellijk terug te storten. Een hoogbejaard koppel sleepte Argenta voor de rechter en kreeg gelijk. De bank moet bijna 50.000 euro meteen terugbetalen. Het is bijzonder kwalijk dat banken phishing-slachtoffers in de kou laten staan, maar dat maakt hen nog niet de daders in dit verhaal. Flexijobs zijn een welgekomen oplossing voor de starre Belgische arbeidsmarkt, maar in de tijd zegt Jasper Doorn dat het systeem ook een schaduwkant heeft. Bijna 1 op de 8 werkgevers die flexijobs inzetten heeft geen vast personeel meer in dienst. Bedrijven zetten flexijobs steeds vaker in om de belastingfactuur te drukken. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en het maakt laagdrempelige jobs moeilijker toegankelijk voor werkzoekenden. De regering moet het systeem dus herbekijken. Flexijobs moeten worden ingezet omwille van hun flexibiliteit, niet omdat de arbeid goedkoper is. 6 op de 10 Vlamingen voelen aan dat het regeringsbeleid vrouwen meer benadeelt dan vroeger. En in de Standaard zegt Hans Cottin dat dat gevoel klopt. Er zijn nog steeds veel te weinig plaatsen in de kinderopvang. Vrouwen gaan sneller deeltijds werken en dat betalen ze jaren later nog eens als ze hun pensioen krijgen. 3/4 van de bewoners in woonzorgcentra is een vrouw en zij worden ook harder geraakt door de pensioenmalus van de regering De Wever. Het speelveld effenen is hard werk, maar het zal pas lukken als je ook het onbetaalde werk op een of andere manier in rekening brengt. Recreatiedomein De Nekker in Mechelen vraagt meer bewakingscamera's, verhoogd hekwerk met prikkeldraad en een 10-tal veiligheidsagenten die elk jaar €250.000 kosten. En dat allemaal om amokmakers uit Brussel tegen te houden. In Gazet van Antwerpen stelt Chris van Marsenille dat dit niet maatschappelijk verantwoord is. De kern van het probleem blijft onopgelost. Brussel heeft geen enkel openluchtzwembad en ook geen geld om dat snel te veranderen. En ook een veel moeilijker probleem, Brussel heeft ook te veel jongeren die zich niet gedragen en geen gezag aanvaarden. Het is vrijdag 5 juni, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
4: Smak blikt terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe 3 hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.

Altijd een hele mond vol om dit af te kondigen. Een deel uit het tweede vioolconcerto van Joseph Boulogne Chevalier de Saint-Georges door Théotime Langlois de Swart en l'Orchestre de l'Opéra Royal. Voilà. Espresso.

0: Soleil de septembre. Eigenlijk een werk voor koor en piano van Lili Boulanger, maar dit was een nieuw arrangement met accordeon door Jean-Baptiste Henry en het ensemble L'Aquéron.
1: De keuze van Clara.
0: Ze zijn niet vies van het populaire klassieke repertoire. Dirigent John Wilson en zijn Symphonia of London. Ze nemen aan een razend tempo albums op, maar je zal hen niet betrappen op slordigheden. Want dit orkest combineert technisch meesterschap met een aanstekelijk spelplezier. En nu hebben ze een nieuw album uit met enkel grote Franse orkestklassiekers op het programma. En deze hadden we u afgelopen week nog niet laten horen.

Twee delen uit de Carmen-suite van Georges Bizet. Terug te vinden op dat nieuwe album French Orchestral Favorites van John Wilson en de Symphonia of London. Dat onze muziekredactie beluistert, goedgekeurd en bekroond tot keuze van Clara.

Een stukje uit de Pulcinella-suite van Igor Stravinsky met het Mahler Chamber Orchestra onder leiding van Pablo Eras Casado. Nog één uurtje espresso na het nieuws van 8 en acteur Titus de Voogd komt nog langs. Die heeft echt een zot avontuur achter de rug waar hij straks over komt vertellen.

0: is 8 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Gert van Boksel. Het aantal flexijobbers blijft toenemen. De provincie Antwerpen wil een nationale zwarte lijst van herrieschoppers in recreatiedomeinen. En de Oekraïense president Zelensky vraagt rechtstreekse onderhandelingen met de Russische president Poetin. Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar gewerkt in een flexijob. Dat is 14% meer dan het jaar daarvoor. Blijkt uit nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, RSZ. Stijn Fouart, dat systeem groeit dus nog altijd in populariteit.
1: Ja, absoluut. Dat komt omdat het in steeds meer sectoren mag en het systeem wordt ook steeds bekender. Zo'n 53.000 bedrijven in België hebben vorig jaar beroep gedaan op zo'n flexijobs. Vooral in Vlaanderen, maar de grootste stijging is toch in Wallonië. Je kan zo'n flexijob doen als extraatje naast je gewone baan of als gepensioneerde. En dat kan in de horeca, maar ook in winkels en supermarkten. Bedrijven kunnen zo tijdelijk een drukke periode opvangen, maar 1 op de 8 bedrijven die een beroep doet op zo'n flexies, heeft geen vast personeel. Maar het is niet zo dat er door die flexijob minder vaste contracten zouden zijn, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
2: Rond de helft van de flexijobs doen minder dan 100 uur. Het is echt een aanvulling. Ook het gemiddeld loon is onder de 2000 euro. Ook dat toont aan dat flexijobs voornamelijk een aanvulling is op de arbeid.
1: Ja, en het systeem wordt vanaf volgende maand normaal gezien ook uitgebreid naar alle sectoren. Voor werknemers is het voordelig omdat er geen sociale bijdrage of belastingen betaald moeten worden. Maar op die manier loopt onze sociale zekerheid dus wel geld mis.
0: Dankjewel, Stijn. In het parlement van de Franse gemeenschap zijn vannacht de hervormingen in het onderwijs goedgekeurd. Dat gebeurde meerderheid tegen minderheid na een debat dat 15 uur heeft geduurd. Leerkrachten in het Franstalig hoger middelbaar zullen 2 uur meer moeten lesgeven zonder extra loon en het inschrijvingsgeld aan het hoger onderwijs wordt verhoogd. Het debat moest verschillende keren stilgelegd worden omdat leerlingen luidruchtig kwamen protesteren.
3: Je suis obligé à nouveau d'interrompre la séance.
0: Gisteren was er in Brussel ook al hevig protest van scholieren en leerkrachten tegen die besparingen in het Franstalig onderwijs. 10 mensen zijn opgepakt na rellen en vernielingen in de stad. En de voorzitter van Vooruit, Conor Rousseau, noemde die relschoppers op sociale media crapule. Daar bleef hij ook in de afspraak bij.
4: Ja, ik heb daar geen ander woord voor. Als ik op je 14, 15 jaar tijdens de schooluren mijn voorwerpen aan de politie, heel de binnenstad was hij puin. Er is precies een oorlog gebeurd. En je moet de dingen benoemen en je moet ook wel zeggen van wat gaat er met die gasten doen? Stuurt die op een bootcamp, laat die werken en laat die hun schade betalen en roept die ouders op het appel en zegt, weet je waar de kinderen mee bezig zijn en houdt er u mee bezig.
0: De provincie Antwerpen wil dat er een nationale zwarte lijst komt van jongeren die herrie schoppen in recreatiedomeinen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In het provinciaal domein De Nekker in Mechelen zijn vorig jaar 62 toegangsverboden uitgeschreven. Meestal voor Brusselse jongeren die zich misdroegen. Maar dat kan maar voor 1 jaar. En de amokmakers kunnen nog in andere domeinen binnen, zegt Antwerps gedeputeerde voor N-VA Mireille Colson.
5: Aan de federale regering vragen wij al sinds een aantal jaren om te gaan voor een zwarte lijst, naar analogie met de voetbalwet natuurlijk. Wij kunnen wel op onze eigen domeinen uitspraken doen over een toegangsverbod, maar op dit moment geldt dat dan alleen op die locatie, dus je kan dat zelfs niet delen met de andere provinciale domeinen binnen provincie Antwerpen. Laat staan dat je dat zou kunnen gaan delen met de recreatiedomeinen elders.
0: Colson wil ook bekijken of ze de toegangsprijzen kan verhogen voor mensen die van buiten de provincie komen. Dat gebeurt nu al in Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. De ouders van zo'n 8.800 kinderen moeten de schooltoeslag terugbetalen, omdat hun kind vorig jaar te vaak afwezig was. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V opvroeg. Dat wil zeggen dat de leerling minstens 30 halve dagen onwettig afwezig was. Het gaat dan om leerlingen zowel uit het basis- als het middelbaar onderwijs. En het is een heel diverse groep, zegt Stefan Grieles, directeur van de Vrije CLB's.
6: Je hebt natuurlijk al degenen die we allemaal kennen, die daar liever naar shoppingcenter gaan of op café gaan zitten dan dat ze naar school gaan. Maar het gaat echt over een hele diverse groep aan jongeren die ja, soms de verbinding met die school kwijt zijn, die soms thuis gehouden worden, omwille van welke reden dan ook. Maar je merkt natuurlijk wel dat het toch net iets meer voorkomt, bijvoorbeeld ook meer in beroepsonderwijs, soms buitengewoon onderwijs, dus zo die richtingen die soms wat uitdagender zijn.
0: De Oekraïense president Zelensky heeft in een open brief de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks met elkaar te onderhandelen over vrede. Els Ayels, wat staat er precies in die brief?
7: Die brief verscheen gisteravond op de officiële website van Zelensky, kort nadat Poetin op een economisch forum in Rusland had gezegd dat hij bereid is tot een compromis over de oorlog in Oekraïne, als Oekraïne dat ook wil. Zelensky spreekt Poetin rechtstreeks aan. Bijna de helft van je 26 jaar aan de macht heb je aan oorlog tegen Oekraïne gespendeerd, schrijft hij. En het resultaat is dat de gewone Russen er de gevolgen van dragen. Zij krijgen drones en raketten over zich heen, de prijzen stijgen, er is brandstof te kort, het is een uitzichtloze oorlog en jij bent degene die dat kan stoppen. Als je dat niet doet, dan zal je moeten vechten voor je eigen overleven.
0: Ja, en wat stelt Zelensky dan precies voor?
7: Wel, hij wil Poetin ontmoeten, schrijft hij, want het is altijd zo geweest dat het uiteindelijk de leiders zijn die de belangrijkste problemen oplossen. Poetin heeft niet persoonlijk gereageerd op die oproep, maar een woordvoerder van het Kremlin liet wel weten dat de president de brief heeft gelezen en zei hij, als Zelensky wil praten, kan hij wanneer hij maar wil naar Moskou komen. Maar dat Zelensky op die uitdaging zou ingaan, is zeer onwaarschijnlijk.
0: Inderdaad, dankjewel, Els. Bij Israëlische luchtaanvallen op Libanon zijn gisteren opnieuw 8 doden gevallen, zegt de Libanese overheid. Ook vanmorgen zijn weer raketten afgevuurd op verschillende steden in Libanon. En ook daarbij zouden slachtoffers gevallen zijn. 4 raketten kwamen neer vlakbij een ziekenhuis. En de Amerikaanse president Trump zegt intussen dat hij gepraat heeft met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Volgens Trump heeft Hezbollah voorgesteld om de vijandelijkheden te stoppen. Trump zou daarover ook met de Israëlische premier Netanyahu gepraat hebben. En hij voorspelt dat er snel beweging komt in het aanslepende conflict. Het weer. Eerst nog vaak zwaar bewolkt, geleidelijk buien en eventueel wat gedonder na de middag opklaringen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Morgen begint droog, na de middag opnieuw regen of buien. En zondag is het meestal droog en lokaal tot 20 graden. We begonnen met de toenemende populariteit van de flexijobs nog altijd. Vorig jaar had ruim 250.000 Belgen er een. En 1 op de 8 werkgevers die met flexijobbers werkt, heeft geen vast personeel in dienst. Meer op vrtnieuws.be.
8: Clara, blijf verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? De blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
9: De Singel presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingel.be. Samen met Clara. Espresso met Greet Samien.
10: Fucking hell, jongens. Echt waar. Die wind. Klote, ik heb gat, jongens. Van alle richtingen dat die wind kan uitwaaien, waarom recht in ons gezicht? Heel de tijd. Geen bocht in die baan. Het is gewoon eindeloos.
11: Amai, dat was duidelijk geen pretreisje voor acteur Titus de Voogd, die samen met journalist Tom IJzewijn en audiomaker Jeroen Francis door Namibië en Angola trok. Ze treden daarmee in de voetsporen van de Pool Kazimierz Nowak. Of ik moet misschien zeggen, ze zaten daarmee in zijn wiel, want hij fietste 100 jaar geleden, 5 jaar lang dwars door Afrika en legde zo'n 40.000 kilometer af. En over dat avontuur is er nu ook een podcast waar Titus straks alles over komt vertellen.

0: Nu in promo bij Aldi. Een maxi-pak Noorse zalmfilet met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor een gefileerde prijs. Aldi. Altijd slim.
1: Clara Live.

0: Craig Ogden als solist in het gitaarconcerto van Malcolm Arnold.
1: Espresso.
0: Clara Live trekt vanavond naar Gent, naar de Handelsbeurs, voor een concert met Guitari Baro. Het zijn drie muzikanten uit Mali en Guinea en die brengen instrumentale West-Afrikaanse muziek. U zult volgens mij niet lang kunnen stilstaan.

0: blijven zitten als u hen hoort. Michael Robrechts, goedemorgen.
1: Dag Greet.
0: Jij presenteert elke zondag ons Global Muziekprogramma Zanzibar. Ook op woensdag breng je Global Muziek tot bij ons. En nu kom je ook nog eens naar Gent op vrijdagavond voor Gitari Baro. De naam zegt het al. Het zijn drie heren, waarvan er twee op gitaar spelen. Maar één op een heel bijzonder instrument, de balafoon. Hoe ziet dat eruit?
1: De balafoon is eigenlijk een heel grote versie van een xylofoon. Maar dan in plaats van ijzeren stukjes heb je houten lamellen.
0: Mm-hmm.
1: En doet het dan meer aan een vibrafoon, denk je. En onder die houten lamellen zitten grote kalebassen die een heel mooi warm geluid voortbrengen.
0: We gaan even horen hoe dat klinkt.

0: Ja, dus inderdaad een beetje denken aan een xylofoon, hè?
1: Ja. Inderdaad, ja.
0: Is het een begeleidend instrument?
1: Meestal wel. Mm. Meestal wordt het als een heel percussief instrument gebruikt. Maar wie we vanavond gaan horen, dat is Lassana Diabaté. Dat is een van de meesters van dit instrument. En een man die erin slaagt om dat niet alleen als percussief instrument te gebruiken, maar daar echt een melodie mee te maken.
0: En is dat familie van Kerfala Diabaté,
1: de gitarist? Nee, Diabaté is een heel wijdverbreide naam in die regio in West-Afrika. In landen zoals Mali en Guinea. Dus geen familie van.
0: Nee.
1: Maar wel bijzonder virtuoze muzikanten. Twee gitaristen en dan die balafoon daartussen, die eigenlijk heel zachte klank brengt. Een heel percussief instrument, maar deze meneer brengt het op een heel melodieuze manier, doet er heel mooie dingen mee en legt eigenlijk een onderlaag waartussen de verschillende muzikanten met elkaar in conversatie gaan. Want dat is de naam van die band ook, Guitari Baro.
0: Ja, wat betekent het?
1: Betekent conversaties tussen gitaren, tussen snaren.
0: Ja, ja. En wat ook bijzonder is, Michael, ze bestaan nog niet zo lang.
1: Nee, het is een heel, heel verse, nieuwe band. Een Britse producer, Lucy Duran, grote dame die heel veel radio heeft gemaakt voor BBC, die kent die regio van West-Afrika bijzonder goed. En die wilde deze drie muzikanten samenbrengen, omdat zij hoorde dat dat een heel mooi resultaat zou opleveren, dat dat een heel mooie combinatie zou zijn. En omdat zij vond dat er heel weinig instrumentale muziek in die regio gemaakt wordt. Meestal associëren we West-Afrika met griots, met zangers, troubadours. Ja. Zoals de troubadours hier in de middeleeuwen van generatie op generatie de liedjes brachten en zo eigenlijk een beetje de journalisten van hun tijd waren. De verhalen brachten van wat er gaande was in de wereld. Maar instrumentale muziek in die regio wordt minder opgenomen of gaat minder de studio's in. En dat vond ze bijzonder. Ze wilde deze muzikanten met elkaar in contact brengen. En dat is wonderwel gelukt.
0: Oké. En is dit dansbare muziek?
1: Goh, ja, op momenten wel. Mm-hmm. Op momenten wel. Maar op momenten is het heel erg luistermuziek. Hoor je hoe verhalen gebracht worden?
0: Oké, en vandaar is de Handelsbeurs misschien ook wel de ideale plek om ze te beluisteren vanavond.
1: Denk het wel.
0: Ja, waarom moeten we nu het weekend daar inzetten, Michael, vanavond in Gent? Met dit trio?
1: Omdat het gewoon heel, heel mooie global music is. En omdat je daarmee het weekend ingaat. Omdat je aan de zon denkt, aan festivals, aan de vakantie.
0: Voilà, Guitari Baro. Twee gitaristen en een balafonist, zeg ik het zojuist?
1: De balafoon, inderdaad.
0: Okay. Vanavond dus om 8:00 in de Handelsbeurs in Gent, maar ook in Clara Live. Michael, dankjewel.
1: Graag gedaan.

Het trio Guitar in Baro vanavond in de Handelsbeurs in Gent en ook hier op Clara Live. En zo is het bijna 8:30.

0: Quartetto Latino-Americano met een deel uit een strijkkwartet van Heitor Villa-Lobos. Het is 8:30, dag Gert.
1: Goedemorgen Greet.
0: Gert, het systeem van flexibel bijklussen trekt nog altijd meer mensen aan.
1: Ja, vorig jaar hebben meer dan 260.000 Belgen een flexijob gedaan. Dat is 14% meer dan het jaar voordien. En vanaf juli dit jaar zou het in alle sectoren mogelijk worden. Op een flexijob betaal je geen sociale bijdrage of belastingen. En 1 op de 8 werkgevers die werken met flexijobbers heeft geen vast personeel meer in dienst. De provincie Antwerpen wil dat er een nationale zwarte lijst komt van jongeren die herrie schoppen in recreatiedomeinen. In De Nekker, in Mechelen bijvoorbeeld, hebben 62 jongeren vorig jaar een toegangsverbod gekregen, maar dat kan maar voor 1 jaar en de betrokkenen kunnen wel nog in andere domeinen in de provincie binnen. En de Oekraïense president Zelensky heeft de Russische president Poetin opgeroepen om rechtstreeks te onderhandelen over vrede. Zelensky wijst erop dat de oorlog ook voor de Russen desastreuze gevolgen heeft. Het Kremlin antwoordt dat Zelensky maar naar Moskou moet komen als hij wil praten. Dat gebeurt lijkt weinig waarschijnlijk. Het weer is nog vaak zwaar bewolkt met geleidelijk buien en eventueel een donderslag na de middag opklaringen vanuit het westen en maxima tot 19 graden. Morgen eerst droog, na de middag opnieuw regen of buien. Zondag is het meestal droog en lokaal tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd.
3: Kunstencentrum Noma presenteert Broek, het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.

De liefdesverklaring van Monsieur Beaucaire uit de gelijknamige operette van André Messager. En dat was bariton Hugh Montague Randall.

Het Lena's Ensemble met een deel uit een trio van Louise Varenk. Acteur Titus de Voogd is intussen gearriveerd hier. Hij zit over 4 minuutjes bij mij.

0: Een deel uit Robert Schumanns Märchenerzählungen.
1: Espresso.
0: Je moet wel goed zot zijn. 40.000 kilometer door Afrika reizen, op de fiets, zonder plan. Wel, dat is exact wat de Poolse journalist Kazimierz Nowak heeft gedaan, 100 jaar geleden. 5 jaar lang fietste hij door Afrika op zoek naar verhalen en hij schreef over alles wat hij tegenkwam. 1 deel van zijn avontuur heeft hij nooit kunnen doen omdat zijn fiets kapot was. En hij heeft toen zijn reis te paard verder gezet. En nu, een eeuw later, hebben 3 mannen zijn tocht afgemaakt. Audiomaker Jeroen Francis, fietsjournalist Tom IJzewijn en acteur Titus de Voogd fietsten meer dan 2000 kilometer door Namibië en Angola. En ze hebben er een podcast van gemaakt. En bij mij zit Titus de Voogd. Dag Titus, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je met de fiets of met de wagen gekomen?
2: Ik ben met de fiets gekomen. Een stukje met de trein, maar ik fiets straks nog door naar Mechelen om te gaan spelen.
0: Oké, maar 65 kilometer tussen Sint-Amandsberg en Brussel, dat is peanuts in vergelijking met wat jullie gedaan hebben.
2: Zeker.
0: 2000 kilometer. Hoe zot moet je zijn om dat te doen, om 2000 kilometer... Laat staan 40.000 kilometer, zoals Nowak, door de woestijn te fietsen.
2: Ja, dat laatste, Nowak, ja, dat blijft ons verbazen natuurlijk, waar hij de wilskracht vandaan haalde. Voor ons, hoe zot moet je daarvoor zijn, dat valt wel mee hoor. Je moet het gewoon doen,
0: ja.
2: Eigenlijk. Ik denk dat iedereen dat kan.
0: Mm-hmm. Ja. Nu, ik heb net al een beetje verteld wie hij was, maar waarom haalde hij het in zijn hoofd om door Afrika te fietsen?
2: Ja, hij was eigenlijk ook een beetje een soort van vluchteling. Hij was op zoek naar een beter leven. Het was crisis op dat moment, in de jaren 30. Hij had geen inkomen en hij fietste heel graag. En hij probeerde het aangename aan het onaangename te koppelen op die manier, denk ik. Dus hij kon op die manier een artikeltje schrijven en hij voorzag een loontje dat hij kreeg van de krant en daarmee konden zijn kinderen en zijn vrouw huisvesten en naar school sturen. Gedurende ons onderzoek over Kazimierz hebben we ons ook vaak afgevraagd, maar waarom zo lang en waarom ging hij niet naar huis? En dan hebben we wel nog een paar dingen ontdekt. Dat was misschien niet de enige reden waarom hij, laat ons zeggen, niet naar huis kon. Maar daarvoor moet je dan naar de podcast luisteren.
0: Ja, maar hoe is hij op jouw pad terechtgekomen? Want het is een fascinerend figuur.
2: Het begon met een boek, Alleen door Afrika, de opzienbarende reis van Kazimierz Nowak, geschreven door Tom IJzewijn. Ook van Gent, een fietsjournalist, schrijver die eigenlijk de artikels van Kazimierz Nowak gebundeld heeft in een boek en daar een soort van een iets geromantiseerd verhaal van gemaakt heeft. En ik heb dat boek gelezen.
0: Ja.
2: Wij zijn aan elkaar voorgesteld en wij wilden daar samen iets mee doen.
0: Ja, en dan kun je denken, oké, daar maken we een podcast van. We trekken naar Polen, we doen de research daar. Maar daar zijn jullie toch op iets anders gebotst.
2: Wel ja, daar zijn we eigenlijk op zijn archief gebotst en hebben zijn correspondentie met zijn vrouw teruggevonden. Hij schreef elke dag ongeveer 3 brieven naar huis. Maar daarin vindt het dus zijn echte binnenspiegel, wat hem dreef, wat hij voelde, hoe hij zijn gezin miste en zo. En toen voelden we van ja, hier zit echt een podcast in, omdat we dus met Kazimierz in onze achterzak, met zijn brieven, toch een stukje van zijn reis kunnen doen. En we hebben zijn brieven meegenomen en onderzocht. En we hebben ook zijn brieven voorgelezen op de plekken waar hij ze geschreven heeft. En dan valt eigenlijk het verleden en het heden een beetje samen. Onze reis, zijn reis. Hoe is het met Afrika gesteld? Hoe was het toen? Hoe is het nu? Zijn daar parallellen te trekken? En ook parallellen tussen ons en Nowak. En daar gaat de podcast eigenlijk over.
0: Ja. Nu, die reis was allesbehalve een pretreisje. Maar kan je vandaag eigenlijk nog echt op avontuur? Want ja, er is bijna overal verbinding, er zijn ambassades.
2: Mm-hmm. Ja.
0: Hij trok echt zonder hulp naar het onbekende.
2: Absoluut. Wel, dat was ook een beetje onze vraag, want wij wilden echt op avontuur. Dat was ook de reden waarom we er geen tv-programma wilden van maken, maar iets dat we alleen konden doen en zonder backup, zonder jeep, zonder hulp eigenlijk. En ik moet zeggen, dat is wel aardig goed gelukt. Het avontuur was groot en zeker in Angola, want ja, daar is eigenlijk geen infrastructuur. We hadden ook heel weinig verbinding, heel weinig contact met het thuisfront, dus we stonden er wel alleen voor eigenlijk. Ja, en ik moet zeggen, dat was heel fijn.
0: Ja. En ben je jezelf tegengekomen? Kan je daarop voorbereiden enigszins?
2: Je kan je daar deels op voorbereiden.
0: Fysiek wel,
2: maar
0: uiteraard.
2: Maar voor een groot deel ook niet. Maar dat is ook het leuke, omdat we... Moet ik het zeggen, wij stonden heel erg open. En wij hadden hulp nodig van de mensen daar. En zij waren ook zeer verrast om ons daar te zien, want zij zijn daar geen toeristen gewoon. Laat staan fietsers. We fietsen ook over wegen waar geen jeeps door konden. Dus wij werden daar, in tegenstelling tot alle waarschuwingen, want we zouden zogezegd aangevallen, bestolen, eventueel ontvoerd en vermoord worden. Dat is allemaal niet gebeurd. Maar wij hebben heel veel lieve en leuke mensen tegengekomen. En vooral, we zijn op plekken gekomen die ons nog echt verbaasden, zonder veel informatie op voorhand. Dus we moesten echt gaan zoeken naar, ja, wie zijn jullie, wat doen jullie, hoe gaat het hier eigenlijk? En dat was heel fijn voor ons.
0: Hij heeft ons natuurlijk een mooi tijdsdocument achtergelaten, hè, door de foto's te maken daar, ook door artikels over te schrijven. Gaf hij ons een goed beeld van het Afrika in de jaren 30, het kolonialisme ook. Hoe is dat daar nu veranderd en is het veranderd?
2: Tragisch genoeg hebben wij wel vaak tegen elkaar moeten zeggen, eigenlijk is er weinig veranderd. Mm. Er zijn dingen veranderd, natuurlijk. Hè. De wereld draait door en de technologie verandert en het wereldbeeld verandert. En er zijn andere conflicten en er zijn andere heersers op dat moment. In Angola bijvoorbeeld en in Namibië ook. Maar voor vele mensen verandert er in C heel weinig. Veel minder dan wat er voor ons in 100 jaar is veranderd.
0: Ja. En ben jij veranderd na dat avontuur?
2: Ja en nee. Je verandert op het moment zelf en je komt terug en je denkt, ik ga het toch een beetje anders aanpakken. Maar ook dat is iets wat je moet beseffen. Dat wij in een wereld leven, we hebben het zelf gezocht en we hebben er ook voor gekozen. En we mogen er ook blij om zijn, want we hebben heel veel. Maar we zijn ook veel verloren, denk ik. En ik heb de grootste aanpassing voor mij aan die reis was terug thuiskomen. Want ik kon mij wel... Ik had wel wat moeite met de eerste weken daar in Afrika en het klimaat en de kilometers en ook de inefficiëntie soms van hoe de mensen daar hun leven leiden. Maar ik had nog veel meer moeite met onze drang naar efficiëntie. In het naar huis komen, het constante moeten aanstaan en bereikbaar zijn en zo. Ja.
0: Hoe je het avontuur daar beleefd hebt, kunnen we horen in de podcast Weg van Novak. U zult er ook weg van zijn, geloof me. Morgen komen de eerste twee afleveringen online. Daarna telkens één aflevering per week. En luisteren kan via de podcast-app van De Standaard. Titus, dankjewel.
2: Dankjewel. Zeker luisteren.
0: Gaan we doen.

Mark Bozer speelde Summerland van William Grant Still. Kathleen van Bavel presenteert straks Ampersand. Zeker blijven luisteren, want ze gaat alleen maar muziek uit Denemarken draaien. Hey ain't go day. Ik hoop dat het toch een beetje Deens klonk. Indien niet, dan probeer ik het nog eens in het Nederlands. Mooie dag verder. Dag.

0: Opera Ballet Vlaanderen presenteert Carmen. In een grootse onscenering met zangers, koor, orkest en dansers legt Wim van de Keijbus de bijna mythologische kracht van deze iconische opera bloot. Vanaf 20 juni in Concertgebouw Brugge, samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. De provincie Antwerpen wil een nationale zwarte lijst van jongeren die herrie schoppen in recreatiedomeinen. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. In Den Ekker in Mechelen kregen 62 jongeren een toegangsverbod vorig jaar, maar zij konden dan wel nog naar andere recreatiedomeinen. Minister van Binnenlandse Zaken Quintin wil voorlopig niet weten van een nationale zwarte lijst, maar die is wel echt nodig, zegt Antwerps gedeputeerde voor N-VA Mireille Colson.
2: We begrijpen ook natuurlijk dat dat een heel complex verhaal is. Dat gaat over privacy, dat gaat ook vaak over jonge kinderen zelfs. Want het gaat soms over jongeren van om en bij de 12 tot 14 jaar. Dus we begrijpen wel dat daar gevoeligheden aan zitten. Wij willen gewoon aangeven dat als je ziet wat er op het domein gebeurt, dat medewerkers geïntimideerd worden, dat ze gaan inklimmen, dat ze zorgen voor vandalisme, zelfs drugsgebruik, dan is dit wel echt een noodkreet.
1: De ouders van zo'n 8.800 kinderen, vooral uit het middelbaar onderwijs, moeten hun schooltoeslag terugbetalen omdat hun kind vorig schooljaar te vaak afwezig was. De schooltoeslag wordt automatisch toegekend aan zo'n 500.000 kinderen uit gezinnen met een laag inkomen. Maar wanneer de leerling minstens 30 halve dagen onwettig afwezig is, dan wordt het geld teruggevorderd. Stefan Grieles, directeur bij de Vrije CLB's, denkt niet dat dat veel impact gaat hebben.
3: Het is wel een manier om een boodschap te geven van, ja, zoals dat je als je te snel rijdt ook tegen de lamp loopt of kunt lopen, ja, dat je ook hier, dat er de stok achter de deur staat. Maar ik denk niet dat dat een verschil maakt naar hoe dat ouders dan met die kinderen omgaan. Daar geloof ik eigenlijk niet in. Wat ik veel belangrijker vind, is natuurlijk, ja, hoe zetten wij in op eigenlijk mensen ervan overtuigen dat het ongelooflijk noodzakelijk is om hun kinderen naar school te laten gaan.
1: Meer dan 260.000 Belgen hebben vorig jaar een flexijob gehad. Dat zijn er 14% meer dan het jaar voordien. Het systeem is de laatste jaren uitgebreid en ook bekender geworden, zegt Jasper Hubo van de RSZ.
4: We zien nu de laatste jaren dat de stijging in Wallonië zich veel harder verder zet dan in Vlaanderen. Vlaanderen blijft wel veruit de grootste. Daar blijft flexiearbeid het populairst, maar de stijging in Wallonië is de laatste jaren wel het sterkst. Iets meer vrouwen flexijobben dan mannen, dat valt wel op. En ook vooral mensen in de leeftijdsgroep 25 tot 39 jaar.
1: De Oekraïnse president Zelensky wil rechtstreeks met de Russische president Poetin over vrede praten. Dat schrijft hij in een open brief. De oorlog treft de Russen hard, zegt Zelensky, en de enige die daar een einde aan kan maken is Poetin zelf. Ruslandkenner Jan Baljouw zegt dat het geen toeval is dat Zelensky net nu met dit voorstel komt.
5: Rusland heeft de afgelopen weken geen vooruitgang meer geboekt op het slagveld. Daarnaast heb je ook gezien die lange afstandsaanvallen met drones op Russische infrastructuur. En ja, we zien ook dat economisch er toch wel tekenen zijn dat het moeilijker wordt voor Rusland om de oorlog vol te houden. Dus Rusland staat onder druk. En met die brief probeert Zelensky de redenering in het Kremlin dat de tijd in het voordeel van Rusland speelt om te draaien.
1: Poetin zelf heeft niet gereageerd op de oproep, maar een woordvoerder zei dat Zelensky gelijk wanneer naar Moskou kan komen om te praten. Bij Russische aanvallen op verschillende plekken in Oekraïne zijn afgelopen nacht overigens opnieuw 3 doden gevallen. Het weer. Eerst nog vaak zwaar bewolkt, geleidelijk buien en na de middag opklaringen vanuit het westen. Maxima tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Clara, de krantencommentaren.
6: In haar beleid botst de Vlaamse regering keer op keer op de harde realiteit. In het Nieuwsblad stelt Peter Meijlemans vast dat de plannen van twee ministers op niets uitdraaien, omdat ze op theorie zijn gebouwd en botsen met de praktijk. Minister Genet beloofde 10.000 extra plaatsen in de kinderopvang tegen 2029, maar het aantal daalt naar het laagste peil sinds 2015. Minister Demir verstrengde de financiële sancties tegen spijbelen, maar het aantal spijbelaars blijft stijgen. Meijlemans roept beide ministers op om hun beleid bij te sturen, want besturen is ook bijsturen. In het laatste nieuws heeft Isolde van den Einde het over de onderwijshervormingen in Franstalig België. Die zijn best ingrijpend. Leerkrachten moeten extra uren lesgeven zonder financiële compensatie en de vaste benoeming verdwijnt. De context is cruciaal. Zowel de Franstalige gemeenschapsregering als de Waalse regering hebben gigantische schulden. Dit is eigenlijk het perfecte moment om de twee Franstalige regeringen samen te voegen naar Vlaams voorbeeld. Twee regeringen voor dezelfde bevolking is niet alleen een ongemak, maar ook een luxe die Franstalig België zich niet langer kan veroorloven. In de morgen schrijft Stavros Kelepouris over de Remigration Summit, een bijeenkomst van Europees extreemrechts afgelopen weekend in Lissabon. Remigratie komt hierop neer, terug naar eigen land. En dat geldt niet alleen voor mensen zonder papieren, ook voor staatsburgers die onvoldoende geassimileerd zouden zijn. Dat gaat dus ook over Belgen van wie de ouders of grootouders ooit naar hier migreerden. Het is geen toeval dat extreemrechts het woord deportatie vermijdt. Het doet denken aan het nazisme. Remigratie klinkt eerder vredelievend en democratisch. Deze netjes geklede mensen, noem het gerust fascho-chic, hebben geleerd van de valkuilen van het fascisme. Ze weten dat ze gepolijst moeten overkomen om hun radicale rassenfantasieën verteerbaar te maken. Vorig jaar verloren Belgen al zo'n 49 miljoen euro aan phishing, weet Adriaan Kartuivels in het Belang van Limburg. Banken vergoeden hun klanten in de praktijk zelden, ook al verplicht de wet hen om verloren geld onmiddellijk terug te storten. Een hoogbejaard koppel sleepte Argenta voor de rechter en kreeg gelijk. De bank moet bijna 50.000 euro meteen terugbetalen. Het is bijzonder kwalijk dat banken phishing-slachtoffers in de kou laten staan, maar dat maakt hen nog niet de daders in dit verhaal. Flexijobs zijn een welgekomen oplossing voor de starre Belgische arbeidsmarkt, maar in de tijd zegt Jasper Doren dat het systeem ook een schaduwkant heeft. Bijna 1 op de 8 werkgevers die flexijobs inzetten heeft geen vast personeel meer in dienst. Bedrijven zetten flexijobs steeds vaker in om de belastingfactuur te drukken. Dat leidt tot oneerlijke concurrentie en het maakt laagdrempelige jobs moeilijker toegankelijk voor werkzoekenden. De regering moet het systeem dus herbekijken. Flexijobs moeten worden ingezet omwille van hun flexibiliteit, niet omdat de arbeid goedkoper is. 6 op de 10 Vlamingen voelen aan dat het regeringsbeleid vrouwen meer benadeelt dan vroeger. En in de Standaard zegt Hans Cottin dat dat gevoel klopt. Er zijn nog steeds veel te weinig plaatsen in de kinderopvang. Vrouwen gaan sneller deeltijds werken en dat betalen ze jaren later nog eens als ze hun pensioen krijgen. 3/4 van de bewoners in woonzorgcentra is een vrouw en zij worden ook harder geraakt door de pensioenmalus van de regering De Wever. Het speelveld effenen is hard werk, maar het zal pas lukken als je ook het onbetaalde werk op een of andere manier in rekening brengt. Recreatiedomein De Nekker in Mechelen vraagt meer bewakingscamera's, verhoogd hekwerk met prikkeldraad en een 10-tal veiligheidsagenten die elk jaar een 250.000 euro kosten. En dat allemaal om amokmakers uit Brussel tegen te houden. In Gazet van Antwerpen stelt Chris van Marsenille dat dit niet maatschappelijk verantwoord is. De kern van het probleem blijft onopgelost. Brussel heeft geen enkel openluchtzwembad en ook geen geld om dat snel te veranderen. En nog een veel moeilijker probleem, Brussel heeft ook te veel jongeren die zich niet gedragen en geen gezag aanvaarden. Het is vrijdag 5 juni, ik ben Jo Valvekes en dat waren de krantencommentaren.
0: Ampersand met Kathleen van Bavel.
7: Goedemorgen, of zeg ik God morgen, want deze voormiddag reizen we met Ampersand naar Denemarken, naar het land van de Lego en de kleine zeemeermin, het land van Hans Christian Andersen, Karen Bliksen en Søren Kierkegaard. En uiteraard, aan Denemarken zijn ook heel wat componisten en muzikanten verbonden. Wie waren of zijn zij? En zijn er componisten die zich in hun muziek hebben laten inspireren door de Denen? Allemaal vragen van mij voor u. Denk er eens rustig over na. En dan lees ik uw suggesties wel via ampersand@clara.be of via onze Clara-app. We beginnen met muziek van Carl Nielsen, een deel uit zijn tweede symfonie. Welkom.

bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, aankopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: promo koken.
2: Goh, maar wat?
0: Think inside the box, want onze maaltijdboxen zijn nu 1 box kopen plus 1 gratis.
2: Voilà, dat is dan afgeboxt.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als je alles online regelt, wordt ook alles op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Clara Life.

en werd geboren in Funen op het Deense eiland Odense. Daar waar ook Hans Christian Andersen van afkomstig is. Ik heb het over Carl Nielsen, een cultureel icoon in Denemarken. Zijn portret prijkt al jaren op het 100 kronen biljet. Van Nielsen speelde de BBC Scottish Symphony ook eens onder leiding van Osmo Venske. Een deel uit zijn tweede symfonie, De Vier Temperamenten, heet dat werk. Het slotdeel daaruit was dat Allegro Sanguineo. Ook violist Nikolai Snyder is van Denemarken afkomstig. U kent hem misschien nog wel van zijn deelname aan de Koningin Elisabeth-wedstrijd. In 1997 won hij toen de eerste prijs. Hier speelt Snyder samen met Daniel Gortler een Polonaise Briand van de Poolse componist Henryk Wieniawski.

De Deense violist Nicolai Snyder, samen met Daniel Gortler aan de piano, met de eerste Polonaise Brillante van Henrik Wieniawski. Nog een Deens componist is Christoph Ernst Friedrich Weisse. Weisse werd geboren in 1744 in het Noord-Duitse Altona, dat toen onder de Deense kroon viel. Op zijn 15e verhuisde Weisse naar Kopenhagen, waar hij muziek studeerde en waar hij de rest van zijn leven bleef wonen. Weisse werd er organist, later benoemde de Deense koning hem tot hofcomponist. Hoewel Weisse ook instrumentale muziek geschreven heeft, is hij toch vooral bekend geworden met zijn vocale stukken. Zijn liederen en koorwerken zijn nog altijd bijzonder populair bij Deense koren en ook bij amateurensembles.

Hij speelde een sleutelrol in het muziekleven van Kopenhagen in de eerste helft van de 19e eeuw. Christoph Weise, Musica Ficta, onder leiding van de Deense dirigent Bo Holten, zongen twee liederen van hem, Blikken van de Natuur en Kleine Meisjes, Kom Hier. En dit is het Deens strijkkwartet met muziek van de Deense violist Rune Tonsgaard Sorensen.

0: De Deense strijkkwartet, een van Denemarkens bekendste strijkkwartetten, met muziek van achtereenvolgens Rune Tonskaart Sørensen en Fredrik Schoyen Schölling, twee leden van dat kwartet.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Iedereen kent Bluetooth, maar niet iedereen weet dat die naam teruggaat op de Deense vikingkoning Harald Blauwtand, Harald Bluetooth. Blauwtand leefde in de 10e eeuw en staat bekend als de koning die Denemarken en Noorwegen bij elkaar bracht. En ja, die rol als verbinder maakte hem de perfecte inspiratiebron voor een technologie die, jawel, precies dat doet natuurlijk, hè, apparaten met elkaar verbinden. Het logo is trouwens een combinatie van de runen H en B, de initialen van Harald Bluetooth. U moet er maar eens op letten. Een fijn weetje vond ik dat ik graag wou delen met u. Vandaag gaan we het in Ampersand wel niet hebben over vikingen, maar wel over klassieke muziek uit Denemarken en composities die door Denemarken geïnspireerd werden. Mark, Niel en Anna stellen muziek voor van de Deen Ruud Langgaard. Mark en Niel hadden graag instrumentale muziek van hem gehoord, maar Anna, zij dacht aan die prachtige rozentuinliederen van hem. Lyrische koormuziek, ik heb hier een versie met Ars Nova, Kopenhagen.

Ars Nova Kopenhagen, onder leiding van Thomas Veithu, met de Rozentuinliederen van Ruud Langaert, een Deens componist. De late romantiek, bekend om zijn eigenzinnige stijl, vooral in zijn instrumentaal werk. Wie Denemarken zegt, zegt ook Niels Gade. Een tijdgenoot van Peter Heijse, die komt later nog aan bod. Misschien kwam u hem ooit wel tegen in een van de vele parken van Kopenhagen als standbeeld dan. Gade was in de 19e eeuw de grote muzikale trots van Denemarken. Werd geboren in Kopenhagen in 1817, maar zijn talent bracht hem al snel naar Leipzig, waar niemand minder dan Mendelssohn zijn eerste symfonie dirigeerde. Gade werd er assistent-dirigent van het Gewandhausorkest en hij raakte ook bevriend met Schumann. Toen Gade terugkeerde naar Kopenhagen, groeide hij daaruit tot de spil van het Deense muziekleven. Hij richtte mee het conservatorium van Kopenhagen op. Hij gaf er les, dirigeerde en hij componeerde natuurlijk, zoals deze novelette bijvoorbeeld.

Chimera Trio met het Andantino con motto uit de novelettes van Niels Willem Gade. Percy Grainger was dan wel geen Deen. Hij was wel levenslang gefascineerd door Denemarken en de Deense cultuur. Zijn suite op Deense volksliederen uit 1929 is daar een mooi voorbeeld van. Hij baseerde zich daarvoor op melodieën die hij tijdens zijn vele reizen in Denemarken leerde kennen. Uit die suite is dit nog een fragment met Penelope Thwaites' Judith's Melody.

0: Hoe klinkt een gebouw of een levende klanksculptuur? Ontdek het op Tectonics, het festival voor wie houdt van nieuwe klanken, gedurfde experimenten en muzikale verkenning buiten de lijntjes. Met Brussels Philharmonic, het Vlaams Radiokoor, Ictus, Ilan Volkov en meer. Op 19 en 20 juni. Alle info op brusselsphilharmonic.be. Samen met Clara.
1: Goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Werkgeversorganisatie Unizo is blij met het groeiend aantal flexijobs. Vorig jaar hadden meer dan 260.000 Belgen een flexijob bovenop hun pensioen of vaste baan. Dat is 14% meer dan het jaar voordien. En 1 op de 8 bedrijven die met flexijobs werken hebben geen vast personeel. Maar flexies komen niet in de plaats van vaste werknemers, zegt Joran Keulenbroek van Unizo.
2: 83% van de flexijobbers combineert flexiewerk met een voltijdse job. Dus die mensen stappen niet uit de voltijdse arbeidsmarkt om flexijobs te beginnen doen. Ze doen er gewoon extra uren bovenop. Flexijobs zijn een fiscaal voordelig systeem en daar moet je altijd mee opletten. En we begrijpen ook zeker de bezorgdheid dat vaste jobs niet onder druk mogen komen te staan. Maar dat is in dit geval ook wel echt niet het geval.
1: Vanaf volgende maand wordt het systeem van de flexijobs uitgebreid naar alle sectoren. Arbeidseconoom Yves Marx van de UU Antwerpen vreest dat dat wel ten koste zal gaan van vaste werk.
3: Dat schiet het doel voorbij. Het woord zichzelf, flexijobs dienen voor een flexibele inzet van arbeid. Maar als men dat nu uitbreidt naar sectoren waar minder nood is aan flexibiliteit, waar ook flexijobbers worden ingezet voor zeg administratieve taken, dan schiet het stelsel zijn doel totaal voorbij.
1: Nieuwe Israëlische luchtaanvallen op het zuiden van Libanon hebben vannacht aan zeker 7 mensen het leven gekost, dat zegt de civiele bescherming in Libanon. Vooral de havenstad Tyrus lag onder vuur. In de buurt van het ziekenhuis daar vielen 4 doden. Ook gisteren verloren 8 mensen in Zuid-Libanon het leven bij Israëlische aanvallen. De inwoners van 3 dorpen ten zuiden van de hoofdstad Beirut hebben van Israël vanmorgen de raad gekregen om hun huis te verlaten omdat er een aanval tegen Hezbollah op komst is. En het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor 9 miljard dollar steun aan Oekraïne goedgekeurd. Het was een voorstel van de democratische oppositie, maar 18 republikeinen stemden met hen mee. Het huis spreekt ook expliciet zijn steun uit aan de NAVO. De stemming wordt gezien als kritiek op president Trump, die veel minder de kant van Oekraïne kiest in de oorlog tegen Rusland en ook geregeld uithaalt naar de NAVO. Het is al de 2e dag op rij dat het huis tegen de president ingaat. Eerder werd een resolutie goedgekeurd die stelt dat de oorlog in Iran moet stoppen. Het weer. Eerst nog vaak zwaar bewolkt met geleidelijk buien. Na de middag opklaringen vanuit het westen tot 19 graden. Morgen begint droog, maar na de middag opnieuw regen of buien. Zondag blijft het meestal droog. Meer op vrtnieuws.be.
0: Blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen, Smurbret, Spandouwe en Snel. Ik hoop dat ik dat juist uitspreek. Een belegde sandwich, een bladerdeeggebakje of een kaneelbroodje. Geen Deense ontbijt voor ons vandaag, maar wel Deense klassieke muziek. Want nog tot 12 uur ben ik op zoek naar componisten en artiesten uit Denemarken. En muziek geïnspireerd door de Denen. Laat maar komen die suggesties. ampersand@clara.be of met een berichtje via onze Clara-app. Er kwamen al fijne reacties binnen, onder andere eentje van Pernil. Een Deense die in België woont. Ze vindt het heerlijk om nu naar Deense muziek te kunnen luisteren op Clara. Zij stelt een opera voor van Carol Nielsen, Mascarade, de ouverture daaruit.

Het Symfonisch Orkest van de Deense Radio met de ouverture tot Mascarade, een komische opera uit 1904 van Carl Nielsen. Je zou hem bijna de Deense Schubert kunnen noemen, Peter Heise. Heise leefde van 1830 tot 1879 en was een van de belangrijkste componisten uit de Deense romantiek. Net als Schubert schreef hij heel wat liederen, meer dan 200, muziek waarin hij de Deense taal een lyrische stem gaf. Zoals hier in Zomerlied.

Inge Dam Jensen, sopraan, en Kristen Stube Teylbjerk, piano, met een zomerlied, Zomerviezen, van Peter Heijse. Ook Lovie dacht aan Peter Heijse, een componist die wat hem betreft meer bekendheid mag krijgen. Zo vindt hij zijn kamermuziek zeker het beluisteren waard. Hij dacht daarbij aan zijn cello-sonates en zijn strijkkwartetten. Heijse schreef er 6 en Lovie had graag het langzame deel gehoord uit het eerste strijkkwartet, muziek uit 1852.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Pearl.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Clara Live.

Het Nordic String Quartet met het Larghetto uit het eerste strijkkwartet van Peter Heise. En als we het over Deense componisten hebben, kent Anita alleen Carl Nielsen en Niels Gade. Er moeten er natuurlijk meer zijn, dacht ze, en daarom deed ze wat speurwerk en vond ze ene August Emil Enna, componist geboren in 1859. Enna is vooral bekend geworden met zijn opera's, maar hij schreef ook concertantwerk, waaronder een vioolconcerto. En het is uit dat concerto waar Anita graag een deel uit wou horen. Dit is het slotdeel daaruit.

Katrien Rabus, viool en het NDR Philharmonic Orkest onder leiding van Herman Beumer met het Allegro Scherzando. Het slotdeel uit het vioolconcerto van August Enna, een Deens componist. Denemarken is natuurlijk het land van Hans Christian Andersen. Andersen hield zelf veel van muziek en had in zijn tijd nauwe contacten met componisten als Hartman en Gade. Zijn sprookjes bleven ook lang na zijn dood componisten inspireren. Zo schreef ook August Enna, waar we dus net dat concerto van hoorden. Enna schreef eind 19e eeuw een opera naar het meisje met de zwavelstokjes. Muziek waar Arlette dan weer aan moest denken. Zij kiest daaruit de ouverture, muziek die de sfeer van Andersens verhaal op een heel eigen manier oproept.

0: De ouverture tot de opera Het meisje met de zwavelstokjes, naar een verhaal van Christian Andersen. Muziek van August Enna door de Deense Radio Sinfonietta, onder leiding van Roman Zeilinger.
1: Ampersand met Kathleen van Bavel.
0: Vandaag is het Grundlofsdag, de officiële nationale feestdag van Denemarken. Op 5 juni in 1849 kreeg het land zijn allereerste grondwet. En precies op dezelfde datum in 1915 werd die grondwet uitgebreid met stemrecht voor vrouwen. Twee mijlpalen op éénzelfde datum. Voor onze mooie aanleiding om eens in de klassieke muziek te duiken uit Denemarken. Componisten, artiesten en muziek die door Denemarken is geïnspireerd. Ik heb hier een verzoek van Louise. Zij dacht aan Gade van Edvard Grieg. Een hommage aan Niels Gade is dat, met Lijf over Ansnes aan de piano.

Muziek die Edvard Grieke als hommage schreef aan Niels Gade. Gade heet dan ook dit lyrische stuk. We hoorden Life of Ansnes. Theo en Mieke dachten dan weer aan de Deens Duitse componist Dietrich Buxtehude. Buxtehude werd geboren in Deens gebied, werkt in Deense kerken voor hij naar het Duitse Lübeck trok. Daar was hij verbonden aan de Marienkirche en daar aan die Marienkirche werd hij bekend met zijn avondmuzieken, gratis concerten die heel wat bezoekers trokken. Theo had dan ook graag iets gehoord uit die avondmuzieken. Dit is een fragment uit Heut triumphiert Gottes Sohn.

Muziek van Dietrich Buxtehude. Een deel uit zijn avondmuzieken door het Amsterdam Barok Orkest onder leiding van Ton Koopman en verschillende solisten. Heute triomfiert Gottes Sohn. Sommige componisten hebben echt wel pech in die zin dat hun muziek verloren is gegaan bij een brand. Johann Ernst Hartmann was zo een van die pechvogels. Een Deens-Duits componist die een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van de Deense nationale muziek. Vooral met zijn opera's die hij componeerde op Deense teksten. Een groot deel van Hartmanns ging verloren bij een brand. De brand van Christiansborg in 1794. Het koninklijk paleis waar Hartmann als concertmeester aan verbonden was. Gelukkig is niet alles in de vlammen opgegaan, zoals deze symfonie.

Veel van zijn werk ging in vlammen op. Gelukkig niet alles. Concerto Kopenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen speelde een fragment uit de derde symfonie van Johan Ernst Hartmann, de stamvader van een grote Deense kunstenaarsdynastie. Onder andere filmregisseur Lars von Trier is een van zijn nazaten. Ja, wel een zeer grote familie Hartmann met heel wat muzikanten en kunstenaars. En dan heb ik nog muziek voor u van Bedrich Smetana, want ook Smetana had een verrassend sterke band met Denemarken. Na de revolutie in Praag vluchtte hij naar Kopenhagen, waar hij 8 jaar lang werkte als muziekleraar, pianist en dirigent. Het was een plek waar Smetana zich goed voelde. Hij raakte bevriend met Deense componisten. Hij sprak na een tijdje zelfs vloeiend Deens en hij trouwde er met een Deense schone Bettina Ferdinandova. Dit is muziek uit die periode, Aan zee, met Miroslav Sekera aan de piano.

0: is 11 uur. Een goedemorgen, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een gedetineerde uit de gevangenis van Brugge is vanmorgen ontsnapt. Dat meldt het laatste nieuws. De man werd voor verzorging naar het AZ Sint-Jan gebracht, maar kon ontkomen. De politie kwam massaal ter plaatse en de man is nog altijd op de vlucht. Vanaf volgend schooljaar moeten leerlingen uit het eerste middelbaar die nog onvoldoende taalvaardig zijn, verplicht 3 uur extra Nederlands volgen. Het zijn de leraren van het zesde leerjaar die nu moeten bepalen welke leerlingen die extra taallessen zullen moeten volgen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen werkte een handleiding uit om de scholen daarbij te helpen. Zorgcoördinator Sophie Switsers van basisschool De Vuurtoren in Antwerpen legt uit welke vragen daar bijvoorbeeld in zitten.
1: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen? En zo, op basis van die antwoorden waar wij op de kijkwijzer dan konden scoren, konden wij dan beslissen voor welke kinderen dat wij dan dat wel zouden adviseren om die extra taalondersteuning te geven.
0: Katholiek Onderwijs Vlaanderen schat dat er zo'n 126 fulltime leerkrachten extra nodig zullen zijn om die bijkomende lessen Nederlands in het eerste middelbaar te geven. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar 10% meer tickets verkocht dan het jaar ervoor. Ze vervoerde ook ruim 4% meer reizigers, dat blijkt uit het jaarverslag. De Lijn mocht voor het eerst ook zijn prijzen zelf aanpassen en heeft een inhaaloperatie gedaan, zegt directeur-generaal Anschoeps.
2: We hebben in april 25 een verhoging gedaan met 18% in de index. Het is een inhaaloperatie omdat we eigenlijk geen indexatie hebben mogen doen in de voorbije jaren. Maar er is ook echt wel een stijging natuurlijk van het aantal reizigers, wat dan toch wel positief is om tot een beter resultaat te komen.
0: De Lijn heeft ook ruim 10 miljoen euro aan boetes voor zwartrijden uitgeschreven. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het contract ging sowieso naar een Belgisch bedrijf, want alleen concurrent Deme maakte nog kans op het contract. En in een Roemeense havenstad aan de Zwarte Zee is een zeedrone ontploft. Er vielen geen gewonden. Twee helikopters van de Roemeense marine speuren nog de haven en de zee nu af op zoek naar andere drones. Het Roemeense ministerie van Defensie zegt dat de drone niet van hen is en dat het een type is dat ook gebruikt wordt in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Vorige week stortte al een drone neer op een gebouw in Roemenië. Toen vielen er 2 gewonden. Eerst nog vaak zwaar bewolkt met buien, ook na de middag opklaringen vanuit het westen tot 19 graden. Morgen begint droog, na de middag krijgen we opnieuw regen of buien. Zondag meestal droog en lokaal tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Clara, blijf verwonderd. Ampersand. Met Kathleen van Bavel.
4: Goedemorgen. En voor wie nu pas zou aansluiten, vandaag zitten we met Ampersand in Denemarken. En dat naar aanleiding van de nationale feestdag vandaag daar in Denemarken. Van Dietrich Buxtehude tot Johan Ernst Hartman, van Niels Gade tot Bedrich Smetana. Allemaal hebben ze een band met Denemarken. Ik las al fijne suggesties. Alain bijvoorbeeld stelt de galop voor, de Kopenhaagse stoomtrein voor, van Hans Christian Lumbi. Muziek die hij componeerde voor de opening van de eerste Deense spoorlijn van Kopenhagen naar Roskilde. Dat was in 1847. Dus instappen maar naar Roskilde.

Muziek die Hans Christian Lumbi speciaal componeerde voor de opening van de spoorlijn Kopenhagen-Roskilde. In 1847 was dat de galop voor de Kopenhaagse stoomtrein. Hier door de Wiener Philharmoniker onder leiding van Maris Janssons. En Mark suggereert de Moravisch-Deense cellist, componist František Neruda. Neruda werd geboren in Brno, maar bracht het grootste deel van zijn carrière door in Kopenhagen. Daar was hij lid van de Koninklijke Kapel. Hij richtte er een kamermuziekvereniging op. En later groeide Neruda uit tot dirigent van de Kopenhagen Muziekvoorningen. Daarnaast was Neruda ook professor cello aan het conservatorium. Maar ik wou daarom cello-muziek van hem horen. Hij dacht aan het tweede celloconcerto van Neruda, werk uit 1887, warme, lyrische, romantische muziek.

0: Caraïbisch blauw
1: of tropisch groen.
2: Maak het mooi bij je thuis.
3: Colora.
2: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
4: Clara Live.

Zo gaat het nog een eindje door. Een deel was dat uit het tweede celloconcerto van František Neruda. Een componist geboren in Brno, maar gestorven in Kopenhagen. Een componist dus met een grote band met Denemarken. We hoorden cellist Beate Aldenburg en de Anhaltische Philharmonie Dessau onder leiding van Golo Berg. Clara Schumann had ook een band met Denemarken. Ze reisde erheen in 1842 voor een reeks concerten en die sloegen in als een bom. Clara speelde voor volle zalen, ze werd er ontvangen aan het hof en ze maakte er vrienden voor het leven. Onder wie de componisten Niels Gade en Johan-Peter Hartman. Tijdens dat bezoek ontmoetten ze overigens niemand minder dan Hans Christian Andersen. Hij was zo onder de indruk van haar spel dat hij haar later een brief stuurde waarin hij schreef dat haar muziek het hart opende zoals een sprookje dat doet. Dat is mooi geschreven. Een compliment dat alleen Andersen kon geven. Clara keerde nog eens terug naar Kopenhagen in 1856, opnieuw voor 6 concerten en opnieuw met een groot succes. Dit is een lied van haar uit haar opus 13. 6 liederen die ze opdroeg aan de Deense koningin van toen, Caroline Amalie.

De Deense bariton Boris Kooijus samen met Helmut Deutsch aan de piano met Liebeszaube. Een deel uit het opus 13, 6 liederen zijn dat, van Clara Schumann, liederen die ze opdroeg aan de Deense koningin Caroline Amalie. En ook Edvard Grieg had een sterke band met Denemarken, dat schrijven Luc en Tres. Hij verbleef er regelmatig, hij studeerde er en hij componeerde er belangrijke werken. Onder andere zijn pianoconcerto in La Klein, misschien wel zijn bekendste stuk. Dat concerto ontstond in een landhuis net buiten Kopenhagen, in het idyllische Motsgarden. De wereldpremière van dat concerto vond dan ook plaats in Kopenhagen, in een inmiddels verdwenen concertzaal, vlak bij het Koninklijk Paleis.

Olé Moestan en aan de piano samen met het San Francisco Symphony Orchestra onder leiding van Herbert Blomstedt met het Adagio uit het pianoconcerto van Edvard Grieg. Muziek die in première ging in Kopenhagen. En ook muziek trouwens die Grieg componeerde in Denemarken. En dan is er Friedrich Kuhlau. Kuhlau werd geboren in Duitsland in een muzikale familie. Maar toen hij naar het leger moest van Napoleon, zag hij dat helemaal niet zitten. Daarom vluchtte hij in 1810 op zijn 24e naar Denemarken, naar Kopenhagen. En daar bouwde hij een carrière uit als pianoleraar, componist en hij werd er ook hofcomponist. In 1813 werd Kuhlau officieel Deens staatsburger. Hij groeide er trouwens ook uit tot een van de belangrijkste componisten van de Deense romantiek. Dit is ook een concerto van hem, een pianoconcerto, het Rondo uit zijn opus 7 met Amalie Malling aan de piano.

0: Hij verloor op jonge leeftijd zijn rechteroog door een ongeluk. Friedrich Kuhlau, een Duits componist die zijn geluk vond in Denemarken. En daar uitgroeide tot een van de sleutelfiguren van de Deense muziek. We hoorden Amalie Malling piano samen met het Symfonisch Orkest van de Deense Radio onder leiding van Michael Schönwendt. Want zij speelden het rondo uit Kuhlau's pianoconcerto opus 7.
1: Ampersand.

En ook Denemarken heeft zijn tango, eentje van Jacob Gade. En nee, hij is geen familie van Niels Gade. Gade werd geboren in 1879 in een familie van dorpsmuzikanten. In zijn jonge jaren trok hij naar Kopenhagen om daar in dansorkesten te gaan spelen. En ja, kijk, daar kwam dan deze tango Jaloezie uit voort. De Wiener Philharmoniker werd geleid door Sakari Oramo. En Hendrik moest bij ons thema vandaag denken aan de film Babette's Gästeboet. Een film uit 1987 naar een verhaal van Karen Blixen over een Franse vrouw die met het geld dat ze van een loterij won een feestmaal maakt voor de dorpsbewoners van Jutland. De Deense componist Per Neukout componeert het daar de muziek bij.

Muziek uit de film Babette's Gästebud. Muziek van Per Neurgaard door het Ostrobotnian Chamber Orchestra aan de leiding van Juha Kangas. En Danny laat ons nog in de Clara-app weten dat hij de Deense componist Nudaw Riesaker wel een interessante componist vond. Wel, ik ben nog op zoek gegaan naar muziek van hem. En dit is een fragment uit zijn etudes. Het is voor orkest en viool.

Muziek van Noudan Riesager. Twee etudes door het Symfonisch Orkest van Aarhus onder leiding van Andreas Delfs. Vandaag vieren de Denen hun nationale feestdag. Een aanleiding voor ons om eens op zoek te gaan naar componisten en artiesten uit Denemarken. Dank voor alle suggesties. Als u binnenkort in Kopenhagen bent, kijk dan zeker eens uit naar de standbeelden van Karel Nielsen, Niels Gade en Johan-Peter Hartman. Ook het Deens Instrumentenmuseum en Christiansborg zijn absoluut een bezoek waard. Of sluit de dag af met een concert in het Concerthuset, een van de modernste concertzalen van Europa, zelfs ontworpen door Jean Nouvel. En Luc, laat ons nog weten dat Karel Nielsen in Odense een eigen museum heeft. Hij heeft het al twee keer bezocht, schrijft hij ons. Ik sluit nog af met een tip van Bruno. Hij stelt Efterklang af Ocean voor van Niels Gade. Dit is nog het Deutsche Staats of de Deutsche Staatsphilharmonie Rijnland-Pfalz onder leiding van Ole Schmid. Rest mij nog u verder een mooie dag te wensen. Je uns gedai een good day, klinkt dat in het Deens. Nog een mooie dag verder. Bye bye.

0: Het is 12 uur, een goedemiddag, VRT Nieuws met Gert van Boksel. Een ziekenhuis in Brugge is vanmorgen een tijd lang gesloten nadat een gevangene er ontsnapt was. Deze maand wordt beslist welke leerlingen volgend jaar extra Nederlands moeten krijgen en de lijn heeft dit jaar 10 miljoen euro aan boetes geïnd. Een gedetineerde van de gevangenis in Brugge is vanmorgen ontsnapt tijdens een bezoek aan het Sint-Jan ziekenhuis. De man was naar het ziekenhuis gebracht voor een medische ingreep, maar sloeg dus op de vlucht. Marieke van Kouwenbergen, wat weten we intussen?
1: Wel, het zou gaan om een gedetineerde met de Russische nationaliteit die dus voor verzorging naar het AZ Sint-Jan was gebracht. En daar ging hij er vandoor. Bernadette Jacobs zat toevallig in de wachtzaal van het ziekenhuis en ze heeft de ontsnapping zelf gezien.
2: Ik zat in de wachtzaal aan de liften en ik kwam naar buiten lopen. Een enorme vaart naar buiten lopen met één handboei aan zijn enkel. En ik kwam eerst zo een beetje mijn richting uit en dan in een fractie van een seconde heeft hij zich bedacht. En dan vliegensvlug langs de trap naar beneden en een agent erachteraan dan. Ja,
1: en om de veiligheid van de patiënten en het personeel te garanderen werd het ziekenhuis dan een tijdje gesloten en ook grondig doorzocht. Dat vertelt ook Lien de Poorter van de politie van Brugge.
3: Het is zo dat de man zou zijn gezien in de gangen met een scherp voorwerp. We hebben dan heel wat patrouilles en als ook ons bijzonder bijstandsteam gestuurd naar AZ Sint-Jan, waarbij een grondige controle is gebeurd, maar al heel snel bleek de man buiten het gebouw te zijn. Hij is dus nog steeds op de vlucht en wij zoeken nu met man en macht, als ook met de helikopter van de federale politie en een speurhond.
1: Ja, en intussen is de toegang tot het ziekenhuis wel weer vrij, maar het gebouw zelf staat nog onder verscherpte controle.
0: Dankjewel, Marieke. Leerkrachten van het zesde leerjaar moeten deze maand bepalen wie van hun leerlingen extra lessen Nederlands moet krijgen. Wie niet taalvaardig genoeg is, moet vanaf volgend schooljaar in het eerste middelbaar dus namelijk 3 uur extra Nederlands per week volgen. Om de leerkrachten te helpen bij hun beslissing heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen een korte handleiding uitgewerkt. Brigitte Vermeers ging kijken in basisschool De Vuurtoren in Antwerpen.
4: Emma, durf er niet van af.
5: Deze school zet al extra in op taal, maar toch blijkt dat in het zesde leerjaar sommige kinderen nog onvoldoende Nederlands kennen om de lessen goed te volgen in het eerste middelbaar. Om te bepalen wie echt baat heeft bij extra Nederlandse les, gebruikt de school de nieuwe handleiding. Zorgcoördinator Sophie Switzers legt uit welke vragen worden gesteld.
6: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen?
5: Deze info over spreek-, luister- en schrijfvaardigheid wordt ook doorgespeeld aan de leerkracht in het eerste middelbaar.
6: Als ik eventjes kijk naar de 5 kinderen waar het bij ons over gaat, zijn dat eigenlijk voornamelijk kinderen die als anderstalige nieuwkomers er bij ons in de loop van hun schoolloopbaan toegekomen zijn.
5: Zij zullen dus volgend jaar verplicht na de schooluren nog 3 uur extra Nederlands volgen. Deze kinderen uit het eerste leerjaar laten het intussen niet aan hun hart komen.
0: Verschillende middelbare scholen in Namen zijn vandaag uit voorzorg gesloten. Op TikTok en andere sociale media waren er gisteren bedreigingen geuit tegen die scholen. De burgemeester van Namen adviseerde daarop om de lessen op te schorten. En er zijn ook extra politiecontroles in de stad. Gisteren waren er ook in Namen betogingen tegen de besparingsplannen in het Franstalig onderwijs. Die verliepen grotendeels rustig. Enkele ramen zijn wel gebroken en vuilnisbakken in brand gestoken. De politie heeft 14 betogers opgepakt. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar voor ruim 10 miljoen euro aan boetes gegeven aan zwartrijders. Dat is 30% meer dan het jaar daarvoor, blijkt uit het jaarverslag. Minister van Mobiliteit De Ridder wil dat bedrag dit jaar overigens verviervoudigd zien tot 40 miljoen. Er zullen dan ook meer controles zijn, zegt de directeur-generaal Anschoeps van De Lijn.
7: Het is een zeer goed bedoelde maatregel, het is een noodzakelijke maatregel, maar we stellen nu al vast dat de nood hoger is dan wat er aan middelen beschikbaar is. We krijgen nu al uit verschillende regio's signalen dat er meer leerlingen zijn die de extra ondersteuning nodig hebben dan er middelen zijn. Dus ja, we moeten ervoor zorgen natuurlijk dat er niet opnieuw leerlingen op deze manier uit de boot vallen.
0: U had al begrepen dat dit niet Directeur-generaal Anschoppes van de Lijn was. Dat is voor een volgende uitzending. De Lijn heeft overigens vorig jaar ook 10% meer opbrengsten gehaald uit de ticketverkoop en vervoerde ruim 4% meer reizigers dan in 2023. Het Belgische baggerbedrijf De Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar mag het bedrijf de Paraná-rivier onderhouden en uitdiepen. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en ook voor de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan De Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Het contract ging sowieso naar een Belgisch bedrijf, want alleen concurrent Deme maakte er nog kans op. In de Roemeense haven Constanta aan de Zwarte Zee is een onbekende onderwaterdrone ontploft. Er vielen geen gewonden. De drone is vanzelf ontploft. Intussen zijn er volgens lokale media nog 3 andere zeedrones gevonden. Het Roemeense ministerie van Defensie zegt dat de drones niet van hen zijn en dat het een type is dat ook in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gebruikt wordt, maar welk land ze inzet is niet duidelijk. Vorige week stortte al een drone neer op een gebouw in Roemenië. Toen vielen er 2 gewonden. En Oekraïne heeft zo net laten weten dat het vannacht 5 Russische schepen heeft aangevallen in de haven van Mariupol en Berdyansk. Dat zijn havensteden in Oekraïne die door Rusland bezet worden. Het zou gaan om Russische handelsschepen die getroffen zijn, die volgens Oekraïne illegaal graan en olie verschepen, afkomstig uit bezet gebied. In de Sahara, op de grens tussen Algerije, Mali en Niger, zijn 49 mensen uit Niger omgekomen door uitdroging. Katrien van der Schoot, wat is daar gebeurd?
8: Wel, de vrachtwagen met inderdaad zo'n 50 mensen aan boord was in de problemen gekomen in de woestijn. Ze kwamen van een groot religieus feest in Mali. Het voertuig strandde in een afgelegen gebied in de buurt van de stad Assamakka. En de meeste reizigers, pelgrims, kwamen uiteindelijk om van de dorst. 2 van hen geraakten nog levend aan een waterpost.
0: En hoe uitzonderlijk is dit?
8: Ja, in die regio gebeuren zulke drama's vaak. Het is er ook bijzonder onveilig door een jarenlange strijd tussen de plaatselijke legers en gewapende milities. Jihadisten zijn dat en Tuaregs. Ook veel migranten uit Afrika nemen de woestijnroute door de Sahel en de Sahara. En jaarlijks sterven er vele tientallen op weg naar de Noord-Afrikaanse kusten, nog voor ze de gevaarlijke oversteek wagen naar Europa.
0: Dankjewel, Katrien. Het weer wisselend tot zwaar bewolkt met buien, later droger vanaf de kust met opklaringen en tot 19 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig, de maxima veranderen nauwelijks. We begonnen met de ontsnapping van een gevangene uit de gevangenis in Brugge. Die ging lopen uit het AZ Sint-Jan, waar hij een medisch onderzoek zou ondergaan. Het ziekenhuis is een tijd lang gesloten en er is een grote zoektocht aan de gang. Meer op vrtnieuws.be.
9: Blijf verwonderd.
10: Ik ben Annelies van Parijs, ik ben componist. En music matters voor mij omdat alles wat de wereld warmer maakt ertoe doet.
9: Music matters met Olaf Grondelaars.
11: Goedemiddag, en Annelies van Parijs die draait de thermostaat van de wereld na 1 uur een tikje hoger. Want ze komt hier haar verjaardag vieren met haar gloednieuwe album onder de arm. Het eerste album dat uitsluitend aan haar muziek is gewijd. Eindelijk zeg, werd wel tijd voor iemand die terecht als een van de meest interessante stemmen in de hedendaagse Europese muziek wordt genoemd. En wat doet de jarige wel, die trakteert? Want ze schenkt ook een aantal albums weg, dus spits zeker de oren meteen na het nieuws van 1 uur. Maar we gaan niet zo lang wachten, hè, want eerst masseer ik diezelfde oren 1 uur lang met wel zeer fijne muzieken, zoals dit. Vamos!

Yo vengo regando flores, dat is een Venezolaans lied van Agustín Rivas. Zijn bijnaam is blijkbaar Chupacanya, omdat hij zo graag op suikerriet sabbelde, tenzij het internet mij daar geweldig bij de neus heeft genomen. Waar ik wel zeker van ben, dit kwam van het nieuwe album La Torre del Oro van L'Arpeggiata, onder leiding van Cristina Pluhar. Nog nieuw werk, want vorige week bracht 3Ein een nieuw album uit. Unland heet dat. 3Ein, dat is een hele sfeervolle mix van trompet, contrabas en accordeon. Met één Syriër en twee Brusselaars aan boord. Dit heet Zink. Het begint met een thema dat ze samenspelen, waarna het onderduikt in een hypnotische groove.

Mooi, hè? Zink van de groep 3iN. Piet Maris is de accordeonist en hij schreef deze track. De andere twee zijn trompetist Jamin Martini en Otto Kind op bas. En vorige week bracht ze hun tweede album Unland uit. En vrijdag is weer release-dag, want dit is gloednieuw van vandaag. Het is ook een trio, maar dan op nog bijzonderder instrumenten. Aires Extemporae verenigt een viool, een vijfsnarige cello piccolo en een cello. Erbarme Dich heet hun debuutalbum met daarop inderdaad muziek van Bach, ook van Bieber en van John Locke. Maar muziekvriend Ilja Lisser kiest voor nog een ander componist. Andreas Oswald, hij overleed in 1665, precies 20 jaar voordat Bach geboren werd. Dit is zijn Chacona, dat is een stuk waarbij u de hele tijd dezelfde baslijn hoort voorbijkomen.

0: Ze wonnen 2 jaar geleden deze mondvol de York Early Music International Young Artists Competition. Dit trio Aires Extemporae en nu is er hun eerste album Erbarme Dich. Met daarop onder andere deze Chacona van Andreas Oswald, componist van de generatie voor Bach.
1: Why does it matter? Music and singing makes me deeply happy and connected to myself. When I'm singing, I can bring the best of me to the world and be a good human being. That would be the main thing. I feel really myself.
2: Music matters.
0: Dat was een van de eerste uitzendingen van vorig najaar dat ik deze Franse topzangeres Léa Desandré mocht interviewen. Ja mensen, ik weet het, ik heb een droomjob. Volgende week zaterdag geeft Léa haar laatste concert als portretartieste in Beaux-Arts. Dat wordt iets heel bijzonders, want los van een enorme passie voor oude muziek en Mozart, houdt Léa ook geweldig van Julie Andrews en van musical. En ze brengt volgende zaterdag dus muziek van Bernstein, van Rodgers en Hammerstein, van Noel Coward en zo verder. En ja, ze doet dat ook met een ensemble dat op historische instrumenten speelt, Jupiter, onder leiding van haar man Thomas Dunford. Die speelt hier luid en we horen onder andere Léa Desandré in 2 liederen niet uit The Sound of Music, wel van John Dowland.

Now or Now, I Needs Must Part van John Dowland met een groep zangers, waaronder Léa Desandré. En die Franse sopraan sluit volgende week zaterdag haar jaar als portretartieste van Beaux-Arts af met een concert in Beaux-Arts gewijd aan musical. Ik denk dat ze ook daar heel goed haar weg in zal vinden. Morgen stellen we een nieuwe keuze van Clara voor in het programma van Carlos Sio vanaf 2:00. Dit is het album dat we deze week uitverkoren hebben, dat met Franse orkestmuziek van Sinfonia of London onder leiding van John Wilson. En als u deze melodie niet al ooit eerder heeft gehoord in een andere versie, dan eet ik nu mijn rechterbroekspijp op.

Claire de Lune van Claude Debussy. Ja, u riep het misschien al naar de radio hier in een orkestversie met Sinfonia of London onder leiding van John Wilson. Vandaag zijn er vele verjaardagen. Pianiste Martha Argerich wordt 85. Annelies van Parijs, componist, is hier straks te gast, ondanks het feit dat het ook haar verjaardag is. En vandaag is het ook op de kop 200 jaar geleden dat Carl Maria von Weber overleed. Hij stierf aan tuberculose op zijn 39ste, is wel oud genoeg geworden om latere collega's als Claude Debussy, Gustav Mahler of Hector Berlioz te inspireren. En ter ere van die verjaardag kunnen we vanaf vandaag ook een nieuwe documentaire over Carl Maria von Weber bekijken op de website van zender Arte. Die documentaire heet Restless Spirit. Er komen verschillende interessante mensen aan bod, zoals Jörg Wittmann, zoals filmcomponist Rachel Portman en anderen, die het allemaal gaan hebben over hoe belangrijk die Freischütz, de bekendste werk van Carl Maria von Weber, wel is geweest voor hen en voor de muziekgeschiedenis. Dit is een aria uit dat zeer bekende werk.

0: Ja, daar ging ze even heel hoog, hè. Sopraan Carita Matila in Vinate mit der Schlummer. Mooie aria uit de opera. Der Freischütz van Karel Maria von Weber. Karel Maria von Weber is vandaag op de kop 200 jaar geleden overleden. En daarom staat er dus vanaf vandaag ook een gloednieuwe documentaire over de man op de website van Arte. Die heet Restless Spirit, die documentaire. En wij kunnen die dus gratis gaan bekijken op die website arte.tv. Ik hoop dat ik daarmee de vragen heb beantwoord van verschillende mensen in de Clara-app.
1: Clara, blijf verwonderd.
0: Of beter, wees opnieuw verwonderd, want ik had gisterenmiddag ook al een strook uit het knappe nieuwe album Atlas van de Oostenrijkse gitarist Wolfgang Mutspiel en zijn trio in de uitzending. Gisteren hoorde hem op een klassieke gitaar op nylonsnaren. Nu heeft hij zijn steel string vastgenomen en die past even perfect bij piano en trompet, me dunkt. Dit is de openingstrack, Guacho Schubert.

Guaccio Schubert, met een land- en zelfs stadsgenoot van Franz Schubert, gitarist Wolfgang Mutschpiel en zijn trio. Ik heb hier nog Lentetover op Huize Meizang klaarstaan. Dat is een typische titel voor een Vlaamse compositie. Marinus de Jong bedacht dit in 1977 en Jozef de Beenhouwer die speelt het voor ons tot aan het nieuws van 1 uur.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Het is 1 uur, goedemiddag. 14 nieuws met Sophie van der Donkt. Baggerbedrijf Jan de Nul wint een megacontract in Argentinië. Er wordt nog altijd gezocht naar een gevangene die ontsnapte uit het ziekenhuis in Brugge. En de lijn heeft dit jaar 10 miljoen euro aan boetes geïnd. Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar is het bedrijf verantwoordelijk voor het onderhouden en uitdiepen van de Paraná-rivier. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Volgens econoom Christa Sis bevestigt dit contract dat België echt een leidende rol speelt als het gaat over baggeren.
2: Het is gewoon belangrijk dat Jan de Nul zo'n contract binnenhaalt, omdat zij een wereldspeler zijn en eigenlijk verder bewijzen van dus die expertise te hebben en de capaciteit te hebben, zowel naar schepen toe als naar resources toe, om dergelijke grote infrastructuurwerken te doen.
1: In Brugge is de politie nog altijd op zoek naar een gevangene die ontsnapt is uit het ziekenhuis Sint-Jan. De man was vanochtend naar daar gebracht voor een medische ingreep, maar hij kon dus vluchten. Het ziekenhuis was een tijdje afgesloten, maar is nu weer vrijgegeven. Lien de Poorter van de Brugse politie.
3: Een gevangene was hier aanwezig voor een medische ingreep. En die man zou erin geslaagd zijn om bij de kledijwissel met een scherp voorwerp zijn bewakers te bedreigen en is dan op de vlucht gegaan. We zijn heel snel ter plaatse gekomen met heel veel patrouilles, als ook met ons bijzonder bijstandsteam Cobra. We hebben het gebouw doorzocht en al heel snel bleek dat de man zich al buiten het gebouw had begeven. En nu is de zoektocht nog steeds bezig.
1: De ontsnapte gevangene is een Russische man van in de 30. Volgens onze informatie zat hij vast voor een diefstal met geweld. Leerkrachten van het 6e leerjaar moeten deze maand bepalen wie van hun leerlingen extra lessen Nederlands moet krijgen. Wie niet taalvaardig genoeg is, moet vanaf volgend schooljaar in het eerste middelbaar 3 uur extra Nederlands per week volgen. Om leerkrachten te helpen bij die beslissing heeft het Katholiek Onderwijs Vlaanderen een korte handleiding uitgewerkt. Brigitte Vermeers ging kijken in basisschool De Vuurtoren in Antwerpen.
4: Emma, durft er niet van af.
5: Deze school zet al extra in op taal, maar toch blijkt dat in het 6e leerjaar sommige kinderen nog onvoldoende Nederlands kennen om de lessen goed te volgen in het eerste middelbaar. Om te bepalen wie echt baat heeft bij extra Nederlandse les, gebruikt de school de nieuwe handleiding. Zorgcoördinator Sophie Switzers legt uit welke vragen worden gesteld.
6: Kunnen ze informatie impliciet uit een tekst halen? Kunnen ze expliciete informatie uit een tekst halen?
5: Deze info over spreek-, luister- en schrijfvaardigheid wordt ook doorgespeeld aan de leerkracht in het eerste middelbaar.
6: Als ik eventjes kijk naar de 5 kinderen waar het bij ons over gaat, zijn dat eigenlijk voornamelijk kinderen die als anderstalige nieuwkomers er bij ons in de loop van hun schoolloopbaan toegekomen zijn.
5: Zij zullen dus volgend jaar verplicht na de schooluren nog 3 uur extra Nederlands volgen.
1: Verschillende middelbare scholen in Namen zijn vandaag uit voorzorg gesloten. Op TikTok en andere sociale media waren gisteren bedreigingen geuit tegen de scholen. De burgemeester van Namen adviseerde om de lessen op te schorten. Er zijn ook extra politiecontroles in de stad. Gisteren waren er ook in Namen protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Die verliepen grotendeels rustig, maar er zijn wel enkele ramen gebroken en vuilnisbakken in brand gestoken. Vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar voor meer dan 10 miljoen euro boetes gegeven aan zwartrijders. Dat is 30% meer dan het jaar daarvoor. Vlaams minister van Mobiliteit Annick de Ridder wil voor dit jaar zelfs van 10 naar 40 miljoen euro boetes gaan. Er zullen dan ook meer controles zijn, zegt directeur-generaal Ans Schoeps van De Lijn.
7: In 2025 is er extra ingezet op controles. Daar zijn toch wel ongeveer een verdubbeling van het aantal controles doorgevoerd. En we zien daar toch ook wel wel een stijging. We zitten nu ongeveer aan inkomsten van 10,4 miljoen. Maar om de sprong te maken naar 40 miljoen is toch wel vrij sportief.
1: In de Roemeense haven Constanta aan de Zwarte Zee is een onbekende onderwaterdrone ontploft. Er vielen geen gewonden. Er zouden intussen nog 3 andere zeedrones gevonden zijn. Het Roemeense ministerie van Defensie zegt dat de drones van een type zijn dat ook in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne gebruikt wordt. Welk land ze dan inzet is niet duidelijk. Vorige week stortte al een drone neer op een gebouw in Roemenië. Toen vielen er 2 gewonden. In de Sahara, op de grens tussen Algerije, Mali en Niger, zijn 49 mensen uit Niger omgekomen van uitdroging. Katrien van der Schoot, wat is er gebeurd?
8: Wel, ze zaten op een vrachtwagen die in de problemen kwam in de woestijn. De Nigerezen kwamen van een groot religieus feest in Mali. Het voertuig strandde in een afgelegen gebied op 80 kilometer van de grote stad Assamakka. 2 reizigers geraakten te voet nog levend aan een oase en konden dan in de stad de overheid verwittigen. Toen hulp aankwam, waren de andere 49 al overleden. Maar op de terugweg vonden de redders nog een andere kapotte vrachtwagen met meer dan 60 mensen aan boord. Die stond ook al 3 dagen geblokkeerd, maar kon gelukkig hersteld worden en verder rijden.
1: Hoe uitzonderlijk is dit nu?
8: Ja, op zich is dit al een onherbergzame woestijnregio met weinig steden en infrastructuur, heet overdag en koud 's nachts. Maar het is er ook bijzonder onveilig door de opstand van gewapende milities in Niger, Mali en Burkina Faso. Die milities vallen ook commerciële transporten aan, snijden de bevoorrading van brandstof af. Gevolg, veel chauffeurs zijn bang om er rond te rijden, want er is nauwelijks controle. En er zijn dus veel doden door autopech en door overvallen.
1: Dankjewel, Katrien. Er is deze voormiddag een bultrug opgemerkt in de Schelde bij Antwerpen. Eerst dicht bij de kerncentrale van Doel, maar ondertussen is het dier al een heel eind verder, vlak voor de Westerschelde in Nederland. Het gaat om dezelfde soort bultrug als Timmy, die eerder in de problemen kwam in Duitsland en ondertussen overleden is. Volgens Jan Haalters van het Instituut voor Natuurwetenschappen is het nu afwachten of de bultrug zelf de weg terugvindt naar de Noordzee.
9: Wel, men heeft ons gemeld dat het dier gewond is. We weten niet welke verwonding dat is en hoe uitgebreid die verwonding is. Maar de verwachting is, de hoop is dat het dier terug naar de Noordzee gaat met het tij. Maar we hebben alvast de nautische autoriteiten van de Westerschelde op de hoogte gebracht. Want het grootste gevaar in de Westerschelde is natuurlijk aanvaringen door schepen.
1: Wisselvallig met buien in het binnenland, later droger vanaf de kust met opklaringen en tot 19 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig en temperaturen net onder 20 graden. Vooraan zat het miljardencontract van baggerbedrijf Jan de Nul. Het mag een cruciale rivier uitdiepen in Argentinië en troef de andere Belgische baggeraar daarmee af. Meer in de app van VRT Nieuws.
10: Blijf verwonderd. Music Matters met Olaf Grondelaars.
11: Goedemiddag. Dus wie is er allemaal jarig vandaag op deze 5e juni? Pianiste Marta Argerich wordt 85. Laurie Anderson wordt 79. Sopraan Sandrine Piot wordt 61. En in dat rijtje past wonderwel componiste Annelies van Parijs wordt vandaag 51. En in tegenstelling tot de 3 andere dames zit Annelies hier wel live tegenover mij over 5 minuten om die verjaardag te vieren. En om cd's uit te delen van Tuning Time, het eerste album dat volledig aan orkestwerk van haar hand is gewijd. En dat werd tijd, zeg. Welkom allemaal.

0: You've Got a Friend in Me. Randy Newman schreef het lied voor de animatiefilm Toy Story. Maar deze versie was die van 20er Rutger Matthijs samen met gitarist Marijn van der Linden. Ze vormen samen het duo Gaitar. Annelies van Parijs, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik denk niet dat jij ooit iets voor mondharmonica hebt geschreven.
1: Nee, dat inderdaad nog niet.
0: Maar dat is eigenlijk zo het meest uitdagende instrument, bedenk ik nu net, waar jij ooit voor hebt moeten schrijven, vind je?
1: Goh, ik denk dat dat ofwel elektrische gitaar ofwel accordeon was.
0: Ja. Dat zijn geen gemakkelijke instrumenten om voor te schrijven. Ik dacht ook dat hij ging zeggen, een symfonisch orkest. Als je als je dat als één instrument mag beschouwen. Want nu is er een nieuw album, hè, Tuning Time. Het eerste met uitsluitend werk van jouw hand. Dat verschijnt niet toevallig vandaag op je eigen verjaardag zelfs. Proficiat.
1: Absoluut. Dank je wel.
0: Mijn fijne collega Dries, die brengt nu onmiddellijk ook nog iets binnen. Ter ere van jouw verjaardag.
1: Denkt,
0: hij kan elk moment binnenkomen. Daar is hij. En hij heeft iets bij me. Dus, ja. Toch, die gaan niet verjaren zonder taart.
1: Dankjewel.
0: Dus mensen, we hebben er jouw leeftijd ook bij gezet.
1: Oh ja, voilà. Kleine confrontatie.
0: Dat is niet de bedoeling om te confronteren. Heel fijn dat je er vandaag bent, dat je met ons wil komen vieren hier. Hè? En hoera ook dat er eindelijk een cd is die volledig aan jouw werk is gewijd. Op Tuning Time sta je in vier recentste orkestwerken tussen 2019 en nu. Uit 2019 zie ik Eco del Voto, dat hij schreef voor het Concertgebouworkest in Amsterdam. Uit 2021-22 zie je Pianoconcerto. Mm-hmm. Eco del Voto, dat is eigenlijk een ode aan je oud-leraar, aan Luc Brewijs.
1: Ja.
0: En je Pianoconcerto kan je dan zien als een ode aan het meesterschap van Jan Michiels. Mag ik die werken zo samenvatten?
1: Ja, dat mag je gerust zo samenvatten.
0: Want ik heb ook wel begrepen dat bijvoorbeeld Jan Michiels heel lang heeft moeten aandringen, ik wou niet het woord zeuren niet gebruiken, zodat je eindelijk dat pianoconcert zou schrijven voor hem, Annelies.
1: Ja, hij heeft toch wel een aantal jaar regelmatig gevraagd, en wanneer komt dat pianoconcert toe? Dus ik was heel blij toen de kans er was om dat dan uiteindelijk te schrijven. Ja,
0: ja, dus dat. En je zag je tegenop om dat te maken, omdat je het een moeilijke vorm vond of zo, een pianoconcerto, om mee aan de slag te gaan?
1: Nee, eigenlijk, ik zat ook al heel lang met een idee, want ik wou sowieso refereren aan het klassieke pianoconcerto met de drie delen, snel, traag, snel. En ik zat al heel lang met een idee voor dat middendeel, omdat ik dacht van ja, de piano, dat is zo een, eigenlijk voor een spectralist zoals ik, met heel veel tussentonen die niet op de piano staan, een heel moeilijk begrip eigenlijk. Toen dacht ik, ja, hoe kan ik dat instrument eigenlijk een beetje uitspelen tegen het orkest als het ware. Ja. Dus ik had heel wat ideeën van wat ik er allemaal kon meedoen en ik was heel blij toen ik die eindelijk kon beginnen uitschrijven.
0: Ja, uiteindelijk wel. Dus Jan Michiels heeft uiteindelijk zijn zin gekregen.
1: Ja, voilà. Concert, okay. En ik ook.
0: Maar ik ga... weet je, je album heet dus Tuning Time. Dat heeft voor mij meerdere betekenissen. Die wil ik even bij jou aftoetsen allemaal.
1: Ja.
0: En als ik naar het middendeel van dat pianoconcerto luister, dan begrijp ik Tuning Time bijna letterlijk als tijd om te stemmen. Want Klopt. Het lijkt eigenlijk wel alsof je door het orkest dat je weeft rond de piano de stemming van het instrument in vraag lijkt te stellen. Ik heb een heel klein stukje klaarstaan om eens te laten horen wat ik daar precies mee bedoel.

0: Dat is, ik vind het zo fantastisch. Het lijkt juist alsof Jan Michiels aan de piano insisteert van nee, dit is de laag.
1: Ja.
0: Wat jullie aan het doen zijn, was het echt de bedoeling om daar met die stemmingen of die verschillende stemmingen te gaan spelen?
1: Ja, dat klopt. Daar was het echt het idee van de piano begint en iedereen is erover eens, dat is een la en dan gaat het orkest verschuiven en dan weet je niet meer, is die piano nu ontstemd plots of wat is er hier aan de hand?
0: En wat jullie aan het doen zijn, was het echt de bedoeling om daar met die stemmingen of die verschillende stemmingen te gaan spelen?
1: Ja, dat klopt. Daar was het echt het idee.

0: vraag, ik heb je hoofdtelefoon naast je leg. Moet je even je hoofdtelefoon opzetten, Annelies? Ik denk dat je me daar ook gaat horen momenteel. Het is nog een andere betekenis, tuning time. En daarvoor wil ik een andere stem erbij halen. We hebben namelijk aan jouw partner, de auteur Gaia Schoeters, stiekem gevraagd wat voor haar jouw muziek en jouw manier van werken uniek maakt. Daar gaan we even naar luisteren.
1: Hedendaags klassiek heeft de reputatie om moeilijke muziek te zijn. En ik denk dat een van de redenen daarvoor is dat het vaak cerebrale of conceptuele muziek is die vooral op het hoofd mikt en waarmee je eigenlijk moeilijk emotioneel verbinding kan maken. En net dat maakt de muziek van Annelies, denk ik, uniek. Die weet altijd ook emotioneel te raken. Net zoals ze altijd iets vertelt, er zit altijd een narratief in of een dramaturgische boog, hoe abstract dat het muziekstuk of het verhaal ook is. En dat geeft aan haar muziek een heel eigen kleur, een heel eigen klankwereld. Ik denk niet dat ze ergens anders liever is dan in die wereld. Dat niets haar eigenlijk gelukkiger maakt dan het moment dat de juiste noten bij elkaar komen op papier en dat zij in haar hoofd al de muziek kan horen die daaruit zal ontstaan. En dat blijf ik een van de meest fascinerende dingen in de hele wereld vinden. Dat iemand in zijn of haar hoofd een heel orkest kan hebben zitten en dat kan mengen en kan laten spelen en dat kan horen. Al heeft dat eerlijk gezegd, moet ik zeggen, ook nadelen, want doordat Annelies een jukebox in haar hoofd heeft, heeft ze helaas een hekel aan muziek in huis.
0: Kortstramig wat, Annelies van Parijs. Ik zet thuis eigenlijk ook zelden of nooit muziek op, valt mij op. Ik heb ook altijd veel muziek in mijn hoofd na de uitzending en dat is voor jou duidelijk ook het geval. Ja, want je altijd met muziek bezig bent, zet je thuis nooit.
2: Inderdaad, zet heel weinig. Of als ik luister, is het eigenlijk professioneel luisteren van iemand die werk doorstuurt of iets heel gericht van ik wil daar of naar die of die componist eens wat dieper op luisteren. Maar zo eigenlijk gewoon omdat op de achtergrond, dat lukt me niet, omdat voor mij muziek alle aandacht vraagt.
0: Ja, en dat vormt zich allemaal in je hoofd en je zet ook die dingen natuurlijk op papier. We hoorden dus Gaia Schoeters, de auteur, die het had over jouw eigen stijl van componeren, Annelies. Ja, we hebben dat stiekem gedaan, gebeld. Nu, het woord narratief viel, dat viel mij ook op. Je vertelt vaak ook iets of over iets in je muziek wat buiten de muziek ligt. En dat brengt me dan bij die andere betekenis van tuning time. De vinger aan de pols houden van de tijd ook een beetje, vind ik.
2: Ja.
0: Je kijkt met je muziek ook kritisch naar de gebeurtenissen van nu. Als we naar de twee andere werken kijken die op het album staan, Utopia en Fantasie.
2: Ja.
0: Het gaat over Europa in beide gevallen, maar toch kritisch bekeken door jou dan duidelijk.
2: Ja, ik denk dat een beetje onvermijdelijk is bijna als kunstenaar, dat je ergens een soort gevoeligheid hebt. En in mijn geval is dat dan ook naar een soort gevoeligheid naar de wereld en een soort bezorgdheid om de wereld. En als er dan bepaalde opdrachten komen, zoals Utopia bijvoorbeeld, dat was een opdracht van het Europees Jeugdorkest. En dan moest ergens resoneren met Beethoven. En eigenlijk de vraag was ook ergens de Europese gedachte.
0: Mensen werden broeder.
2: Ja, voilà. En als net op dat moment dan de grenzen worden aangescherpt en dat mensen eigenlijk teruggedreven worden op de Middellandse Zee, verdrinken enzovoort, dan als mens, dat doet mij iets. En daar ga ik dan op een of andere manier toch wel, dat neem ik als het ware mee in de muziek en niet als een soort pamfletair schrijven, maar ergens als een soort bredere gedachte van waar zit het nu met die Europese gedachte? Mm-hmm. En is de toekomst wel zo hoopvol? Want eigenlijk was de bedoeling dat Utopia een hoopvol werk ging zijn, maar dat is toen een klein beetje mislukt.
0: Ja, natuurlijk. Het nieuws sluipt sowieso ook binnen in je werk, op dat moment ook.
2: Ja.
0: En dan in Fantasie ga je dan ook effectief de verschillende gemeenschappen een beetje laten horen, maar toch één stem duidelijk wel die opkomt.
2: Ja, daar gaat het eigenlijk inderdaad over de kracht. Ik geloof in de kracht van het individu en van degene die zegt, is het eigenlijk allemaal zo vanzelfsprekend? Moeten we meegaan met de massa of kunnen we daar tegenover? En eigenlijk de geschiedenis, de Martin Luther Kings en zo van de wereld, hebben altijd bewezen dat er één stem wel heel veel impact kan hebben. Natuurlijk, helaas in de verkeerde richting soms ook. Maar ik blijf hopen dat er toch voldoende mensen zijn die een stem verheffen en zeggen van misschien hoeven we niet per se met z'n allen te draven richting oorlog. Maar misschien kunnen we ook eens nadenken of er geen klassiekere diplomatie of andere middelen zijn.
0: Voor diplomatie is het belangrijk. Nu, als ik het goed begrijp, muziek moet niet per se voor jou geëngageerd zijn.
2: Nee, absoluut niet. Ik vind kunst moet niks. We komen geen meter verder met pamfletaire kunst, maar als kunstenaar kan je natuurlijk wel een soort engagement hebben. En als je dat engagement voelt en dat op een of andere manier een zinvolle plaats in je werk kan geven, dan is dat

0: dan is dat natuurlijk prima. En ik denk dat ook logisch is dat er heel veel kunstenaars zijn van zichzelf geëngageerde mensen. Dus dan sluipt dat erin. Maar ik vind niet de plicht van de kunst om dat te doen. Ik denk de kunst mag ook gewoon... moet in eerste plaats ook gewoon proberen van goede kunst te zijn.
1: Dat is heel, heel belangrijk natuurlijk ook, dat je, je moet in de wereld staan, maar de muziek moet niet per se altijd.
0: We moeten ervan af van de muziek eigenlijk en de kunst in bredere zin te gebruiken. Dat mag geen utilitair iets worden, geen vehikel om iets. Want voordat je het weet, zit je in een zeer gevaarlijke discours.
1: Ja, dat is waar. Het mag geen breekijzer worden. Hè. Nee. Nu, wat ik ook mooi vind in de inleiding van het cd-boekje van Tuning Time, Jeroen van Akker van Bozar, die zegt, in je muziek vertrek je graag van de boventonen van een klok als spectraal componiste. Maar je bent ergens ook een klokkenluider van onze maatschappij. Die link vond ik heel mooi gevonden. Nu, we hebben nog iets gevraagd aan Gaia, aan jouw partner. Wil je nog even je hoofdtelefoon opzetten? Gewoon gevraagd wat ze zo waardeert aan jou als kunstenaar.
2: Wat ik aan Annelies als kunstenaar het meest waardeer, is dat ze los van alle modes en trends haar eigen weg volgt. Componeren is echt een roeping voor haar, belangrijker dan alle andere dingen in het leven, denk ik. Ik had onlangs uitgerekend dat ik nog zo'n 7500 of misschien 10.000 goede dagen te gaan heb, met veel geluk. En Annelies rekent dan meteen uit hoeveel werken ze in die tijd nog kan maken. En dan bedenkt ze dat er tegen de tijd dat haar volgende opera klaar is alweer 1000 dagen op zijn en rent naar haar bureau om noten te beginnen schrijven. Want daarom gaat het. Om het schrijven, om het oeuvre, om iets achterlaten. Het gaat niet over het geld, het gaat niet over het ego, het gaat over de muziek zelf. Over het doortrekken van die lijn, over deel zijn van die doorgaande zoektocht of zo.
1: Ja, mooi. Het gaat om de muziek zelf. Goed gezegd, hè, maar Gaia heeft...
0: Ja, ze kan het goed zeggen.
1: De gave van het woord, Gaia is goeders. Nu, ik heb die dagen wel nog nooit zo geteld. Eigenlijk. Ik vind het een beetje akelig.
0: Ja, ik vond het ook heel erg...
1: Ik heb gehoord dat ik een goede dagen nog heb. Ik hoorde Gaia daarnet opera zeggen. Zegt dat, dan ga je naar je bureau. Hè. Je zegt, ik heb 1000 dagen nodig voor een opera. Je hebt nog geen grote opera geschreven, Annelies van Parijs.
0: Klopt.
1: Als ik naar de komende jaren kijk, is dat iets wat je graag wil doen? Dat op jouw
0: absoluut
1: bucketlist
0: absoluut
1: staat?
0: Dat staat met stip op 1... op de bucketlist, ja.
1: Waarom wil de componist nog altijd opera schrijven?
0: Ja, dat is inderdaad een goede vraag. Bij mij is het eigenlijk al altijd een beetje een... ik heb al heel veel muziektheater geschreven. Ik heb ook al heel veel orkest. En eigenlijk, waar komt orkest samen met muziektheater? Ja, dat is dan de echte opera. Dus vandaar dat ik er zeer erg naar uitkijk om hopelijk... Ja.
1: Zijn er al concrete plannen? Mag ik dat
0: er zijn inderdaad concrete plannen, want waarschijnlijk wordt het geschenk van Gaia een opera.
1: Oké, wauw. Fijn dat je even verteld, dat we het al weten.
0: Dit is een kleine primeur.
1: Prachtig, ja. Ik ben heel benieuwd. En de librettist ken ik bij deze
0: voilà.
1: Ook al. Dat is goed, Gaia Schoeters. Ik kijk heel erg uit naar die opera. Hè.
0: Ja.
1: En dat is wel voor de toekomst nog. En nu is er eerst dat album Tuning Time, met recent orkestwerk van jou, Annelies van Parijs, uitgebracht bij Antarctica Records. Ik mag daar trouwens een aantal exemplaren van weggeven, voordat ik het vergeet. Ja hoor, stuur uw thuisadres, straat, naam, huisnummer en gemeente door via de Clara-app of naar music@clara.be. En misschien wint u een exemplaar. Er liggen nog een paar kaartjes bij. Die gaan we zelfs nog de Annelies laten signeren om het nog specialer te maken. Dit is het openingsdeel van jouw pianoconcerto met Jan Michiels, met Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabins. Annelies van Parijs, gelukkige verjaardag.
0: Dankjewel.
1: En heel hartelijk bedankt aan jou en aan Gaia Schoeters om stiekem voor ons een paar dingen op te nemen. Dankjewel, Annelies.
0: Graag gedaan.

Wel, Fragile Tonnerre, op het einde van het eerste deel van het pianoconcerto van Annelies van Parijs met Jan Michiels en het Antwerp Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabants. Dit staat dus op het allereerste album dat uitsluitend aan muziek van Annelies van Parijs is gewijd. Tuning Time, dus. Ik geef er een aantal gesigneerde exemplaren van de weg. Als u geïnteresseerd bent, moet u even uw thuisadres, dus uw straatnaam, nummer en gemeente doorsturen via de Clara app of mail die even naar music@clara.be. En wie weet worden uw gebeden verhoord. En over gebeden gesproken, dat is de rode draad door het nieuwe album van het Britse vocaalensemble Meridian. De dirigente is een Amerikaans-Griekse die Irene Messaloras heet. En het album Finding Light vertrekt in de renaissance en houdt bijna halt in het nu. Dit is Ubi Caritas et Amor van Morten Lauritsen. Indrukwekkend in al zijn verstilling.

0: Hij is 83, de Amerikaanse componist Morton Lauritsen. En hij bedacht in 1999 dit Ubi Caritas et Amor. Hier in een nieuwe opname met als dirigent is een landgenote Irene Messaloras en haar Londense koor Meridian.
1: Music Matters.
0: Eergisteren stelde de Franse pianist Jean-Pierre Comeau zijn 16e album voor in de Salle Cortot in Parijs. Dat heet Parfum d'Azur. En daarop werkt hij samen met een Argentijnse saxofonist, Javier Girotto. Hun muziek omschrijven ze zelf als impressionistische jazz. En we horen een zekere intimiteit in de opname. Wel, die vonden ze ook in de plaats waar hun album is opgenomen, in de oude eetzaal van een klooster in Saint-Emilion.

Léa et la Symphonie des Rêves. Dat is een strook uit het album Parfum d'Azur met Jean-Pierre Como aan de piano en Javier Girotto op de sopraansax. Over precies een week krijg ik ook bijzonder bezoek hier in Music Matters. Nana Osei Toumbarima komt dan langs om zijn album Journey to the Unknown voor te stellen. En daarop verwerkt die Ghanese die in Gent is verzeild geraakt het verlies van zijn vader toen hij erg jong was. Dat traumatische voorval startte die reis in het onbekende waar zijn plaat naar genoemd is. En Nana Osei gaat dan ook live spelen en zingen hier. Ik hoop dat hij zijn Seperewa meebrengt, een kleine Ghanese harp die hij graag bespeelt. Die gaan we niet meteen horen hier in zijn Message to My Ancestors. Eerst krijgen we de sitar van Nicolas Mortelmans.

Message to my ancestors. Knap nieuw werk van Nana Osei Toumbarima, die Gentse Ghanese. Die zit volgende vrijdag tegenover me hier in Music Matters. En hij gaat dan ook live spelen, dat heeft hij beloofd. Zo, een dubbel strijkkwartet van Nikolai Afanasieff luidt het einde in van deze Music Matters van 5 juni 2026. Maar de dag is nog lang, hè. En heerlijk hier op Clara. Met Carlos Sio na het nieuws van 2 uur. Hij is ruimtereiziger vandaag, want we bezoeken 2 van de planeten van Gustav Holst. Geniet ervan, geniet alvast van uw weekend en bij uitbreiding van uw hele leven.

0: Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
1: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
2: Het is 2:00. Goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brugge is de politie nog altijd op zoek naar een gevangene die in de voormiddag ontsnapt is uit het ziekenhuis Sint-Jan. De man was naar daar gebracht voor een medische ingreep. Toen hij zijn kledij moest wisselen, zou hij zijn bewakers bedreigd hebben met een scherp voorwerp. De ontsnapte gevangene is een Russische man van in de 30. Hij zat vast voor een diefstal met geweld. Enkele uren geleden is er een bultrug opgemerkt in de Schelde, niet ver van de kerncentrale in Doel. Intussen is het dier al een heel eind verder in de Westerschelde, maar het zou gewond zijn. Het doet denken aan bultrug Timmy, die in maart strandde voor de Duitse kust en die ondanks dure reddingspogingen uiteindelijk toch stierf. Volgens Jan Haalters van het Instituut voor Natuurwetenschappen is het nu afwachten of de bultrug zelf weer in de Noordzee geraakt.
3: De hoop is dat het dier terug naar de Noordzee gaat met het tij. Maar we hebben alvast de nautische autoriteiten van de Westerschelde op de hoogte gebracht. Want het grootste gevaar in de Westerschelde is natuurlijk aanvaringen door schepen.
2: Het Belgische baggerbedrijf Jan de Nul heeft in Argentinië een miljardencontract binnengehaald. De komende 25 jaar is het bedrijf verantwoordelijk voor het onderhouden en uitdiepen van de Paraná-rivier. Dat is een cruciale route voor de handel in Zuid-Amerika en de export van soja en graan naar de rest van de wereld. Jan de Nul zal voor miljarden euro's aan werken uitvoeren en mag in ruil tol heffen op de schepen die er passeren. Ook de Belgische baggeraar Deme was in de running voor het contract, maar Jan de Nul heeft het dus gehaald. Bij een Oekraïense droneaanval zijn 5 Azerbeidzjaanse burgers omgekomen, zegt het Azerbeidzjaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat is gebeurd in de zee van Azov, die grenst aan Rusland en Oekraïne. Bij de Oekraïense droneaanval zijn enkele schepen geraakt en volgens Azerbeidzjan zijn de doden bemanningsleden. Oekraïne zegt dat de geraakte schepen onder meer gestolen Oekraïns graan vervoerden. Sportclub Brugge middenvelder Alexander Stankovic keert terug naar de Italiaanse landskampioen Inter. Club Brugge nam de Serviër vorige zomer over van Inter voor 9,5 miljoen euro. Maar in het contract stond dat Inter hem voor 23 miljoen kon terugkopen. En dat gebeurt nu dus ook. Stankovic werd dit seizoen kampioen met Club Brugge, scoorde 9 keer en gaf 5 assists. Wisselvallig met buien in het binnenland, later droger vanaf de kust met opklaringen en tot 19 graden. Ook de volgende dagen wisselvallig met temperaturen net onder 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. In februari 2027 keert het Béjart Ballet Lausanne na bijna 20 jaar terug naar het vernieuwde Cursaal Oostende met Set Danse Grec en Béjart et nous. Een meeslepende reis doorheen Maurice Béjart zijn beste balletten. Van 19 tot en met 21 februari in Cursaal Oostende. Tickets gracialive.be. Samen met het Nieuwsblad en Clara. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
5: Goedemiddag, welkom. Na dat verjaardagsfeestje voor Annelies van Parijs zo net in Music Matters staat Wolfgang Amadeus Mozart klaar om die grijze vrijdagmiddag weer verder goed in te zetten en misschien ook wat op te vrolijken.

Jean Flam Bavouzet in een rondo van Mozart met Manchester Camerata onder leiding van Gábor Takács-Nagy. Jean Flam Bavouzet is een echte integrale pakker. Hij focust zich graag op specifieke componisten. Zo nam hij al alle pianomuziek van Ravel en Debussy op, alle pianoconcerto's en sonates van Beethoven en Haydn en nu dus ook alle pianoconcerto's van Wolfgang Amadeus Mozart volume 12... is net uit en daarmee is de reeks meteen ook afgerond. Na 9 jaar intensief samenwerken met dat Manchester Camerata en zijn goede vriend dirigent Gábor Takács-Nagy. Het is wel een bijzonder orgelpunt in die zin dat Jean-Flam Bavouzet de kans kreeg om voor die laatste cd samen te werken met zijn vrouw, want zij is te horen in een concerto voor 2 piano's van Mozart op datzelfde album. Mozart had niet alleen een sterk gevoel voor de piano, maar hij had ook een grote passie voor theater en opera. Ach, ich fühl's uit de Toverfluit.

de mooiste tijd van het jaar? Dat is de festivalzomer. Gouwe beeld, my friend. We vieren de start van de festivalzomer met wat je echt wil. Tickets. Daarom is op dinsdag elke plaat een festivalticket waard. Zo kan je beginnen aftellen naar het festival met de line-up...

Spreken is zilver, zwijgen is goud. Dat is ook hier aan de hand in Achich Fuhls uit de toverfluit van Mozart. Pamino, of Pamina beter, heeft een liefje Tamino. En ja, hij heeft een eed gezworen dat hij niet meer mag praten. En die arme Pamina denkt dat hij niks met haar te maken wil hebben. Ze voelt zich afgewezen. En dat, ja, misschien wel krengende gevoel of dat spannende gevoel komt toch wel heel mooi naar boven in deze opname met sopraan Sylvia McNair en Academy of St. Martin in the Fields en dirigent Neville Mariner. Eind deze maand viert ze haar 70ste verjaardag, Sylvia McNair. Marcus Becker nu aan de piano met een sonate van Joseph Haydn.

Marcos Becker met een pianosonate van Joseph Haydn. Hij groeide op in Hannover, meteen ook zijn geboortestad, die van Marcos Becker. En ja, net zoals wij vooroordelen of stereotyperingen hebben over inwoners van bepaalde steden of bepaalde provincies in ons land, is dat blijkbaar ook zo in Duitsland. Hij zegt ja, mensen uit Hannover of inwoners van Hannover zijn niet bepaald lokaal chauvinistisch. We zijn er niet op uit om onze stad aan te prijzen of wereldkundig te maken, nee. Hannover is eigenlijk geen mooie stad, geeft Marcos Becker toe. Maar het is wel een stad die geweldig is voor gezinnen, want alles is dichtbij. De huizen zijn betaalbaar en het is ook nog eens een muzikale stad met een mooi muzikaal klimaat. En dat is natuurlijk wel belangrijk voor mensen die een carrière ambiëren in de muziek, net als Marcos Becker. Hij begon als koorknaap in het jongenskoor in Hannover en in die jaren kon hij bijvoorbeeld samenwerken met grote dirigenten als Gustav Leonhard en Philip Herwege. Ja, zegt hij als kind, ik moet nu wel toegeven, begreep ik niet echt met wie ik echt mocht samenwerken, met welke namen ik mocht optreden. Maar kijk, het blijft wel een mooie herinnering uit het leven van Marcos Becker.

Het meeslepende derde deel uit die derde symfonie van Johannes Brahms met het Gewandhausorkest Leipzig, dirigent Ricardo Chailly. Over 10 minuten, zo rond 3:05, zien we geen sterretjes, maar wel gigantische planeten in een nieuwe live-opname met London Symphony Orchestra van dat heerlijke werk The Planets van Gustav Holst. Eerst theatermuziek van Korngold met violist Bomsori Kim.

0: Bom, sorry Kim, in het intermezzo uit Much Ado About Nothing van Korngold met Bambeggen symfoniker, dirigent Jacob Roescha. Much Ado About Nothing, dat zal Bom, sorry Kim zeker niet zeggen over de Koningin Elisabeth-wedstrijd, waaraan ze deelnam in 2015. Ze werd laureaat toen van die editie. Volgende week woensdag is het een soort van KEW-dag, een Koningin Elisabeth-wedstrijd-dag hier op Clara. Want in Maestro kan u dan genieten van het laureatenconcert met de prijswinnaars nummer 4, 5 en 6. Dat zijn Alvaro Lozano Kames, Yoki Tamura en Maria Zaitseva. 's Avonds op diezelfde woensdag 10 juni gaan we naar Bozar met de Clara Live ploeg voor het slotconcert met de eerste drie laureaten. Dat zijn, u weet het misschien wel nog, Ettore Pagano, Theon Kim en Leland Coe. Ook zij spelen een concerto naar keuze voor dat bijzondere concert. Katelijne Boon is dan uw gastvrouw woensdagavond 10 mei, Clara Live, vanaf 8 uur hier op Clara en ook op VRT Max.
1: Clara, blijf verwonderd.

Prin, Tervel met Silent Noon en Lyndon Lee. Twee liederen van Ray Vaughan Williams met Malcolm Martineau aan de piano. Ray Vaughan Williams schreef in zijn carrière een mooie reeks symfonieën bij elkaar. En het verschil kan niet groot genoeg zijn met Gustav Holst, die er geen één schreef. Of toch alleszins ver weg bleef van de symfonie als genre. De symfonie in de lijn van Gustav Mahler, Ludwig van Beethoven, Johannes Brahms, toch wel een genre met hoge verwachtingen. Er hangt wel wat gewicht aan dat genre van een symfonie. En dat schreef hij dus niet, Gustav Holst. Hij schreef wel orkestmuziek uiteraard. Suites, korte karakterstukken, ouvertures, dat soort symfonische muziek. En kijk, zijn grootste orkestwerk met de grootste bezetting, met het grootste aantal muzikanten op het podium, is meteen ook zijn meesterwerk. Muziek waar elke liefhebber in Engeland en ver daarbuiten nog altijd van kan genieten. Ik heb het over The Planets van Gustav Holst. 7 planeten op een rij. Wij kiezen ook nog voor Jupiter zometeen. Eerst deze Mercury, The Winged Messenger.

Jupiter, the bringer of jollity uit de Planets van Gustav Holst. Nieuwe live-opname, live opgenomen tijdens een concert van London Symphony Orchestra onder leiding van Antonio Pappano. Dan een symfonie terugschroeven naar een compositie voor drie instrumenten, voor cello, viool en piano. Het klinkt als een helse klus om al die kleuren, die mooie passages uit die symfonie, die iedereen kent, weer tot zijn recht te laten komen in zo'n kamermuziekbezetting. Wel, dit drietal doet het gewoon. Yo-Yo Ma op cello, Leonidas Kavakos op viool en Emmanuel X aan de piano voor de zesde symfonie van Ludwig van Beethoven, de Pastorale.

0: bij Xerius geloven dat er in ieder van ons een ondernemer zit.
1: Ook in mij?
0: Yup. Start vandaag nog op xerius.be.
2: Achter jou staat Xerius.
3: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je meer tijd aan je klanten besteden. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
4: Clara Life.

0: Zo begint die zesde symfonie van Ludwig van Beethoven voor de verandering eens in een kamermuziekarrangement met cellist Yo-Yo Ma, Leonidas Kavakos op viool en aan de piano Immanuel X.
1: Iedereen klassiek.
0: En die drie muzikanten hadden even goed kunnen blijven zitten voor het trippelconcerto van Ludwig van Beethoven, maar wij kiezen voor andere solisten in deze opname. Nicola Benedetti op viool, Shaku Kenny Mason cellist, Benjamin Grosvenor aan de piano in die toch wel vrij recente opname van dat trippelconcerto van Beethoven met Philharmonia Orchestra onder leiding van Santu Matthias Rauvali.

Nicola Benedetti, Shanko Kenny Mason en Benjamin Grosvenor hebben alle drie een carrière als solist. Ze hebben een drukke agenda, maar voor dit trippelconcerto van Ludwig van Beethoven komen ze graag eens samen. Santu Matthias Rauvali dirigeerde Philharmonia Orchestra in hun opname voor het label Decca. Na het nieuws van 4 uur heb ik nog een concerto voor u. Niet van Beethoven, maar wel van Antonio Vivaldi.

0: Het is 4:00, goedemiddag. VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. Het is opnieuw onrustig in het centrum van Brussel. Eén dag na de zware protesten tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Helene van der Beke, in het centrum van Brussel. Een uur geleden verliep het erg woelig met enkele honderden jongeren. Hoe is het nu?
1: Ja, ik ben hier opnieuw bij de Kunstberg. De rust is weergekeerd intussen, maar er is nog altijd heel veel oproerpolitie. En dat is logisch, want het is hier serieus uit de hand gelopen. Enkele honderden jongeren waren daar straks verzameld op die Kunstberg. Er was een enorme politiemacht. En de politie werd uitgedaagd. Er zijn voetzoekers gegooid. Er is een vuilnisbak in brand gestoken. Noem maar op. De politie heeft dan gechargeerd en de boel opgebroken. De massa is uit elkaar gedreven met een waterkanon onder meer, traangas. En er zijn ook klappen gevallen. Het is nu moeilijk te zeggen of er nog onrust is. Elders in het centrum, in de Marolle, zijn er ook rellen geweest bijvoorbeeld. Maar op dit moment is het hier ook bij Centraal Station dus kalmer.
0: Des te beter. Dankjewel, Helene. Bij de toeleverancier van autofabrikant Volvo Car in Gent is de staking voorbij. De werknemers van Plasman hadden dinsdag het werk neergelegd omdat ze zich zorgen maken over de toekomst van de fabriek. Plasman maakt bumpers voor Volvo en daardoor viel de productie ook daar stil. Nu is er een sociaal akkoord bij Plasman. Meer dan de helft van de werknemers heeft dat akkoord wel verworpen, maar ze waren niet met genoeg om de staking nog voor te zetten. Het is nog niet duidelijk wanneer het werk bij Volvo nu kan hervatten. De bestuurder van de bestelwagen die maandagavond zeker 20 auto's aanreed tussen Zelzate en Maldegem blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. De Poolse man had te veel gedronken, maar er zijn nu ook deskundigen aangesteld om zijn mentale toestand na te gaan. Mogelijk kreeg de man een psychose omdat hij zijn medicatie niet had genomen. De Wereldgezondheidsorganisatie en het Afrikaanse Gezondheidsagentschap trekken samen bijna 450 miljoen euro uit om de ebola-epidemie te bestrijden. Ze willen met het geld onder meer de noodhulp coördineren, stalen onderzoeken en de burgers bewust maken van de ernst van de ziekte. Er zijn nu meer dan 360 bevestigde gevallen van ebola in Congo. Het wordt droger vanaf de kust met opklaringen. Dit weekend blijven we net onder 20 graden. Morgen is het zwaar bewolkt met 's middags regen vanaf de kust. Zondag start met opklaringen. Later zwaar bewolkt, maar droog. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Clara, blijf verwonderd. Iedereen klassiek. Met Carlos Gio.
3: Goedemiddag, heel fijn dat u bij ons bent. We beginnen dit uur van Iedereen Klassiek met een typisch instrument uit de barokperiode. Een viola d'amore. Die krijgt de hoofdrol in een concerto van Antonio Vivaldi.

Antonio Vivaldi schreef zo'n 8 concerto's voor viola d'amore en dit was er één van. Een concerto voor viola d'amore, luid, strijkers en basso continuo met Enrico Onofri op altviool, op viola d'amore. Altviool staat hier een beetje fout neergeschreven. Luca Pianca op luid en Il Giardino Armonico onder leiding van Antonini, Giovanni Antonini. Ja, de naam doet wel heel Italiaans aan, viola d'amore, maar het instrument was ook best populair in Duitsland. In de 18e eeuw, nog een klein stukje van de 19e eeuw ook. Maar voor die 18e eeuw kijken we naar componisten als Johann Sebastian Bach. Hij gebruikte of heeft vooral die viola d'amore gebruikt in zijn Johannespassie. Hij had een grote bewondering voor de muziek van Antonio Vivaldi, maar niet alleen voor hem. Zeker ook voor de muziek van Gottfried Heinrich Stölzl. Hij heeft toch zeker één stuk van die man onsterfelijk gemaakt, want hij gaf een muziekboekje cadeau aan zijn tweede vrouw Anna Magdalena en daarin zat ook Bist du bei mir, een aria uit een opera van Stölzl. Nu, waarom Bach specifiek voor die muziek ging, waarom hij gevallen is voor die muziek van Stölzl, dat blijft toch één groot vraagteken.

0: Zelfs de meeuwen kunnen niet zwijgen over de Citroën Summer Deals. De Citroën C3 Aircross met tot 7 zitplaatsen vanaf €17.490, voorwaardelijke overnamebonus van €1.000 inbegrepen en tot 8 jaar speciale Citroën Care garantie. Snel naar de Summer Deals, nog de hele maand juni.
1: Citroën.
0: Aanbiedingen onder voorwaarden. Meer info op citroën.be.
1: Clara Live.
2: Van diezelfde Johann Sebastian Bach.

bijna 16:30 met deze fluitsonaten van Johann Sebastian Bach, Emmanuel Pahud op fluit, Trevor Pinnock aan het klavecimbal en cellist Jonathan Manson. Karel Stamitz was een oudere tijdgenoot van Mozart. Hij reisde door Europa en waar hij ook maar een job te pakken kreeg, daar paste hij zich gewoon aan de verwachtingen van dat hof of die ene werkgever. Zo simpel was het voor die man. De ene keer was hij dirigent, dan was hij weer violist op een andere plek. Of kroop hij in de huid van hofcomponist of net alles bij elkaar. Het maakte Karel Stamitz niet zoveel uit. Een zeer gevarieerde carrière dus, en dat kan je ook zeggen over zijn oeuvre. Hij schreef zo'n 10 symfonieën bij elkaar en dit is er één van met London Mozart Players en Matthias Bamert dirigeert.

0: Matthias Bamer dirigeerde London Mozart Players in een van de symfonieën van Karel Stamitz.
1: Clara, blijf verwonderd.

Jan Liszewski met twee nocturnes van Frédéric Chopin, de nacht die iets dichterbij komt dankzij deze muziek. Afgelopen zondag speelde Jan Liszewski nog een recital in Luik in de Philharmonie in ons land, afgelopen zondag, vorige week dus. En hij was op zaterdag al in het land, want hij bracht die dag nog een bezoek aan de studio van Pieter Stockmans, de bekende porseleinmaker. Jan Liszewski liep rond en was bijzonder onder de indruk van de typische blauwe kleur die de kunstenaar gebruikte. Hij postte daar ook een bericht over op sociale media. Dat doet hij wel vaker, Jan Liszewski, voor zijn concerten, musea bezoeken of bijzondere plekken in de steden of landen waar hij een concert zal spelen. Dat hoort er ook bij als muzikant. Momenteel kunnen we nog naar een tentoonstelling rond dat werk van Pieter Stockmans. Stockmans Zwart gaat niet per se over die blauwe kleur inderdaad, maar over de zwarte periode, de rouw die in het leven van de kunstenaar is binnengeslopen. En die tentoonstelling is eind mei geopend, loopt nog tot en met 29 augustus bij SeaMine in Genk. Dus het is misschien wel een tip voor de zomer om even die porseleinwereld van Pieter Stockmans te ontdekken. Hagai Shaam speelt nog het tweede vioolconcerto van Yenö Hubay. We kiezen nog het finale deel uit dat vioolconcerto met BBC's Scottish Symphony Orchestra onder leiding van Martin Brabant.

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Brussel is er voor de 2e dag op rij protest uitgebroken. De Vlaamse jeugdhulp krijgt versneld extra geld en er dreigt een spoedevacuatie voor de astronauten in het internationaal ruimtestation. In Brussel is er opnieuw protest uitgebroken vanmiddag, 1 dag na de uit de hand gelopen betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Helene van der Beke in het centrum van Brussel, hoe gaat het eraan toe?
1: Wel, het is eigenlijk een voortdurend kat-en-muisspel al de hele namiddag. We zagen net hoe er weer een hele groep jongeren door de politie uiteengedreven werd. Hardhandig, moet ik erbij zeggen, met wapenstokken. Tientallen mensen zijn opgepakt, dus de frustraties lopen heel hoog op. En dat was de 2e keer dat het al stevig uit de hand liep voor onze ogen. De jongeren die hebben in groepjes de politie uitgedaagd met voetzoekers, rookbommetjes gegooid ook, kleine brandjes gesticht. Dus het was van in het begin wel spannend. Het is even rustig geweest, maar het is dus verder uit de hand gelopen. Nu, of die railschoppers hier echt zijn voor dat onderwijsprotest, dat is moeilijk te zeggen, maar ik hoor wel van enkele leerkrachten die ik al sprak dat er ook zeker veel leerlingen vreedzaam hebben geprotesteerd aan de scholen zelf dan. En ik sprak ook een leerkracht die erop uitgetrokken was om de gemoederen te bedaren. Dus het lijkt alsof er ook zo wel wat initiatieven zijn. Maar het is moeilijk om alles wat er gebeurt in de kleine straatjes in Brussel op te volgen. Het is zeker nog niet helemaal voorbij.
0: Dankjewel voor je verslag, Helene. Na de protesten van gisteren in Brussel zijn uiteindelijk 14 mensen opgepakt, onder wie 8 minderjarigen. Dat was onder meer voor verboden wapenbezit, vernielingen en poging tot brandstichting. Bij Volvo Car in Gent wordt de productie vanavond weer opgestart, nu de staking bij een toeleverancier van bumpers voorbij is. 4000 arbeiders van Volvo stonden de voorbije 3 dagen op economische werkloosheid, omdat ze zonder bumpers geen auto's konden afwerken. Bij de toeleverancier is er nu een sociaal akkoord. Meer dan de helft van de werknemers heeft dat akkoord wel verworpen, maar ze waren niet met genoeg om de staking nog voort te zetten. De Vlaamse regering gaat sneller dan gepland extra plaatsen in de jeugdhulp creëren. In plaats van volgend jaar komt er in september al meer budget. Het gaat om 64 miljoen euro. Organisaties kunnen daar een beroep op doen om meer jongeren te helpen. Het geld zou 250 extra plaatsen moeten opleveren in de jeugdinstellingen. Maar de Vlaamse regering wil ook meer thuisbegeleiding mogelijk maken, zegt minister van Welzijn Caroline Genee.
2: We zijn in crisis, dus we hebben extra capaciteit nodig. We zetten in op residentiële capaciteit, maar we willen ook meer kinderen en meer gezinnen sneller helpen. Vandaar dat we ook inzetten op thuisbegeleiding, zodat we sneller kunnen ingrijpen, zodat problemen bij jongeren niet ontsporen.
0: De minister kreeg al veel kritiek op haar aanpak van de crisis in de jeugdhulp. Maar dat er nu sneller geld vrijkomt is wel goed nieuws, zegt Chris de Koning van Tonuzo, een koepel van verschillende jeugdhulpcentra in en rond Brussel.
3: Dit is absoluut een goede stap vooruit, dat er geïnvesteerd wordt in de jeugdhulp, dat er uitbreiding komt. Op voorwaarde dat er ook geïnvesteerd wordt in de versterking van de werkingen die er vandaag zijn en in goede arbeidsvoorwaarden voor de begeleiders die het moeten uitvoeren.
0: De gevangene die in de voormiddag ontsnapt is uit het ziekenhuis Sint-Jan in Brugge is nog altijd niet gevonden. Hij was daar voor een medische ingreep, maar heeft zijn bewakers bedreigd met een scherp voorwerp en is zo kunnen ontsnappen. Het is een Russische man die in de gevangenis zat voor diefstal met geweld. De astronauten in het internationaal ruimtestation moeten zich klaarhouden om in geval van nood te vertrekken. Dat komt door nieuwe scheurtjes en lekken in een Russisch onderdeel van het ISS. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Wim de Maas en heer, hoe ernstig is dit?
4: Ja, dat is moeilijk in te schatten. NASA benadrukt dat ze dit uit voorzorg doen. Maar er moet toch een aanzienlijk risico zijn, want die doen ze ook niet zomaar. De Russische module van het ISS kampt eigenlijk al sinds 2019 met kleine luchtlekken en scheurtjes. Ze hebben die telkens voor een deel kunnen herstellen, maar dat is toch altijd een bezorgdheid gebleven. Vorige maand zijn er nu nieuwe lekken ontdekt en die blijken toch ernstiger dan eerst gedacht. En dus moeten de vier Amerikaanse astronauten en de Franse astronaute Sophie Adenau zich klaarhouden in hun ruimtevaartuig om in geval van nood meteen het ISS te verlaten, terwijl de Russische cosmonauten de herstelling uitvoeren.
0: Bedankt, Wim. Sportclub Brugge-middenvelder Alexander Stankovic keert na één seizoen terug naar de Italiaanse landskampioen Inter. Club Brugge nam de Serviër vorige zomer over van Inter voor 9,5 miljoen euro. Maar in het contract stond dat Inter hem voor 23 miljoen kon terugkopen. En dat gebeurt nu dus ook. Stankovic werd dit seizoen kampioen met club, scoorde zelf 9 keer en gaf 5 assists. In de ronde van Italië voor vrouwen heeft de Franse Célia Giry de 7e rit gewonnen. Ze was de snelste in de sprint voor de Nederlandse Lucinda Brandt. Een andere Nederlandse, Anna van der Breggen, blijft leider. Vanavond wordt het droog en de minima vannacht liggen tussen 8 en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen van de kust. Zondag op de meeste plaatsen droog en maxima net onder 20 graden dit weekend. Vooraan nieuw protest in Brussel, een dag na de woelige onderwijsbetoging. Sinds vanmiddag zijn er opnieuw confrontaties tussen jongeren en de politie. Meer in de app van VRT Nieuws.
5: Clara, blijf verwonderd.
6: Kunstencentrum Noma presenteert Broek. Het genereuze openluchtfestival voor theater en dans. Met voetbalspektakel Middenstip, de familiemusical Bos, prachtig werk van onder meer Alexander van Toernhout, Femke en Lander Gijzelink, Jan Martens en Zomerbar Café Jardin. Van 3 tot en met 7 juni in het Vrijbroekpark in Mechelen. Alle info op broekfestival.be. Samen met Clara.
5: Iedereen klassiek. Met Carlos Gillot.

Iedereen Klassiek gaat het weekend tegemoet. Het is 16:45 en we luisterden net naar de 5e symfonie van Sergei Prokofjev, het tweede deel, met London Symphony Orchestra en dirigent Michael Tilson Thomas, van wie we een paar maanden geleden afscheid hebben genomen. Hij overleed op 22 april. Het ging de laatste jaren al niet zo goed met die gezondheid van Michael Tilson Thomas. Hij onderging in 2019 een hartoperatie. 2 jaar later kreeg hij te horen dat hij een agressieve hersentumor heeft, waaraan hij ook geopereerd moest worden. Dat herstel verliep wel goed, maar ja, uiteindelijk is hij toch overleden aan de gevolgen van die agressieve hersentumor. En het is wel een beetje wrang voor de familie of voor de omgeving van Michael Tilson Thomas, want 2 maanden voordien had hij zelf afscheid moeten nemen van zijn levenspartner, Joshua Robison, die altijd meeging op tournee als hij kon, altijd op pad was met zijn geliefde Michael Tilson Thomas. Joshua Robson overleed op 22 februari van dit jaar. Michael Tilson Thomas is zelf 81 geworden, heeft een bijzondere carrière, een bijzonder levenspad bewandeld en dat gaan we eren. Dat doen we maandag met een speciale aflevering van Maestro, Mark Janssens. Neemt u dan mee doorheen het leven en de carrière van Michael Tilson Thomas. En Bart Thijskens kiest dan zijn belangrijkste opnames uit al die mooie, schitterende jaren. 3 uur lang Michael Tilson Thomas, dat mag u verwachten in Maestro op Klara.

0: Wit-wit?
1: Of net niet wit?
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
3: Clara Live.

Een opname uit het collectieve geheugen I Feel Pretty, West Side Story van Leonard Bernstein met sopraan Kirite Kanawa en de componist zelf als dirigent Leonard Bernstein. Hij had het graag gewild, Bernstein, om eens George Gershwin te ontmoeten. Het had gekund, want op zijn 19e overleed George Gershwin, Leonard Bernstein was 19 toen George Gershwin overleed, uiteraard, zo bedoel ik dat, maar u had dat waarschijnlijk wel begrepen. Bernstein kreeg het nieuws te horen via een radio-uitzending, dat waren die tijden uiteraard. Hij was toen op een zomerkamp vlakbij Tanglewood, een muziekzomerkamp. Kreeg het nieuws dus te horen, wat toch wel moeilijk was voor Bernstein, want hij was een enorme fan van de muziek van George Gershwin. Hij ging dan naar de eetzaal, waar ouders en kinderen zaten te eten, te ontbijten. En hij begon niet meteen te schreeuwen in die zaal van George Gershwin is overleden. Nee, hij schuifelde heel rustig naar de piano, die jonge Leonard Bernstein, deed de pianoklep open en begon gewoon één akkoord te spelen. Natuurlijk, die hele zaal was meteen het zwijgen opgelegd. Niemand wist echt wat er aan de hand was of wat er zou gaan gebeuren. En ja, dan nam Leonard Bernstein het woord en hij zei, kijk, ik heb het net vernomen via de radio, George Gershwin is overleden. Ik was een bijzonder grote fan van die man, ik hou van zijn muziek en ik wil graag ter ere van hem zijn tweede pianoprelude voor u spelen. Iedereen legde dan maar zijn bestek heel beleefd op tafel en ging gewoon luisteren naar Leonard Bernstein die aan de piano die tweede prelude van George Gershwin speelde. Na de laatste noot ging hij gewoon weg uit de eetzaal zonder nog een woord te zeggen en de zaal bleef gewoon muis en muis stil. En achteraf had Leonard Bernstein ook nog gezegd dat hij even het gevoel had alsof hij even George Gershwin zelf aan de piano was. Niet Leonard Bernstein, niet George Gershwin aan de piano, maar wel Frank Bralais.

0: I Got Rhythm en nog twee andere liederen van George Gershwin met Frank Bralet aan de piano. De pianist die ons begin jaren 90 leerde dat je ook met een pianoconcerto van Ludwig van Beethoven de Koningin Elisabeth-wedstrijd kan winnen.
1: Iedereen klassiek.
0: En die Ludwig van Beethoven had ook een invloed op de strijkkwartetten van Alexander Borodin. In het geval van het eerste strijkkwartet is dat zeer muzikaal, want dat eerste strijkkwartet zou geïnspireerd zijn op een thema van Ludwig van Beethoven. Maar de link met het tweede strijkkwartet is toch net iets anders. In die zin dat op de première van dat tweede strijkkwartet van Borodin ook het tweede Razumovsky-kwartet van Ludwig van Beethoven op het programma stond. Wij luisteren nu naar het tweede strijkkwartet van die Alexander Borodin met het Escher String Quartet.

Asher String Quartet met het tweede strijkkwartet van Alexander Borodin. Clara Live is vanavond te vinden in Haag Concerts in Gent. We pikken het concert mee van Gitari Baro en Michael Robrechts. Neemt u mee doorheen die sfeervolle en gezellige avond. Maar natuurlijk eerst uw vaste afspraak op vrijdagavond met Lee Steppen en So What na het nieuws van 6 uur. Mooie start van uw weekend en maak er een fijne avond van hier bij Clara.

0: Smak blikt terug op Chambre d'Ami. De iconische tentoonstelling in 1986 waar kunst werd getoond, gewoon bij mensen thuis. Duik in het archief en ontdek hoe drie hedendaagse kunstenaars terug en vooruit blikken. Nu binnen de muren van Smak. Plan uw bezoek vanaf 30 mei via smak.be. Samen met Clara.
1: Het is 6 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In het centrum van Brussel is er voor de tweede dag op rij protest uitgebroken. De Vlaamse jeugdhulp krijgt al sneller extra geld en de bemanning van het internationaal ruimtestation mag weer aan boord na problemen door een luchtlek. Al de hele middag is het weer onrustig in het centrum van Brussel. Eén dag na de uit de hand gelopen betoging tegen de besparingen in het Franstalig onderwijs. Bij momenten verloopt het heel woelig met groepjes jongeren die zich tegen de politie keren. Helene van der Beke, wat is de stand van zaken?
2: Wel, hier aan Centraal Station is het opnieuw onrustig geworden. Misschien hoor je op de achtergrond wel wat. Er worden weer bommetjes afgestoken. Je hoort groepen jongeren gillen en weglopen van de politie. Aan de andere kant is er een groep die hier vreedzaam stond te protesteren. Er had zich een ketting gevormd van mensen, leerlingen en leerkrachten lijkt het, die een barrière vormden tegen het geweld, zeg maar, tussen politie en jongeren en ruilschoppers. Dus die stonden hier een poosje vreedzaam te protesteren, zijn nu bij elkaar gedreven door de politie en gaan nu, lijkt het toch, één voor één uit de groep gehaald worden om hun identiteit even te noteren. Ik zie ook hoe iemand hardhandiger, laat ons zeggen, wordt weggevoerd. Een ruilschopper lijkt het, die wat bebloed wegloopt. Dus dat vat wel samen dat het hier heel heftig is geweest vandaag. En dat er tegelijk ook uiteraard wel vreedzaam protest is geweest.
1: Dankjewel voor je verslag, Helene. De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid om de ontsnapte gevangenen in Brugge te vinden. De man kon vanmorgen weglopen toen hij voor een medische ingreep naar het AZ Sint-Jan was gebracht. Hij bedreigde de cipiers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van de handboeien af te geven. De man droeg een zwarte short, een polo in een lichte kleur en sportschoenen. Er is een foto van hem verspreid en die staat ook op vrtnieuws.be. De burgemeester van Lanaak in Limburg wil niet dat zesvoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem komt. Begin van de week raakte bekend dat Orion de gevangenis mag verlaten en met een enkel band naar een forensisch zorgcentrum overgebracht wordt. Burgemeester Marino Keulen verzet zich daartegen.
3: Ik vang heel wat verontruste reacties op. Men gaat die proberen te filmen, foto's maken. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. Ik denk als je voor Freddy Orion iets wil betekenen, dat je dat bijna moet doen in het buitenland, net om die sereniteit van die behandeling een kans te geven en op die manier ook die behandeling ook effect te doen hebben.
1: De directie van het psychiatrisch ziekenhuis betreurt de commotie van de voorbije dagen over de komst van Orion. Ze is nog altijd bereid om hem op te vangen, maar zet de opname nu tijdelijk op pauze, zodat de rust kan terugkeren. Bij Volvo Car in Gent wordt de productie vanavond weer opgestart, nu de staking bij een toeleverancier van bumpers voorbij is. 4000 arbeiders van Volvo waren de voorbije 3 dagen economisch werkloos. Maar nu is er een sociaal akkoord bij de toeleverancier en kan het werk hervatten, zegt Barbara Blomme van Volvo.
4: Uiteindelijk zijn wij heel blij dat er een oplossing gevonden is en dat onze medewerkers straks alweer aan de slag kunnen. Dus onze nachtploeg kan terug wagens maken. Uiteindelijk zijn 9 volle shiften niet aan het werk kunnen gaan deze week. Maar wij gaan er alles aan doen om die verliezen in te halen.
1: Bij de toeleverancier Plasman is er onrust over de toekomst, omdat het vanaf eind dit jaar geen bumpers meer mag maken voor Volvo. De Vlaamse regering gaat sneller dan gepland extra plaatsen in de jeugdhulp creëren. In plaats van volgend jaar komt er in september al meer budget. Het gaat om 64 miljoen euro. Organisaties kunnen daar een beroep op doen om meer jongeren te helpen. Dat zou 250 extra plaatsen moeten opleveren in de jeugdinstellingen. Maar de regering wil ook meer thuisbegeleiding mogelijk maken, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee.
5: We zijn in crisis, dus we hebben extra capaciteit nodig. We zetten in op residentiële capaciteit, maar we willen ook meer kinderen en meer gezinnen sneller helpen. Vandaar dat we ook inzetten op thuisbegeleiding, zodat we sneller kunnen ingrijpen, zodat problemen bij jongeren niet ontsporen.
1: De scheurtjes en luchtlekken in het internationaal ruimtestation ISS zullen dan toch niet vandaag hersteld worden. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA had gemeld dat er lekkages waren opgedoken in het Russische deel van het ruimtestation en dat de astronauten zich moesten klaarhouden voor een noodevacuatie. Wim de Mazenier, is het gevaar nu geweken?
6: Toch niet helemaal. De lekken zijn er nog steeds. Nu, dat gaat om heel kleine lekkages die niet meteen gevaarlijk zijn. Maar er zijn wel zorgen dat het erger zou kunnen worden. Het probleem met die scheurtjes is er ook al sinds 2019. En dus zijn er structurele herstellingen nodig. Nu, die zullen er dus blijkbaar niet vandaag komen. Want er zijn eerst meer metingen en gegevens nodig, zeggen de Russen. Waarschijnlijk dus geen uitstel, maar afstel. En dus bestaat de kans dat binnenkort opnieuw de Amerikaanse astronaut en de Franse astronauten zich moeten klaarhouden voor een noodevacuatie.
1: Dankjewel, Wim. De Russische president Poetin ziet het nut niet in van een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky. Poetin reageert daarmee op een brief van Zelensky. Die had voorgesteld om Poetin te ontmoeten en samen te proberen een einde te maken aan de oorlog in Oekraïne. Volgens Zelensky leiden de gewone Russen alsmaar meer onder die oorlog. Maar Poetin zegt nu dat de oorlog geen bedreiging is voor de Russische economie. Rusland is nog altijd aantrekkelijk voor buitenlandse investeringen, zegt Poetin. De Duitser Alexander Zverev heeft zich als eerste geplaatst voor de finale van het tennistoernooi van Roland Garros. Hij versloeg de Tsjech Jakub Mensik in 4 sets. Zverev speelt zondag zijn tweede finale in Parijs. Zijn tegenstander wordt zeker een Italiaan, want de andere halve finale vanavond gaat tussen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Vanavond wordt het droog en de minima vannacht liggen tussen 8 en 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Zondag is het op de meeste plaatsen droog en de maxima blijven dit weekend net onder 20 graden. Vooraan nieuw protest in Brussel, een dag na de woelige onderwijsbetoging. Sinds vanmiddag zijn er opnieuw confrontaties tussen jongeren en de politie. Meer in de app van VRT Nieuws.
7: Verwonderd. Wat kan jou troosten? Een knuffel van je lief? Of de blik van iemand anders? Of die ene noot op de piano die even alles verandert? Elkaar beloven om nooit de hoop te verliezen. Dat terwijl de wereld blijft branden, ze ook altijd blijft dansen.
8: De Single presenteert een nieuw seizoen. Be Embraced. Alle info via desingle.be. Samen met Clara.
7: So what? Met Lies Steppen. Welkom in een nieuwe So What. Het was nogal wat in jazzland de laatste tijd. Sonny Rollins is overleden. De 100ste verjaardag van Miles Davis is gepasseerd. De tweede editie van het hernieuwde Jazz Middelheim hebben we achter de kiezen enzovoort. En nu tellen we af naar de zomer. Dus we kijken vooruit binnenkort naar de festivals die komen en we gaan terugblikken naar ons voorbije seizoen. En intussen zijn we achter de schermen ook volop bezig met een plannetje, met een Miles-reeks die u de hele zomer lang zal kunnen beluisteren, elke zaterdag. En zelfs nog heel lang daarna, want het wordt een podcast. En Guy, heel fijn dat je hier bent.
9: Dankjewel. Ik ben blij om hier te zijn.
7: Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk al heel veel heb bijgeleerd over Miles. Het is nogal een bad, hè? We zijn wel erin gesprongen. Hè?
9: Het is een waanzinnig verhaal. Hè? Het is heel veel bijleren en ook heel veel opfrissen, beseffen hoeveel ongelofelijke dingen dat je al vergeten bent, hoeveel dat er gebeurd is in het leven van één persoon. Het is extreem fascinerend, ja.
7: Ja, dat leven is kleurrijk. Hè? Als er één figuur is waar je een soap over kan maken, zal het Miles Davis wel zijn. Maar ook die muziek, ja, we kennen dat. Dat is goed, je weet dat. Maar ik ben toch echt wel omver geblazen door er nog eens echt opnieuw in te duiken. Het is toch wel van een ongelooflijke klasse en tijdloosheid, mag ik dat zeggen?
9: Zeker. Hij was de vernieuwer bij uitstek. Dus nieuwe geluiden introduceren was er altijd bij. En heel veel van die geluiden klinken de dag van vandaag nog altijd even goed als toen, denk ik. Hè?
7: Ja, voilà. Het wordt een toffe zomer, sowieso. Ook op dat gebied. Straks gaan we Micha Mengelberg vieren. Hij zou 91 jaar geworden zijn. Hij stierf in 2017. We gaan natuurlijk nog wat ere wie ere toekomt muziek draaien van Sonny Rollins. We kunnen daar niet omheen. Maar eerst duiken we in een aantal nieuwe releases, want dat houdt nooit op. En dat is maar goed ook. We gaan luisteren naar nieuwe muziek van het trio rond de Noorse fluitiste Henriette Eilertsen. Verschenen bij het fijne Motvind Records. Daar zou je ook Signe Emmelut, Mats Gustafsson en nog anderen kunnen aantreffen. En we hebben hier te maken met een ongewone instrumentatie. Fluit, cello en drums.
9: Ja, dat is zeker niet alledaags. Het is een variatie op het klassieke sax, bas, drums, trio en dergelijke. Maar ja, zeker in het noorden van Europa hebben ze daar wel iets van om, om zo wat nieuwe formaties uit te proberen of nieuwe combinaties. En voor mij is dit wel iets dat heel goed werkt eigenlijk. Ja.
7: Ja, een beetje kamermuziek flavor die ze binnen smokkelen. Ja, laat ons luisteren. Dit is een frisse sound, maar ze geven ook een draai aan de Icarus-mythe. Want voor haar draait hij niet zozeer over overmoed, maar het gaat over het vinden van balans.

0: Hubbard Road, muziek van Kalia Vandever, die onlangs verscheen bij International Anthem. En dat is een heel fijn label, Guy. Eigenlijk kan je dat blind kopen. Als daar iets nieuws verschijnt, dan is het vaak de moeite waard om te checken.
1: Ze kiezen echt voor een heel duidelijk afgebakende koers, die de laatste jaren wel wat meer verschoven is naar minimalistisch en elektronisch geïnspireerde dingen, zoals ze net hoorden. Maar dat zorgt ervoor van, ja, als de kwaliteit goed is, dat je inderdaad kan gewoon overgaan tot aankopen als er iets nieuws verschijnt. Ja,
0: ja, dit klonk wel verrassend, vind ik. Kalia Vandever, een trombonist uit New York, iemand die met They Them aangesproken wil worden, dat staat meteen in de bio. They lean into the challenges of the instrument and allow patience and melody to guide their process. Dat kan je op hun website lezen. Trombone is eigenlijk geen evident instrument en melodie en geduld mogen dus de weg wijzen. Zo klonk het ook een beetje. Het is ook geïnspireerd door mythologie, maar dan uit Hawaii, waar hun wortels liggen. De muziek is allemaal zelf gecomponeerd en opgenomen met piano en trombone in de kern. En het album heet Mana. En dat is genoemd naar de goddelijke en bovennatuurlijke geest die sterkte geeft aan levende wezens, plaatsen en objecten. Mana.
1: Kijk eens aan. Dat weten we ook weer.
0: Ja, daar voel ik wel wat voor. Een beetje mana.
1: Dacht ik het niet.
0: Ik denk dat er hier genoeg mana in de studio hangt. Ik denk
1: hopelijk
0: het wel. Ja. Dit is nieuwe muziek van Etenash Wassi. Dat is niks minder dan een powerhouse, Guy. En dat brengt ons naar Ethiopië.
1: Ja, wat een natuurkracht, die vrouw. In 2018 maakte ze echt wel heel grote indruk met een album dat Yene Alem heette, waar die stem echt centraal stond en waarop ze geruggesteund werd door een paar muzikanten uit Frankrijk die al wat ervaring hebben met jazz en geïmproviseerde muziek. Maar dan zag ik in die tijd ook live, en dat was echt overrompelend, zo'n zeer fiere, trotse, super expressieve zangeres die dan speelt met twee bassisten. Eentje op een contrabas, eentje op een akoestische basgitaar, denk ik. En dat is muziek die haast spiritueel klinkt in al zijn intensiteit.

0: Want ze heeft zoiets... Ze heeft een pittig leven gekend. Ze heeft ooit zelf nog een club uitgebaat in Addis in Ethiopië. En ze heeft haar mannetje moeten staan. En dat straalt ze ook al uit. Het is echt een heel sterke vrouw die echt het podium opeist. En dat is mooi om te zien.
1: Ik blijf bij mijn standpunt. Vrouwen worden beter met de jaren, Guy.
0: Ik geloof het ook, ja.

0: Een bakje troost van Fatoumata Diawara. Don't cry, cry, cry. Van oost naar west gingen we, van Ethiopië naar Mali. En zij staat in juli op Genjazz. Op 5 juli om precies te zijn. We hoorden Fala uit haar nieuwe album, dat heet Massa. En dat verschijnt vandaag. Een hele mooie combi van roots en pop. Als je het mij vraagt, het is heel aanstekelijk altijd haar muziek. Ik denk dat dat wel een mooi concert zal worden, Guy.
1: Ik heb er ook wel een boon voor, eigenlijk, ja. Ik ben er niet zo heel in thuis in dit soort muziek, maar als ze passeert, dan heb ik het toch wel altijd gehoord, ja.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: We gaan terug naar de jazz. Toen we het onlangs hadden over de Hum Sessions, zeiden we nog dat Don Marsh 5 vermoedelijk bezig was met nieuwe muziek. We hadden dat goed geroken, want kijk, die is intussen aangekomen.
1: Klopt, ja. Misschien hebben we gewoon even niet goed opgelet of zo. Maar Wouter van den Broek en de zijnen hebben inderdaad een nieuw album uitgebracht. Het tweede. Ianua heet het.
0: Ja, en er zijn een heleboel verwijzingen naar het Latijn. De titel, dat Ianua, dat verwijst naar het Latijnse woord voor poort. En dat gaat dan over Janus, de Romeinse god met 2 gezichten. Daar wil ik dan meer over weten.
1: Wel, blijkbaar is het zo dat Janus is de Romeinse god van begin en einde, van overgangen, deuren, poorten en veranderingen,
0: ja,
1: en dergelijke
0: dingen. Daar
1: is
0: de poort, de gate.
1: Dus, de Janus face, zoals ze ook zeggen. Er wordt meestal afgebeeld met 2 gezichten, waarvan er eentje kijkt naar het verleden en eentje naar de toekomst. En ik denk wat ze daar eigenlijk mee wilde zeggen in de muziek is ook dat, dat een melodie in de loop van een song een andere dimensie kan betreden of helemaal transformeren naar iets anders.
0: Wat kan je toch mooi zeggen, Guy Peters. Dit zijn Wouter van den Broek op piano, Jean-Paul Estievenaar op trompet, Warre van de Putten op tenorsax, Janos Bruneel, nog een Janos op bas en Matthias De Waele op drums. Awoja.

0: De Luikse pianist Igor Gehino maakt na een lange tijd, het is meer dan 10 jaar geleden zelfs, maakt hij nog eens een trioplaat samen met bassist Sal Rocca en drummer Umberto Odone. Eigen stukken vooral, maar dit was hun versie van Bigfoot van Paul Bley, een song die hij in 1970 uitbracht met Gary Peacock en Bill Elgart. En wat Gehino wil doen met dit album is zijn 15 jaar in de Belgische jazz scene vieren. 15 jaar showbiz, Guy.
1: In België is jazz zelden echte showbiz, denk ik. Maar ja, hij heeft al wel een mooi parcours afgelegd en best wel wat dingen uitgebracht met een trio en ook andere formaties. Dus laat die jongen maar doen, ja.
0: Ja, en dan gaan we luisteren naar Dave Douglas. 2 jaar na zijn album Gifts heeft hij een nieuw album klaar met dat quintet. En dat heet Transcend, met goed volk. James Brandon Lewis op tenor sax, Tomica Reed op cello, Rafik Bhatia op gitaar en Ian Chang op drums. En als ik die naam Dave Douglas zie verschijnen, Guy, hij brengt waanzinnig veel nieuwe muziek uit. Het is bijna niet te volgen eigenlijk op zijn eigen label. Maar dit doet wel de oren spitsen. Als je die line-up ziet, dan ben ik al benieuwd, hoor.
1: Ja, de vorige plaat was best al de moeite. Het liet echt wel een frisse wind waaien door het Douglas-landschap. Ook al gebeurt er eigenlijk wel al heel veel. En dit is ook wel bijzonder, omdat voor een deel van de plaat laten zich inspireren door Duke Ellington.
0: Ook al altijd goed.
1: Ja, natuurlijk. En maar dan ook hij maakt ook wel een heel specifieke keuze. En hij heeft ingezoomd op die Sacred Concerts. Dus eigenlijk muziek die Ellington schreef, ja, zeg maar eigenlijk voor misvieringen. Dus dat was dan ook met grote bands, maar dan kwam er vaak nog een koor aan te passen. Extra lied daarin met een gospel-insteek, zoals Come Sunday bijvoorbeeld. En dus daar is hij op gaan focussen, op die werken van Ellington uit de late jaren 60, begin jaren 70. En heeft er een heel op zijn eigen manier weer een heel eigen draai aan gegeven. Ja,
0: ja. Het is toch frappant eigenlijk, hè, dat heel veel groten toch ook naar dat hogere zoeken. Of dat zo als het soort van summum het allerbelangrijkste beschouwen, hè?
1: Ja, ik denk dat het sowieso wel een bekommernis is van de meeste artiesten, veronderstel ik, van ja, naar dat hogere reiken of kijken wat er nog buiten ons of boven ons bestaat. Ja.
0: Ze spelen Heaven hier, deel van het tweede Sacred Concert. En daar was het met vocaliste Alice Babs. Hier doen ze het instrumentaal en met z'n vijven. En het origineel was met maar liefst 18 muzikanten, een paar zangers en een koor.

0: We hebben onlangs al muziek gedraaid uit One Song Until the Day Breaks van het trio Anke Versliepen, Loni Cornelis en Artan Buleskay. En dit was part 4, I've Come Home. Zo klonk het ook wel een beetje thuiskomen eigenlijk. Versliepen heeft een aantal eenvoudige ideeën en melodieën meegebracht en de muzikanten die mochten daarmee aan de haal gaan. Het is eigenlijk één lange trip, maar het is ook fijn om gewoon van een stukje daaruit te genieten. Dat werkt ook.
1: Ja, ik vind het ook heel, heel mooie muziek. Het is muziek die soms bijna... Ik bedoel het helemaal niet negatief, maar die bijna gewoon klinkt. Die muziek die gewoon kan zijn wat ze is. Die gewoon tijd en ruimte krijgt en kan vloeien zonder dat daar per se grote gebaren aan moeten vastgekoppeld worden. En
0: niet opdringerig ook, hè?
1: Ja, en ik vind het... Ja, en tegelijkertijd is het veel meer dan zomaar achtergrondmuziek. Of,
0: absoluut.
1: En ik vind dat Anke Versliepen daar echt wel echt een talent voor heeft. Ik vind dat ze echt wel muziek maakt die mooi en eenvoudig is, zonder dat je het gevoel hebt dat je iets mist of zo, of dat er niet genoeg is.
0: Ja, ik hoorde ook echt haar hand hierin. Ja, dat is mooi, hè?
1: Ja, zeker.
0: Onlangs op Jazz Middelheim hebben we een groot deel aan het werk gezien van het Jeff Parker ETA Quartet. Zij speelde mee met Flea natuurlijk, dat concert waar iedereen naar uitkeek. En het is ook wel mooi eigenlijk dat Flea net zo een van zijn favoriete bands of een van de bands die een van zijn favoriete platen hebben opgenomen, dat hij hen gewoon gevraagd heeft om die uitdaging met hem aan te gaan om zijn trompetproject mee vorm te geven. En die band, dat is Jeff Parker met John Johnson op tenorsax, Anna Butters en Jay Belrose. En we gaan luisteren naar Happy Today. En dat is eigenlijk wel mooi. Soms moet je het gewoon niet te ver zoeken. De live-opname, die voelde zo goed. En dat is ook tof, hè. Als alles samenkomt en het gaat goed en je voelt je in je nopjes van jee, we zijn goed bezig. Dan voelt dat als een soort van gelukzaligheid na wat een moeilijke periode was voor Parker.
1: Ja, en het leuke vind ik is dat ze op deze derde plaat, ja, merk je echt wel zo dat ze een eigen stijl hebben. Je zou het ook een formule kunnen noemen, maar daar is het dan weer te interessant voor. Het zijn die lange, minimalistische, uitgesponnen dingen van die trage jams die toch aanvoelen als meer dan zomaar wat gepringel. En die dan ja, op die typische, heel geduldige manier vorm krijgen. Het is bijna een soort van meditatie-jazz of zoiets. Niet vernieuwend, maar intussen wel een sound die helemaal de hunne is. Ja.
0: Ik vind het fijn. We gaan luisteren naar een stuk uit die titeltrack, Happy Today. Ik heb zeker genoten van Flea, maar hoe mooi zou het zijn als ze de volgende keer gewoon nog eens terugkomen met deze muziek naar Jazz Middelheim. Geniet ervan tot aan het nieuws. We blijven nog van So What Doen tot 8 uur.

0: Het is 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Sophie van der Donkt. In Brussel zijn vanmiddag een honderdtal mensen opgepakt tijdens nieuwe gewelddadige protesten. Gisteren liep ook al een betoging van leerlingen en leerkrachten uit het Franstalig onderwijs uit de hand. En op sociale media werd opgeroepen om vandaag opnieuw onrust te stoken, zegt de politie. Helene van der Beke, wie is er vandaag naar Brussel gekomen voor dat nieuwe protest?
1: Wel, hier aan het Centraal Station zijn nog altijd heel wat mensen. Een deel van hen zijn omsingeld door de politie, worden geïdentificeerd. En daar zijn leerlingen en leerkrachten bij, lijkt het. Ik sprak ook met leerlingen hier die zeiden van ja, er zijn heel veel mensen bezorgd, leerlingen, over wat er met dat onderwijs gebeurt. Zij willen protesteren, maar er zijn dan een aantal ruilschoppers en de rest weet niet goed hoe ze moeten omgaan met dat geweld en ook met die ja, toch wel soms gewelddadige reactie ook van de politie. Ik sprak ook een leerkracht die heel geëmotioneerd was. Ze zijn hier erg bezorgd om de leerlingen die niks misdoen en toch ook in dat geweld zitten. En veel mensen zijn ook bezorgd over dat recht op protesteren. Dus ja, toch wel heel wat emotie hier ook wel bij dat uit de hand gelopen protest in Brussel.
0: Dankjewel, Helene. De federale politie heeft een opsporingsbericht verspreid om de gevangene te vinden die vanmorgen in Brugge ontsnapt is. Het staat ook op vrtnieuws.be. De gevangene was voor een medische ingreep naar het AZ Sint-Jan gebracht. Hij bedreigde daar zijn bewakers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van de handboeien af te geven. Het is een Rus die vastzat voor diefstal met geweld. Vorig jaar probeerde hij ook al een keer te ontsnappen toen uit de gevangenis in Gent via een gat in de celmuur. De burgemeester van Lanaken wil niet dat zesvoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem komt. Begin van de week raakte bekend dat Orion de gevangenis mag verlaten met een enkel band en naar een forensisch zorgcentrum overgebracht wordt. Burgemeester Marino Keulen verzet zich daartegen.
2: Ik vang heel wat verontruste reacties op. Men gaat die proberen te filmen, foto's maken. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. Ik denk als je voor Freddy Orion iets wilt betekenen, dat je dat bijna moet doen in het buitenland, net om die sereniteit van die behandeling een kans te geven en op die manier ook die behandeling ook effect te doen hebben.
0: Het psychiatrisch centrum vindt de commotie van de voorbije dagen jammer. De directie is nog altijd bereid om Orion op te vangen, maar wacht tot de rust is weer gekeerd. Het lichaam dat gisteren gevonden is in het zuidwesten van Frankrijk is wel degelijk dat van Liana, het meisje van 11 dat een week geleden verdwenen is. De zaak beroert veel mensen omdat de verdachte ondanks verschillende klachten over seksueel misbruik nooit verhoord was. Uitleg door Frank Renaud.
3: Eindelijk is er duidelijkheid, een week na de verdwijning van de 11-jarige Liana. De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden inderdaad het lichaam is van het meisje. Dat is vastgesteld nadat autopsie is verricht. Daarmee kan er nu ook meer duidelijk worden over wat er met het meisje is gebeurd. Ze verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man die is opgepakt en de hoofdverdachte is. Hij zegt onschuldig te zijn. Het lichaam van het meisje is gevonden in een graansilo, niet ver van Toulouse, op een boerenbedrijf waar de verdachte had gewerkt. Franse politici, inclusief president Macron, hebben zich de afgelopen dagen volop bemoeid met de zaak. Want de verdachte die is opgepakt wordt ook genoemd in 5 andere zedenzaken, maar hij liep gewoon vrij rond. Justitie heeft fouten gemaakt, zegt zelfs de Franse minister van Justitie.
0: Sport, de mannenfinale op Roland Garros gaat zondag tussen de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev had zich vanmiddag al geplaatst en Cobolli hoefde zijn halve finale niet te spelen. Zijn tegenstander Matteo Arnaldi, ook een Italiaan, gaf forfait omdat hij ziek is. Het wordt droog vanavond. Temperaturen vannacht tot 13 graden. Morgen wordt het zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Zondag droger weer, dat is het. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Clara, blijf verwonderd. What? So what? Met Lies Steppen. What?
5: Welkom in uur 2 van So What. Daar straks in ons eerste uur vooral nieuwe muziek en nu iets anders. Het is de verjaardag van Mischa Mengelberg, een van de meest fascinerende figuren die de Nederlandse muziek ooit gekend heeft. Hij zou vandaag 91 geworden zijn. Hij is overleden in 2017, helaas. Ik heb hem ooit mogen ontmoeten. Toen hij al wat ouder was, hij was niet meer in topconditie of topgezondheid. Het was een video-interview ook. En eerst een live-uitzending de dag ervoor. En hij heeft mij danig het vuur aan de schenen gelegd, moet ik zeggen. Ik schiet nog altijd in de lach als ik zijn naam ergens zie of hoor. Maar het is een klein beetje groen ook.
6: Vertel.
5: Ja, het is wel de kunst natuurlijk. Iemand het vuur aan de schenen leggen. Mm-hmm. En dat ze er toch nog mee kunnen lachen achteraf. Ja, we hadden een live-uitzending in Vooruit in Gent. Mischa speelde een duo. En ineens, ja, te midden van de live-uitzending, hè, we zijn live op de radio, begint Mischa luchtpiano te spelen. Maar dat is dus een probleem op de radio, zeker als dat lang begint te duren. En ja, ik moest er ook heel hard mee lachen, het was gewoon heel grappig. Maar ik zag de paniek in de ogen van de producer toen en ja, enfin, we hebben er achteraf mee gelachen, eind goed, al goed. Ik weet niet meer hoe we het opgelost hebben, maar hij was tamelijk volhardend in de boosheid en in het luchtpiano spelen, moet ik zeggen.
6: Ik denk dat hij volhardend was in heel veel dingen die geen steken houden.
5: Maar ja, je ziet hem dan zoals een iets wat oudere man. Hij ziet er ook niet zo uit alsof hij zoiets zou durven gaan doen of zo. Ik schrok me rot eigenlijk. En de dag erna mocht ik hem gaan interviewen op zijn hotelkamer of kamer waar hij verbleef. Een video-interview en de manager liep mij binnen en die zei: je hebt de test met glans doorstaan. En toen moest het gesprek nog beginnen, maar dat was wel fijn.
6: Ja.
5: Het was ook een plek die later belangrijk geworden is voor mij. Ja. Het was een plek die betekenis gekregen heeft. Maar zo was hij dus. Ja. Misschien moet jij eens even vanuit jouw achtergrond als hele grote kenner ons wat wijzer maken in de Mischa Mengelberg-wereld.
6: Grote kenner weet ik niet, maar ik denk dat het met recht en reden een van de centrale figuren genoemd wordt van de Nederlandse naoorlogse muziek. Ik kwam uit een geslacht van muzikanten, componisten, dirigenten. Was heel snel verbonden aan hedendaagse muziek en aan improvisatie en jazz. Hij speelde heel vroeg samen met Han Benning en samen hebben ze bijvoorbeeld nog gespeeld met Eric Dolphy op diens laatste opnames in 1964. Maar hij was natuurlijk ook een van de oprichters van de Instant Composers Pool.
5: ICP.
6: ICP samen met Han Benning en Willem Breuker in 1967. En dat is echt wel een instituut, denk ik, voor de Nederlandse muziek. Dat enorm, enorm invloedrijk geweest is. En er eigenlijk voor gezorgd heeft dat Amsterdam echt zo'n epicentrum is geworden voor een heel specifiek soort jazz.
5: Het waren vrije geesten en zo klonk de muziek ook. Hè?
6: Ja, vrij, maar ook met heel veel humor. Maar humor die niet altijd bij iedereen goed begrepen werd. Het was heel vaak echt wel rebels, tegendraads, absurd. Ze kraamden de meest waanzinnige dingen uit. Het was soms echt pure nonsens. Daar was die link met de fluxusbeweging en dergelijke natuurlijk. Maar saai was het echt nooit.
5: Nee, ik moet er ook aan denken. Ik heb ooit ICP eens mogen aankondigen en dan begonnen ze keihard te spelen tijdens mijn introductie. Maar ja, dat was ook om te lachen natuurlijk, maar ik wist echt niet wat er gebeurde en het publiek ook niet. En achteraf kwamen ze vragen, dat was toch oké, hè?
6: Ja, ik was erbij toen en dat was een onvergetelijk moment. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook heel mooi, de laatste jaren van zijn leven was hij niet in goede vorm. Ik denk dat hij Alzheimer had. Maar ze lieten hem toch nog meespelen zolang hij kon en wou. En dan zag je soms wel dat er iemand aan de piano zat die er niet helemaal meer bij was. Maar toch hebben ze dat helemaal omarmd en deel laten uitmaken van die concert. En ik vond dat enorm ontroerend eigenlijk. Hè.
5: Ja, we gaan luisteren. Hè. Hypo Christmas Tree Fuzz. Dat is ook de naam van een Belgische rockband, maar nu al even niet meer.

0: Weer is een dag voorbij in van de allermooiste composities van Mischa Mengelberg. En dit was een hele fijne versie door twee gitaristen, Noël Achoté en Mary Halverson. En die laatste die nam het ook nog eens op met haar trio Thumbscrew. En ik wil toch nog even de line-up van daarvoor meegeven. Die Hypo Christmas Tree Fuzz van het Mischa Mengelberg Quartet. En dat was toen met Mengelberg, met Han Benink, met Brad Jones en Dave Douglas. En ja, dat is toch wel een hele fijn. Laatste die nam het ook nog eens op met haar trio Thumbscrew. En ik wil toch nog even de line-up van daarvoor meegeven. Die Hypo Christmas Tree Fuzz van het Mischa Mengelberg Quartet. En dat was toen met Mengelberg, met Han Benink, met Brad Jones en Dave Douglas. En ja, dat is toch wel een hele fijne bende.
1: Dat is wel.

0: zeker. Maar ik denk dat je niet mag onderschatten tot hoever de reputatie van die kerels heeft gereikt. Of nog altijd reikt. Zo'n Han Bennink, die wordt ook door heel wat Amerikanen echt wel op handen gedragen. Dus die hebben
1: en terecht, die
0: hebben echt wel bakens verzet, ja.
1: Ja, absoluut. Even terug naar de gitaristen van daarnet. Wat heel fijn is, is dat een van die twee, Noël Akshoté, dat hij blijkbaar een groot archief heeft, want hij deelt regelmatig op zijn Facebookpagina oude interviews en artikels uit oude jazzmagazines. Dus het is geen slordigaard, iemand die zijn zaakjes op orde heeft.
0: Zeker, ja. Ik weet niet hoe goed geordend zijn archief is, maar het is echt fenomenaal. Hij heeft heel leuke artikels verzameld en bij elkaar gebracht over luistertesten en zo, waar je kan lezen hoe bijvoorbeeld een Charlie Parker of een Stan Getz bijvoorbeeld spreekt over zijn collega's uit die tijd. Zijn wonderbaarlijke interviews, ja.
1: Zeker eens checken. En dan wil ik meteen ook nog even verwijzen naar een filmpje dat Micha Mengelberg gemaakt. Dat hij maakte filmpjes van zijn kat, die heette Pief. Vind je op YouTube ook. En dat is misschien wel fijn, want die kat die liep dan over bepaalde toetsen op zijn piano en die speelde dan een melodie. Dus die had een super muzikale kat. Maar tijdens dat interview op dag 2, toen ik de test al doorstaan had, toen zei Micha, maar ik legde wel koekjes op de toets. Dus het was een beetje gesjoemel eigenlijk, dat ook wel weer. Pief, dus zeker eens zoeken op YouTube. En dan gaan we luisteren naar Sonny Rollins. Hij overleed op 25 mei, hij was 95 jaar. En dan nog, wat een groot verlies. We gaan focussen op wat hij achterliet. Hij was een van de titanen in de jazz. Ik heb jou deze week bijna jazz-titaan genoemd, maar Sonny Rollins was er wel echt in. Voor jou is het nog een beetje te vroeg.
0: Ja, laat mij eerst nog maar een slome vijftiger zijn of zo. Maar Rollins, ja, ze zeggen het overal, hij was de laatste ongeveer van een generatie, de laatste van de generatie die de moderne jazz eigenlijk vormgegeven heeft. Het was, hij was net als Miles heel jong toen hij zijn intrede maakte. Hij was 19, 20 jaar en hij speelde al de pannen van het dak met alle grote namen van die tijd.
1: Ja, en nu we toch diep in de Miles-verhalen aan het duiken zijn om onze reeks in de zomer voor te bereiden. Miles had een immens respect voor hem, hè?
0: Ja, toch wel. Miles kon heel hard zijn voor anderen, heel veel kritiek hebben, maar er zijn er een paar die er altijd aan ontsnapt zijn.
1: Miles strooide niet met bloemetjes, maar wel voor Sonny Rollins.
0: Ja. Coltrane was daar bijvoorbeeld niet altijd bij. Die heeft het een paar keer moeten ontgelden. Daar waren dan wel redenen voor. Maar Sonny Rollins, die stond op een goed blaadje bij Miles, maar ook bij Thelonious Monk en heel wat anderen. En op heel jonge leeftijd al trouwens. Hij was vaak de jongste van de band, een jonge twintiger toen hij zwaar impact maakte. En het is een heel fascinerend.
1: Ik heb je onderbroken, sorry daarvoor, maar Miles stuitert door mijn hoofd.
0: Geen probleem.
1: Waar waren we gebleven? Een tijd in de gevangenis ook, Sonny Rollins. Ook dat was geen doetje. Een verslaving. Af en toe was hij even weg om te proberen de habit te kicken.
0: Ja, en hij was betrokken bij een gewapende overval. Hij beweert dat hij zelf nooit geschoten heeft, maar hij had wel een geweer vast toen de politie aankwam.
1: Ouch.
0: En dat heeft hem een goed jaar gekost in de gevangenis. Maar kijk, hij is dan teruggekomen, clean, en hij heeft geschiedenis geschreven.

0: Eerst Thelonious Monk en Sonny Rollins. En daarnet hoorden we Rollins ook in goed gezelschap. Een opname met Miles Davis op trompet, Horace Silver op piano, Percy Heath op bas en Kenny Clarke op drums. Een opname uit 1954. En ja, Rollins, het was zelf een grote jongen, hebben we net gezegd, maar hier... Klopte dat ook wel voor de rest van zijn gezelschap. Hè? En ook Miles die had weer zijn draai gevonden en die was aan het pieken in die tijd. Het ging gewoon goed met iedereen.
1: Ja, ik denk dat het een kantelpunt was. Daar zouden nog veel mooiere dingen gebeuren. Maar 1954, 55 is waar zowel Rollins als Miles Davis zich herpakt hebben of een nieuw elan gevonden hebben. En je hoort het hier al, hier wordt echt enorm mooi samengespeeld en gesoleerd. En dit was een van die mooie composities die Rollins aanbracht voor dat album. Oleo en Airigan, wat dan Nigeria is omgekeerd.
0: Ik ga het nooit meer vergeten.
1: Ja, bij deze. Dus ja, daarom alleen al... wilden we dus graag laten horen van ja, zo die muziek laten horen op het moment dat er elektriciteit in de lucht hangt en nog zoveel meer uit voortgevloeid is.
0: En er is veel, hè, als we in die legacy van Sonny Rollins duiken. Vorige week hebben we muziek gedraaid uit Saxophone Colossus, want dat was hij, een Saxophone Colossus. We hebben Way Out West gedraaid en de Freedom Suite. En nu gaan we een sprongetje maken naar een paar jaar later, want Rollins had een sabbatical, tussen aanhalingstekens, genomen. Het zal wel wat met drugs en allerlei toestanden te maken gehad hebben, maar hij kwam wel terug, en hoe?
1: Ja, het was toch een soort van afscheid om tijdelijk te herbronnen, denk ik, vooral. Hij is daar zo heel... dat is een heel bekend verhaal. Twee jaar gaan spelen aan de Williamsburg Bridge. En dan is hij teruggekomen en zijn spel was eigenlijk vrijer dan ooit tevoren. En dus verschillende mensen hebben wel gezegd van ja... Het spel van de Rollins was het zo vrij als je kon gaan zonder over te halen naar free jazz. En het was bij momenten ook zo, zeker als je de live-opnames hoort. Ja, als die Rollins opstegen, dat was vliegen door de muziek. Dat was enorm indrukwekkend. Ja,
0: maar ik kan me voorstellen als muzikant ook, als je zo echt terugplooit op jezelf en zo heel veel alleen speelt, dat doet wel iets, denk ik.
1: Ongetwijfeld, en zeker voor zo'n twijfelaar of zelfs piekeraar als Rollins, iemand die sowieso al heel veel bezig was met introspectie, denk ik dat het wel een vrij intense periode geweest is om na te denken over wat hij wilde of niet wilde. En de muziek spreekt boekdelen, ja.
0: En dit album heet Our Man in Jazz met Don Cherry, Billy Higgins en Henry Grimes of Bob Cranshaw op bas. En ook daar staat een fantastische versie van Oleo op. Ze duurt 25 minuten. Maar ook dit, een stuk uit de jaren 40. There will never be another you.

0: En dit was dus een speciale, hou je vast. Miles Davis 4, dit waren Sonny Rollins, Han Benning op drums en Ruud Jacobs op bas in 1967. Dus Rollins die speelde een paar sessies met Ruud Jacobs en Han Benning in de VARA-studio in Hilversum, in de Academie voor Beeldende Kunsten in Arnhem en in de Go-Go Club in Loosdrecht. En dat is dan gelukkig bewaard gebleven.
1: Ja, inderdaad. Wel pas jaren later, in 2020, is er een samenwerking geweest tussen Resonance, het Amerikaanse label, en het Nederlands Jazzarchief. Ze hebben dat samen uitgebracht. Niet alles is daarvan een even goede geluidskwaliteit, maar het feit dat die opnames bestaan is natuurlijk al historisch. En Sonny Rollins heeft wel nog zijn goedkeuring gegeven en was blijkbaar heel enthousiast over het feit dat die release toch nog daglicht zag.
0: Ja, dat moet super zijn voor die muzikanten, hè, dat zoiets zoveel jaar na datum boven water komt, want waarschijnlijk hebben ze dat zelf ook nog nooit gehoord. Hè?
1: Zeker, en ik heb het geluk gehad om het zelf te vragen aan Benning. Ik zat ooit eens voor hem en ik vroeg hem dan naar die periode en die release en er verschenen ook die lichtjes in zijn ogen en ik denk dat het voor hem een heel mooi moment was, want hij was zelf natuurlijk een grote jazzfan en om dan te kunnen spelen met zo een van die kleppers van de Amerikaanse jazz die eigenlijk een beetje op de top van zijn kunnen was, dat was voor zo'n een Nederlandse drummer, geweldig natuurlijk.
0: Ja, een must-have voor de fans, want ook de vormgeving en de inhoud, alles is helemaal de moeite waard. En dan gaan we luisteren naar iets van de latere Rollins, want die bleef er wel goed op los toeteren tot op latere leeftijd. Dit is er eentje uit zijn voorlaatste album, This Is What I Do, uit 2000. Hij was toen net geen 70. En wat is hier precies zo mooi aan, Guy?
1: De sound opnieuw, maar vooral hoe dat die een beetje gewijzigd is, toch? Het is misschien iets minder robuust, iets minder vol dan in zijn piekjaren of de productieve piekjaren van de jaren 50. Maar het krijgt zoiets, ik zou het bijna iets sappigs noemen of zo, zoals een Ben Webster dat ook had, of een Benny Carter. Daar zit zo'n heel... Een heel leuk accent aan die sound of zo. Ik kan het heel moeilijk uitleggen, maar je zal het wel horen als zij dadelijk begint te spelen.
0: Laat de muziek maar voor zich spreken. Rollins met pianist Stephen Scott, bassist Bob Crenshaw en drummer Jack DeJohnette.

0: Sonny in 2000, This Is What I Do, bam, we zullen het geweten hebben. In 2011 stond hij voor het laatst in België op Gent Jazz en hij overleed onlangs op 25 mei de saxofoon Colossus. Heel veel respect en bedankt voor alles wat hij achtergelaten heeft. Dat zijn muziek nog altijd inspireert, dat mag zeer duidelijk zijn. Zoveel saxofonisten die hem op handen dragen en als supergrote inspiratiebron noemen. Rodrigo Amado of James Brandon Lewis, ze zeggen het allemaal. En ook deze J.D. Allen. Hij mag de cirkel van So What rondmaken vandaag. En zij spreken dus allemaal over Rollins als hun allergrootste inspiratie. Dat zegt genoeg en zo leeft zijn legacy weer gewoon verder. En dat is helemaal oké. We gaan luisteren naar iets uit J.D. Allens eerste album met zijn trio sax, bas, drums, zoals Sonny hem voordeed, Ezequiel uit I Am, I Am. En ik zou zeggen, blijf luisteren naar Clara vanavond, want Christophe en Michael serveren nu een live concert. We gaan global op deze vrijdagavond. Ze nemen u mee naar H-concerts in Gent. Geniet ervan. En Guy, het was zo fijn dat je er weer bij was vandaag. Altijd, always a pleasure.
1: Graag gedaan.
0: Tot de volgende, hè.

0: is 8 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schaaprechts. Er is nog altijd geen spoor van de gedetineerde die ontsnapt is uit het Sint-Jan ziekenhuis in Brugge. Daar was hij naartoe gebracht voor een medische ingreep. De man van Russische afkomst bedreigde zijn bewakers met een scherp voorwerp en dwong hen om de sleutels van zijn handboeien af te geven. En hij is voorlopig spoorloos, zegt collega Thijs Nijrink in Brugge.
1: De zoektocht is vanmiddag gestart hier in de dichte buurt van het ziekenhuis met speurhonden en een helikopter van de federale politie. Daarbij is vooral gezocht in bossen en op en onder bruggen. Maar natuurlijk, intussen is het al 9 uur geleden dat de man ontsnapt is en zijn ze ook ruimer gaan zoeken, omdat ze ook niet uitsluiten dat de man hulp heeft gekregen van buitenaf en dat het dus voorbereid was, dus dat de kans bestaat dat hij ook al ver weg is van hier.
0: Marino Keulen, de burgemeester van Laanaken in Limburg, wil niet dat zesvoudig moordenaar Freddy Orion naar het psychiatrisch ziekenhuis in deelgemeente Rekem komt. Begin van de week raakte bekend dat Orion de gevangenis mag verlaten met een enkel band en naar een forensisch zorgcentrum wordt overgebracht. Burgemeester Keulen verzet zich daartegen.
2: Ik vang heel wat verontruste reacties op. Men gaat die proberen te filmen, foto's maken. Dat gaat ook die behandeling niet ten goede komen. Ik denk als je voor Freddy Orion iets wil betekenen, dat je dat bijna moet doen in het buitenland, net om die sereniteit van die behandeling een kans te geven en op die manier ook die behandeling ook effect te doen hebben.
0: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod verder uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan dat vandaag is goedgekeurd door de ministerraad. Meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
3: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven, dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot één.
0: Het lichaam dat gisteren is gevonden in het zuiden van Frankrijk is wel degelijk dat van Liana, het meisje van 11 dat een week geleden was verdwenen. Liana werd voor het laatst gezien toen ze in een auto stapte bij een man van 41. Hij is opgepakt en is ook de hoofdverdachte. Het lichaam is gevonden op een boerenbedrijf waar de man heeft gewerkt. In het tennis gaat de mannenfinale op Roland Garros zondag tussen de Duitser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev had zich vanmiddag geplaatst tegen de Tsjech Mensik. Cobolli moet vanavond zijn halve finale niet spelen, want zijn tegenstander en landgenoot Matteo Arnaldi moet forfait geven omdat hij ziek is. Het wordt droog vanavond, temperaturen van 8 tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf de kust. Temperaturen tot 19 graden. Meer op vrtnieuws.be.
4: Clara, blijf verwonderd.

0: verwonderd. Clara Live. Met Michael Robrechts.
1: Een hele goede avond. We zitten bij H-Concert in Gent. En we hebben een heel straf trio hier op het podium. Over een tiental minuten krijgen we live muziek van Guitari Baro. Een trio uit West-Afrika dat voor het eerst hier in het land te zien en te horen is. Twee gitaren uit Mali en Guinea. En die gaan in conversatie met elkaar. En met een balafoon. Nog zo'n traditioneel instrument uit de Mandingo-cultuur. Het grote keizerrijk van het oude Mali. Dat derde instrument, de balafoon, zorgt voor de ritmische basis, maar zorgt tegelijk voor heel veel melodie. Want we krijgen een meester van het instrument te horen, zometeen Lassana Diabaté, bekend van het trio Dakali, en ook iemand die heeft samengewerkt met het Kronos Quartet. En de man is de drijvende kracht van dit Guitari Baro. De band staat vanavond voor het eerst live hier in België bij H-Concerts. Conversaties tussen gitaren, dat is de vertaling van de naam van de band, Guitari Baro. En dan zitten we in het Bambara, in een van de grote talen in Mali. Maar let op, dat Bambara, dat gaan we verder niet horen vanavond. Want dit trio brengt instrumentale muziek met die twee gitaren en die ene balafoon. De houten Afrikaanse tegenhanger van de vibrafoon of de xylofoon. Producer van dat album, de Britse Lucy Duran, vond namelijk dat het een gemis was dat er zo weinig instrumentale muziek komt uit die regio in West-Afrika, uit Mali en Guinea. En dus wilden ze deze drie mensen samenbrengen en een opname maken. Dat gebeurde in het najaar 2025 en vanavond krijgen we de live première. Guitari Baro bestaat uit Lassana Diabaté, balafoon, Gausu Kouyaté, akoestische gitaar, en Kerfala Diabaté, ook gitaar. Over 10 minuten begint hun concert hier bij H-Concerts en gaat de zon schijnen, dat garanderen we u. Dit is intussen de barometer hier in het land voor dit weekend, Belgium and Rain. Muziek van Nana Osei, Twumbarima en straks ook de stem van Roland van Kampenhout. Belgium and Rain.

let the music play. One birthday and cake. Like birthday.

Nana Osei Twumbarima, de artist in residence in de N9 in Eeklo. Daar stelde hij zo pas nog zijn nieuwe album voor, Journey to the Unknown. Van Ghana tot het druilerige Eeklo en Gent. Volgende week vrijdag komt hij langs in Music Matters, deze Nana Osei. Geen idee of Roland van Kampenhout meekomt, dat hangt van het weer af. Dit is Constantinople, dat wonderlijke trio rond Ablaye Sissoko en Kia Tabassian. Op hun nieuwste album Estuaire spelen ze met het beeld van de riviermonding, de plek waar het zoete water het zout van de zee ontmoet. Een plek van ontmoeting en uitwisseling. Constantinople.

hivernage. Een mooie manier om te overwinteren bij Constantinople. Het trio rond Ablaye Sissoko en setarspeler Kia Tabassian. En nu zitten we live in de handelsbeurs bij H-Concert in Gent. Waar het Kitari Baro trio uit Guinea en Mali zich klaarzet. Kitari Baro live bij H-Concerts.

0: meeting and fully.
1: No, sir. Angatabamu.

De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt. Clara Live.

Goedenavond, fijn dat u luistert. Muziek van een virtuose cellist, niet de charismatische Italiaan Ettore Pagano, maar de Britse cellist, filmcomponist en producer Oliver Coates uit zijn klankband bij de romantische film van Oliver Hermanus, The History of Sound, met Paul Mescal en Josh O'Connor in de hoofdrollen. Die gaan als Lionel en David samen op reis langs de uithoeken van Maine om volksliederen te verzamelen en om elkaar diep in de ogen te kijken. Sam Amadon die gaf hen ook een spoedcursus traditionals zingen. En zo komt het dat Josh O'Connor nu ook dit kan. Silver Dagger.

filmmuziek vol heimwee en verlangen van Oliver Coates bij de History of Sound van de Zuid-Afrikaanse regisseur Oliver Hermanus. Een tragisch liefdesverhaal, Brokeback Mountain, voor een nieuwe generatie, maar dan zonder de pudeur. Je kunt altijd opnieuw beginnen, ook na een pauze van 12 jaar. Dat overkwam Diana Darby. Met haar jongste album Otterson probeert ze weer recht te krabbelen.

0: met laughter.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Clara Live.

Shenandoah met de kwikzilveren stem van Caroline Shaw uit haar nieuwe plaat die ze opnam in samenwerking met transgender componiste en celliste Andrew Yee van het Attaka Quartet. Or The Whale heet het album, prachtig van begin tot eind, met daarop ook dit muzikale eerbetoon aan de indrukwekkende bomentuin van de

Greenwood Cemetery in Brooklyn. Naast een begraafplaats ook een officieel arboretum met meer dan 7000 bomen. Die allemaal benoemen zou onbegonnen werk zijn, maar per soort is dat te doen. Caroline Shaw en Andrew Yee.

Silence van Elisabeth Klink, violiste, componiste, performer en X20er op Clara. In het voorjaar bracht ze dit uit op het Blikwinkel-label, haar tweede album met bassist Niels Vermeulen, Pioen, opgenomen in een Gents kapelletje in 2024 bij de arme Klaren. Deze sirene en haar band komen uit Noorwegen, met mezzosopraan Hege Huisseter samen met de pianiste Jorun Marie Bratli, componiste Kari Telstad Sundet en het jazztrio Tof Avot op een nieuwe album Himmelskigge, Schaduw van de Hemel, waarvoor inspiratie vonden bij dichteres Emily Dickinson.

friend.

Loveless.

One Stop van de Nieuw-Zeelandse muzikante Aldous Harding, een John Cale track uit haar vijfde album Train on the Island, waar John Parish aan meehielp in de legendarische Rockfield Studios, waar de muziekgeschiedenis echt van de muren druipt. John Cale, die kwam er ook graag in de 70s, al dan niet met een ijshockeymasker op, om een onheilspellende theatrale sfeer te creëren. Ondertussen is John 84 en verkiest hij een open vizier, ook voor deze versie van Hanky Panky Know How uit de Deluxe Edition van zijn Paris 1919-album, verwijzend naar de Vrede van Versailles, waarmee de Eerste Wereldoorlog formeel werd beëindigd.

leave it alone, kissing the sky.

Arthur Russell's Lucky Cloud met de trombone bij van zijn copain Peter Zumo op een bedje van Glissandro 70, een duo uit Toronto, dat in 2003 begon met loopgebaseerde gitaar- en ritme-experimenten. Hun titeloze debuut verscheen in 2006 op het Constellation label en nu, 20 jaar later, blikken Craig Dunsmuir en Sandro Perry graag eens terug naar toen. Hun gedeelde interesse in de muziek van Arthur Russell is gebleven met Zumo als eregast. Hij en Russell werden vrienden in het New Yorkse downtown Manhattan in de jaren 70, maar toen waren ze nog niet uit de kast. Paul McCartney is nog altijd een beetje verlegen als hij Bob Dylan tegenkomt, vertelde hij recent naar aanleiding van zijn nieuwe nostalgische album. Van dat soort schroom heeft Pascal Comelade geen last. Ook op zijn speelgoedpiano klinkt Bob Dylan's Girl from the North Country opperbest. MUZIEK

Een deuntje van de legendarische Italiaanse componist Piero Umiliani uit zijn album Sinti Time uit 1971. Hij leverde soundtracks voor talloze Italiaanse cultfilms, maar het is zijn evergreen Menemene die nog altijd wereldwijd nazindert. Zo gaat dat als je muziek wordt geadopteerd door de Muppets. Muzikant en gitaarnerd Cameron Knoller die zorgt hier voor een postume intergenerationele samenwerking met de overleden amateurmuzikant Charles Poppy Bob Walker. Ze groeiden alle twee op in exact hetzelfde grensstadje in Arizona, in Yuma. En Cameron die ging aan de slag met herontdekte lo-fi thuisopnames van Charles. En dat klinkt dan zo: If my banjo was a train.

0: spoorlopen met Colin Walcott, Don Cherry en Nana Vasconcelos. Goed onder stoom in Clicky Clacky met een Codona-trein, een ECM-opname uit 1983. Hoe maak je een documentaire over een man die ook een echte mythe was? Een muzikant die ons vroeg om meer onze intuïtie te vertrouwen en minder onze rationele geest. Regisseur en producent Christine Turner die ging die challenge aan, kwam 6 jaar later terug bovendrijven met een nieuwe documentaire over Sun Ra, Do the Impossible. Op 12 juni verschijnt de soundtrack daarvan ook op 2 LP's en daar staat onder meer ook dit op.
1: I am strange. My mind is tinted with the colors of madness. They fight in silent fury in the effort to possess each other. I am strange. I have approached a degree of love that is so unwise. In one world that it is wisdom in another. I am strange. I no longer have respect for hate. For I'm stronger than hate. I'm contemptuous of both those who hate and those who destroy. I am not a part of the world which hates and the world which destroys. I seek to live a better life,

0: Quiet Ecstasy van dichter, filosoof en muzikale visionair Sun Ra, wellicht opgenomen in 1980, toen hij al lang de koning van de Moog Synthesizer en de Fender Rhodes was, maar dit had hij ook nog in de vingers. Muziek die binnenkort terug beschikbaar is op de soundtrack van de Sun Ra documentaire Do the Impossible, productie van PBS. You Should Live, zo heet dit muzikale statement van de Oekraïense zangeres, componiste en actrice Mariana Sadowska, een vocaliste met orkaankracht, die al een tijd thuis is in Duitsland. Voor deze track van haar trio Vesna werkte ze samen met dichteres Mariana Kijanowska. Haar woorden klagen niet alleen de horror van de oorlog aan, maar getuigen ook van een breekbare menselijkheid, te midden van de puinhopen.
1: Я все ж таки це промовлю, я все ж таки це прийму, сказавши і не сказавши, неначе війду у море. Війна означає безвість і болю, страшну пітьму, і ще означає відчай і голе.

The Wolf Within, Laura Cannell, vorig jaar op 25 april solo voor een uitverkochte zaal in Café Otto in Londen, de rauwe essentie van Laura, gevat op plaat, vorige week verschenen bij Brawl Records. The Vernon Spring is het soloproject van de Britse componist en producer Sam Best, sterk in empathische liedjes in tijden van morele onzekerheid, heeft nu een vervolg gebreien na zijn vorig jaar verschenen album And a Familiar Sun. Een nieuwe, uitgebreide editie met herwerkingen en herinterpretaties door een aantal van zijn muzikale vrienden onder de noemer Unfamiliar Sun. Hier krijgt ook Sam's nummer Say Her Name een prachtige make-over. De stem is die van Genevieve Dawson.

0: Wacht eens even, wat kost een leasewagen ons nu echt?
1: En die mobiliteitskosten,
0: die vlootgegevens, hoe blijft dat overzichtelijk?
2: Wat als mobiliteit helemaal niet moeilijk hoeft te zijn? Wij helpen u op weg. Ga naar alphabet.be. Dat is alphabet met PH. Alphabet, your mobility made easy. Nu bij Maxizo.
3: Hallo!
2: Tweede pak aan 50% op een selectie hondenbrokken van Cepro Food. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Clara, live.

Tune Queen van het Christian Walumrood Ensemble met ook Espen Reinertsen, Eivind Lunning, Tove Turngreen Bruun en Per Odvar Johansson, een track uit de nieuwe album Nonsonet, dat recent bij het Vlaamse label Aspen Edities is verschenen. Daar vliegt Christian binnenkort mee richting Australië voor een tournee daar. Er is een track uit een improvisatiealbum uit 1990 van Keith Tippett en Andy Shepherd, 66 Shades of Lipsticks, waarvoor ze zich maar één regel oplegden voordat ze samen de studio indoken. Ze mochten zich niet voorbereiden. De muziek moest als een sculptuur uit de lucht worden gesneden. En na 3 dagen was hun beeld voltooid. Ze droegen het op aan het Zuid-Afrikaanse free jazz sextet, de Blue Notes, een van hun inspiratiebronnen. Shade nummer 16.

Yellow Phlox van saxofoniste, activiste en componiste Caroline Davis uit haar recente album Fellows, uitgebracht op 27 maart bij het label Ropadope, haar allereerste pure soloalbum voor alt-saxofoon en elektronica. Ze nam die in haar eentje op tijdens een residentie in U-Cross, een afgelegen gebied in de staat Wyoming. Momenten waarop ze naar eigen zeggen zichzelf vergat, maar verloren in de muziek is ook gewoon gewonnen. Hier is de saxofoon de voortstuwende motor die door een partituur raast van John Adams, Stephen Page en pianist Cameron Hoffman spelen. Het tweede deel, het John Adams Saxophone Concerto, oorspronkelijk in 2013, bedacht met Timothy McAllister in gedachten, ook een saxofonist zonder vrees en zonder valnet, lid van de Woody Woodpecker Brigade.

The Woody Woodpecker Song uit 1948 door The Sportsman en Mel Blanc, een fascinerend stukje Amerikaanse cultuurgeschiedenis, waar een bittere Hollywood-vete aan vasthangt over intellectueel eigendom en de iconische lach van een tekenfilm Vogel. Er is nieuwe retromuziek van een Berlijns duo, Tim Ra en Jens Stroever, fysiek te vinden op vinyl, maar dan wel met een hele investering, want er zijn wereldwijd maar 7 exemplaren van geperst. Unieke kunstobjecten die verkocht worden als een soort van onvervangbaar analoog relict voor de eeuwigheid. Als onze systemen nooit instorten, stroomt het water des levens gewoon door en claimt de kosmos ongetwijfeld haar schoonheid terug. Wasser des levens.

Dit zit er op 12 juni aan te komen. De nieuwe Hubro-plaat Spring Flood van de Zweedse zangeres en componiste Mariam Valentin. En het Noorse Vestnorks Jazz Ensemble verzamelt ideeën die opborrelden in Mariams hotelkamer in Basel met uitzicht over de Rijn. Het vijfde album van het Espenberg-trio heet Entropies en ontstond tijdens een artiestenresidentie van de Noorse componistenorganisatie NOPA in het Zuid-Franse Vence. Pianist Espenberg samen met bassist Bardur Reinert Poulsen en drummer Simon Albertsen aardig op dreef en hierna toe aan een powernap.

Zina, in de nasleep van de 14e editie van de Zinneke Parade hier in Brussel. Nieuwe muziek van Visible Clocks, duo uit Portland, Oregon. Een gearrangeerd huwelijk tussen Ryan Carlisle en Spencer Doran. Ondertussen toe aan een derde album samen, Paradescence. Opnieuw een evenwichtsoefening tussen organisch en kunstmatig, tussen toeval en doelbewust. Wij waren vanavond opnieuw met elkaar verbonden door de muziek, maar staan ook altijd open voor een berichtje via de post. Katrien van Gaveren uit Rotselaar en Roel Goussey uit Luik, die maakten daar een paar weken geleden uitgebreid werk van. Much appreciated. Ons adres is nog altijd Valkenaars en Van Hout in 1043 Brussel. Wie schrijft, die blijft. Rest ons voor nu alleen nog deze muziek van de Britse componist, pianist en dirigent Graham Fitkin. Zijn Tree Line Part 1, daar ligt echt een hele wereld in besloten. Dank voor het luisteren vandaag en heel graag tot binnenkort.

0: Het is middernacht, VRT Nieuws, met Brecht Schabrigs. In Frankrijk is er zondag een witte mars voor Liana, het meisje van 11 dat gisteren dood is teruggevonden. De zaak veroorzaakt beroering, want de hoofdverdachte wordt genoemd in nog 5 zedenzaken. Uitleg door Frank Renaud.
1: De Franse justitie heeft bevestigd dat het lichaam dat gisteren werd gevonden in een graansilo het stoffelijk overschot is van de 11-jarige Liana die een week geleden verdween in de omgeving van Toulouse. De doodsoorzaak is nog onbekend. Liana verdween vorige week vrijdag. Ze werd voor het laatst gezien in de auto met een 41-jarige man. Hij werd al snel opgepakt. De man zegt onschuldig te zijn. Justitie heeft bekendgemaakt dat zijn naam wordt genoemd in 5 andere zedenzaken. Het gaat onder meer over verkrachting van minderjarigen. Maar de man liep vrij rond. Mede daarom zegt president Macron dat er fouten zijn gemaakt. Hij wil dat wordt vastgesteld wie daarvoor verantwoordelijk is. Aanstaande zondag wordt in het Zuid-Franse Fleurance, waar Liana met haar ouders woonde, een witte mars gehouden. Dat gebeurt op initiatief van haar ouders, ter nagedachtenis aan het meisje.
0: De Franse minister van Justitie, Darmanin, heeft vanavond excuses aangeboden aan de familie en aan de Franse bevolking. Hij zegt dat justitie gefaald heeft. De Orde van Vlaamse Balie sleept de Belgische staat voor de rechter omdat die te weinig zou doen tegen de overbevolking in de gevangenissen. Afgelopen nacht waren er 668 zogenaamde grondslapers. Het probleem raakt maar niet opgelost. Je hoort voorzitter Peter Kalles van de Orde.
2: Zij moeten initiatief nemen, dat kan zo niet blijven. Mensen worden gestraft, ze worden van hun vrijheid beroofd. Maar de omstandigheden waarin die vrijheidsberoving gebeurt, dat maakt geen deel uit van de straf. En dat is werkelijk niet volgens de normen. België is al zeer regelmatig veroordeeld geweest door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, wegens de omstandigheden in de gevangenissen. Er moet een eind aan komen.
0: Vervoersmaatschappij NMBS wil de komende 3 jaar het treinaanbod uitbreiden met 3%. Dat staat in het nieuwe vervoersplan. Dat is vandaag goedgekeurd door de ministerraad. Het meest opvallend zijn de extra vroege treinen naar Zaventem, zegt woordvoerder Britt Monte.
3: Enerzijds zal er een verbeterd aanbod komen naar onze luchthaven, dus er zullen extra vroege treinen rijden vanuit verschillende steden. In het algemeen zullen er vanaf december ook meer treinen rijden tussen verschillende steden, zowel in het weekend als tijdens de week. Het voorstedelijke S-aanbod rond Brussel, Antwerpen, Luik en Charleroi zal ook uitgebreid worden. Er komen ook extra late treinen op zaterdagavond van en naar Brussel. En tegen 2028 zullen de stations Moensberg en Linkebeek samengevoegd worden tot 1 station.
0: Naar de uitzending van het Eurovisie Songfestival hebben dit jaar 35 miljoen mensen minder gekeken dan vorig jaar. Dat heeft mogelijk te maken met de weigering van organisator IBU om Israël uit te sluiten, ondanks de massamoord in Gaza. Spanje, Nederland, IJsland, Slovenië en Ierland namen om die reden niet deel aan het Songfestival. In totaal keken er 131 miljoen mensen. De VRT had de laagste kijkcijfers sinds 2012. De spelers van de nationale voetbalploeg van Iran hebben eindelijk een visum gekregen om naar de Verenigde Staten te reizen, 1 week voor de start van het WK. Wegens het conflict tussen beide landen in het Midden-Oosten was een visum voor de spelers lange tijd onzeker. Iran had het basiskamp al verplaatst van de VS naar Mexico. Op het WK speelt Iran onder meer tegen de Rode Duivels. De Red Flames, de nationale voetbalvrouwen, hebben in de Nations League met 6-0 gewonnen van Luxemburg. Hermien van Beveren.
4: Winnen met 6-0 en toch niet echt tevreden kunnen zijn. Dat is het gevoel bij de Red Flames, want ze hadden met nog meer goals moeten winnen om dichter te komen bij groepsleider Schotland. Gouden schoen Tessa Willaert met een hat-trick, Jill Janssens 2 keer en Hanna Eurling tekenden voor die 6 goals, maar daarnaast werden nog een handvol grote kansen gemist. Dinsdag in Luxemburg zal er nog meer gescoord moeten worden, anders grijpt België naast de promotie naar het A-niveau en een iets makkelijker parcours richting WK.
0: Tessa Willaert, die 3 keer scoorde, beseft dat er nog meer in zat vanavond.
5: Ik denk dat we de tweede helft beter gespeeld hebben dan de eerste helft. Het ging moeizaam soms in het begin van de wedstrijd, maar oké, dan zie je dat Luxemburg ook wel vermoeid raakt en dan spelen we er wel door. Ik denk dat het meer dan 6 kon zijn, maar oké, we mogen er ook blij mee zijn en uiteindelijk hebben we nog een wedstrijd.
0: Het weer vannacht meestal droog en tot 13 graden. Morgen zwaar bewolkt met vanaf de middag regen vanaf het westen. Temperaturen tot 19 graden aan zee, rukwinden. Zo vrijdag 5 juni zit erop. Een goede nacht.
6: Blijf verwonderd. Clara Continuo. Altijd de mooiste klassieke muziek.